0: percentage Noord-Hollandse hits.
1: Eén voor het geld. Twee
2: muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
0: Helemaal in Haag.
3: Nick Velderman.
1: Het hele land is rood. Wit.
2: Helemaal in Haag.
0: Zaterdag.
4: Van 5 tot 7.
0: Op de radio bij NH.

0: ben Henny en ik kom uit Amsterdam.
1: Ik ben Carmen en ik kom uit Hilversum.
2: Ik ben Emma en ik kom uit Heerhugowaard.
3: Ik ben Edel en ik kom uit Wijk aan Zee.
4: Ik ben Marije en ik kom ook uit Wijk aan Zee. Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 3:00. Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit de koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk is een onderzoek begonnen naar de manier waarop Israël Franse burgers heeft behandeld die meevoeren met de flotilla naar Gaza. Israël hield dat internationale hulpconvooi vorige maand tegen op volle zee. Er kwamen berichten over mishandelingen en vernederingen van de opvarenden. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor 2 zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen en moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen. En daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer, op veel plaatsen droog, bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: De 1000 van Dries.
0: Nummer 500. I'll never drink again. Nummer 66. Met in den Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
1: 1000 van Dries. Het nhradio.nl.
2: Een tip.

0: Ik ben Joshua uit Heilo.
1: Ik ben Emeline uit Alkmaar.
2: Ik ben Hans-Peter uit Enkhuizen.
3: Hey, ik ben Ellen uit Amsterdam.
4: Mijn naam is Walter Lagerwey en ik woon in Hoofddorp.
5: Ik ben Jip uit Amsterdam-Oost.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 4:00. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de Straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika 4 radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt-het-vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van het land. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. De Oranjevrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Vuurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het team heel slordig. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt de zon, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: rivier van Alkmaar.
1: Bij het grootste wandelevenement van Noord-Holland vind je ons bij de Grote Kerk in het centrum. Pieter, Frank, Anne, June, Maarten en Francis, ze zijn er allemaal.
2: Allemaal.
1: Loop hier langs, zwaai even of kom gezellig langs bij onze mobiele studio. De Vier van Alkmaar volg je natuurlijk vrijdag op de radio, maar ook online en op tv bij NH. En Jelmer, die loopt mee.

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Ik ben Indy en ik kom uit Alkmaar.
1: Ik ben Iets uit het mooie Heemskerk.
2: Ik ben Soraya en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Mats en ik kom uit Amstelveen.
4: Ik ben Roos en ik kom uit Warmhuizen. Ja.
5: Ik ben Alicia en ik kom uit Lisserbroek. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 5:00. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika een aantal radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch, omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. Dan nog het weer, op veel plaatsen droog, bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna regen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek.

0: tekst en uitleg.
1: Vissers in het strafschopgebied. Bertje Vissers. 2 weken geleden speelde hij nog in de zee.
2: Wie is toch die Dekselse Bertje Vissers die de winnende maakt in de finale van het WK? Hij is de gast en komt ook vertellen over alle mooie liedjes die hij maakt met zijn groep Wende.
3: En ik droomde van het jeur.
2: We hebben weer een mooie vertaalplaat.
3: Met de Nederlandse leeuw.
2: En natuurlijk de vergeetmeliedjes.
1: Jongen, wat een wedstrijd.
0: Zondag van 10 tot 12.
4: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: Ik ben Carla en ik kom uit het mooie Batuverdorp.
1: Ik ben Silly Billy uit het saaie Amsterdamse Slotervaart.
2: Hoi, goeiedag. Ik ben Petra uit Monnikendam.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 6:00. Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Volgens Amerika had Iran die gelanceerd richting de straat van Hormuz en landde rond de Persische Golf. Iran meldt dat de aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS zegt dat de militaire basis in Bahrein niet is geraakt. Het Amerikaanse leger haalde een paar uur geleden Iraanse drones neer die vlogen naar de straat van Hormuz. Daarop viel Amerika Iraanse radarposten aan. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer. In de ochtend eerst droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor ook wat zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: Sportcafé met Leo Driessen.
1: Luister, mijn dochter. En dan neem ik altijd op.
2: Ja, natuurlijk.
1: Hij schuit. Ja, waar ben jij? Waar ben ik zaterdagmorgens?
0: Leo Driessen in
3: NH Sportcafé.
4: Ook als podcast.
0: Straks om 10 uur bij NH.

0: hier.
1: Goedemorgen. Je luistert naar NH met het beste uit zes decennia popmuziek. Dit is de NH Muziek.

0: Ik kom uit Sint Maarten.
1: Ik ben Hewi uit Amsterdam.
2: Ik ben Nico uit Berkhout.
3: Ik ben Rodi uit Alkmaar.
4: Ik ben Metin Aksoy uit Zaanstad.
5: Ik ben Louise uit Purmerend.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 7:00.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Persische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat die in Bahrein is geraakt. Het leger haalde vannacht ook Iraanse drones neer en daarop viel Amerika nog Iraanse radarposten aan. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. Ze waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden er nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. De Oranje Vrouwen hebben gisteravond verloren van Ierland. Het werd 3-2 en daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk, de grote concurrent, die won eerder op de avond met 2-0 van Polen. En daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. En de eerste nederlaag onder bondscoach Veurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het vrouwenteam heel erg slordig. En naar het Eurovisie Songfestival keken dit jaar tientallen miljoenen mensen minder dan vorig jaar. Het waren de 131 miljoen tegenover 166 miljoen vorig jaar. Het festival noemt de daling vanzelfsprekend, omdat een aantal landen, onder wie Nederland, niet wilde meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook zenden sommige landen het evenement niet uit. In Nederland gebeurde dat wel, dat gebeurde door de NOS. Het weer, het is droog, maar vanuit het zuidwesten is er steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen. Vooral in het oosten en het noordoosten lokaal stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien. 'S Middags af en toe zon en dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: just like a song when we were young.
1: Zaterdag.
2: Helemaal NH.
1: Het grootste percentage Noord-Hollandse

0: percentage Noord-Hollandse hits.
1: Eén voor het geld, twee
2: muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
0: Helemaal in Haag.
3: Nick Velderman.
1: Het hele land is rood, wit.
2: Helemaal in Haag.
0: Zaterdag.
4: Van 5 tot 7.
0: Op de radio bij NH.

0: en Lidwien verhuisd van Heemstede naar Krukjes in de Haarlemmermeer. Superleuk.
1: Ik ben Martijn met EI en kom uit het mooie Hilversum, Kerkelande.
2: Thuis in heel Noord-Holland.
3: Acht uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Iran en de VS hebben vannacht over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse drones en ballistische raketten heeft neergehaald. Iran meldt dat die aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Officieel geldt er nog altijd een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker twee mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. Zeven mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur van de regio werden er nog drie andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Argentinië gaat het onderzoek naar het Hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het Hantavirus. En tot nu toe zijn er al zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Op de Hondius raakten 13 mensen besmet. 3 mensen, waaronder 2 Nederlanders, overleden. En Australië heeft last van een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en inheemse dier- en plantensoorten. De afgelopen tientallen jaren is het aantal konijnen die door Britse kolonisten naar Australië werden gebracht fors toegenomen. Naar schatting lopen er nu zo'n 250 miljoen rond. De dieren planten zich razendsnel voort en dat is een probleem. Ze eten veel gewassen van boeren op. De schade wordt geschat op ruim 150 miljoen euro per jaar. Dat bedrag kan volgens deskundigen oplopen tot 1,2 miljard euro per jaar als de plaag niet wordt aangepakt. Het weer droog, maar vanuit het zuidwesten is er steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen. Vooral in het oosten en het noordoosten van het land lokaal stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden wat buien, dan 's middags af en toe zon. Het wordt dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
5: Dit is een uittip.
6: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
5: Dit was een uittip.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
9: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
10: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
11: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Oh, heerlijk hier, hè?
14: Ja, eindelijk even niks.
15: Het is echt nice.
16: Hola, le pongo dos cervezas.
17: Hola, señor. Sí, 2 bier.
15: Voor mij?
13: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
16: Por favor.
17: Proost.
15: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Nix 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
18: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
19: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
20: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
19: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
21: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.

0: Lekker potje katen, hè? Ja, dat was Juice Newton hier op NH en de Queen of Hearts.
1: NH.
2: De agenda.
0: Goedemorgen, welkom in de agenda. Het is 10 minuten over 8 op deze heerlijke zaterdagochtend. En ja, het weekend is begonnen, lieve mensen. En de tips om door buiten te gaan, die vliegen de komende 2 uur weer om je oren. Er is genoeg te doen in onze mooie provincie. Bijvoorbeeld Red Light Jazz. Als je van jazz houdt in de Rossenbuurt in Amsterdam. Nou, doe je nog meer. Wat hebben we nog meer? Pioniers waren we, pioniers zijn we. Dat is een voorstelling van Cultuur Binnen de Dijken. Nou ja, dan horen we zo meteen ook wel precies hoe het zit. We hebben nog een huiskamerconcert in de aanbieding. En onze verslaggever Samantha, die is op pad in Alkmaar. Want het is Alkmaar Kaaskoppenstad. Dat komt elk jaar weer voorbij. En vorig jaar waarschijnlijk ook wel aandacht aan besteed. Maar nu is Samantha, dat is straks live. Hoe leuk is dat? En hier is ook live Jan Visser. Goedemorgen, Jan.
3: Goedemorgen, Marcel.
0: Zo, ben je al een beetje wakker? Ja, je bent altijd op tijd wakker, hè?
3: Ja, we zijn al redelijk een tijdje wakker. Ja.
0: Ja, dat moet ook wel. Jij moet de weerkaart allemaal doorspitten natuurlijk.
3: Ja, zeker. Ja.
0: En dan zie jij alleen maar regen. Nee.
3: Nee, dat is een beetje zwaar aangezet.
0: Okay.
3: Maar...
0: Ja, hou ik van. Ik hou van zwaar aanzetten, ja.
3: Ja, maar het is wel een beetje onstandvastig de komende tijd. Ja, dat mag duidelijk zijn. Ja, ja. We zien op dit moment op de weerkaart een actieve storing. Die trekt vandaag via Ierland naar Engeland. En dan de komende nacht gaat het noord van de Wadden langs richting Denemarken, dat systeem. Nou, wat betekent dat voor ons vandaag? Op dit moment is het droog, maar wel bewolkt. Zo af en toe, want de bewolking is nog niet al te dik, prikt de zon er even door. En dan vanmiddag wordt de bewolking van het zuidwesten uit dikker. En aan het einde van de middag, met name aan het eind van de middag en vooral vanavond, zijn er perioden met regen. Temperatuur die is nu zo'n 15, 16 graden, komt uiteindelijk uit op 18 tot 19 graden. En de wind waait meest matig uit het zuiden tot zuiden.

0: maken met een grote sturende depressie, zou je kunnen zeggen. Die heeft de regie in handen ten noordwesten van de Britse eilanden. En daaromheen wordt met een zuidwestelijke stroming trekken storingen richting de Britse eilanden en onze omgeving. En dat betekent toch vrijwel dagelijks kans op buien. Met name dinsdag en woensdag, wanneer de bovenlucht koud is, kunnen de buien flink uitpakken. Verder op maandag nog temperaturen van iets boven de 20 graden. Maar de dagen daarna is het veelal niet warmer dan 17 tot 18 graden. Dus dat houdt echt niet echt over.
1: Nou ja, voor de mensen die een tuintje hebben of moestuintje of dat soort dingen, is het natuurlijk heerlijk. Want dan komt er dan een buitje, komt er weer wat zon op. Nou, dat groeit allemaal als kool natuurlijk.
0: Ja, onder deze omstandigheden wel, ja.
1: Het is wel een groeizaam weer, Jan. Maar je ziet verder in je kaarten niet nog iets voorbij komen. Dat je denkt, nou, het wordt weer ruim boven de 20. En
0: ja, dan gaat die kant eerder op. Richting half juni of zo. Dus dat duurt nog wel even.
1: Nou goed, Jan, dankjewel. Over een uurtje heb je weer een afspraak kijken. Misschien is er wel heel veel veranderd in dat duur. Je weet het niet. Hè? Ja. Laten we het positief houden. Ja. Geen idee, ik zeg maar wat. Ik heb er geen verstand van. Tot straks, Jan.
0: Ja hoor, tot straks.
1: En dit is de agenda. En als je denkt van, ik wil eigenlijk nog wel iets aankondigen in dit mooie programma, dan kun je gewoon bellen en appen natuurlijk. Maar ook een voicemail inspreken. Dat kan altijd. Op 088-8505-707. Er komt er net eentje binnen van een Balkankoor, volgens mij, in Amsterdam vanavond optreden. Gaan we straks naar luisteren.
2: De agenda. Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088.

0: zo heet de artiest. En Sophia hoorde je hier op NH. 16 minuten over 8 in de agenda. Kopje koffie erbij. Heb je al een kopje koffie? Ja, zit er ook wat in? Of duurt het gewoon helemaal... Nou, zwarte bakkie kan natuurlijk ook, hè. Bakkie met Bart heb je door de week natuurlijk hier ook op de radio. Vind ik ook altijd leuk naar te luisteren. Maar wij hebben de komende 2 uur dus de tips om erop uit te gaan. Met onder andere daarin...
1: Dit is de voicemail van de agenda.
0: Ja, precies.
1: U heeft 1 nieuw bericht.
0: 088 8505707. Spreek je een berichtje in, nou, maximaal een minuut. En dan zenden wij dat uit.

0: Met eentje binnen, dat was rond 8 uur, toen Jan Visser ongeveer aan de lijn had, iets later. Toen kwam dit berichtje binnen, dus even meeluisteren.
1: Balkankoor Slaboei geeft een prachtig concert in de Ark, Amsterdam-Noord, de Aakstraat. Vanavond om 8 uur, Balkankoor Slaboei, met prachtige liederen van rondom de Zwarte Zee. Kom luisteren en kom genieten. Balkankoor Slaboei, kaarten aan de kassa, 06 1488 45 72. Het wordt een prachtig concert.

0: Claire op NH met Venise.
1: NH, de agenda.
0: 20 minuten over de 8 in de agenda. Tijd om eens even te gaan bellen over bijvoorbeeld Red Light Jazz. Dit is Mark Doorn aan de telefoon. Mark, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, nou fijn dat je bent. Je bent helemaal wakker. Je hebt helemaal zin in, lijkt me zo.
2: Ik heb er helemaal zin in, ja.
0: Gisteren is het al geopend, hè? Red Light Jazz. Of kun je dat zo zeggen? Ja, geopend? Ja. Nou, begonnen.
2: Het is gisteren begonnen. Om 2 uur opende traditiegetrouw Hans Dulfer het festival in Casa Rosso. Ja. Dat is al sinds jaar en dag. En dat staat altijd garant voor een lange rij wachtende. En soms, en gisteren helaas ook, moeten we dan toch wat mensen teleurstellen.
0: Ja.
2: Maar omdat dan vol is vol. Maar gelukkig waren er tal van andere optredens door de hele binnenstad. En konden mensen volop genieten van de heerlijkste jazz.
0: Ja, die Hans Dulfer die blijft maar doorgaan ook, hè? Die is ook niet meer de jongste intussen.
2: Ja. Nou, hij is net 86 geworden.
0: 86,
2: maar,
0: ja.
2: Dat merk je nauwelijks aan hem als hij speelt.
0: Nee, hij heeft toch genoeg longinhoud, blijkbaar.
2: Ja, nee, precies.
0: Voor op zijn saxofoon.
2: En nog een beetje embouchure ook, dus dat is echt...
0: Precies. Voor de mensen die er nog nooit van gehoord hebben, Red Light Jazz. Mag je dat even uitleggen, wat dat precies is, hoor, Mark?
2: Nou kunnen wij ons natuurlijk helemaal niet voorstellen dat er mensen zijn die dat nog nooit van gehoord hebben, natuurlijk.
0: Oh, helaas.
2: Maar goed, er zijn altijd mensen die dat nog nooit van gehoord hebben. Red Light Jazz is ontstaan zo'n 14 jaar geleden. Toen collega, wallenondernemer en muzikus Marcel Katé aan mijn deur stond. Van mijn Bethany's Jazz Club, die ik toen de tijd had.
0: Mm-hmm.
2: Met de vraag, ik ben van plan een jazzfestival te beginnen. En heb je zin om mee te doen? En dat had hij niet alleen aan mij gevraagd, maar nog aan een aantal andere collega's, wallenondernemers, waaronder Marco Oskam van Casablanca, Cor van Dijk van de Casa Rosso Concern. En wij zeiden allemaal volmondig, natuurlijk gaan we dat doen. We moeten een mooi evenement gaan organiseren voor deze hele bijzondere buurt.
0: Ja. Want ik voor mezelf denk ik van, jazz hoort ook wel een beetje, het past wel een beetje bij de Rosse buurt.
2: Nou nee, je zegt het eigenlijk
0: mooie combinatie.
2: Het hoort bij die buurt. Ik bedoel, de jazz is ooit aan land gekomen, letterlijk in Nederland, aan de Zeedijk, in Amsterdam. En dat kwam vanuit Suriname, vanuit Amerika, Kid Dynamite, Teddy Cotton. Ja. Die kwamen hier spelen in de oudste jazzclubs, waaronder Casablanca, maar ook de Cotton Club. Dus de jazz is letterlijk onlosmakelijk verbonden met deze buurt.
0: Ja.
2: Er is trouwens ook een hele mooie tentoonstelling in de Basel, in het Amsterdamse Stadsarchief. Daar kunnen mensen ook voor weinig geld als Red Light Jazz bezoeker naartoe dit weekend. Daar wordt dus heel duidelijk hoe die jazz hier in Nederland is ontstaan, eigenlijk in de jaren 30 van de vorige eeuw.
0: Nou, krijg je ook nog een beetje geschiedenis bij. Dus tot en met morgen is er Red Light Jazz. Dat is op verschillende locaties natuurlijk. Hè. Hoe werkt dat precies?
2: Ja, ik geloof dat ze op zo'n 38 locaties door de hele binnenstad over de wallen verspreid zitten. En dat varieert van het bejaardencentrum De Flessenman tot aan de Waalse Kerk, kroegjes, cafeetjes, knijpjes. Het prostitutie-informatiecentrum,
0: Casa Rosso, de hele...
2: Alles bij elkaar, verschillende locaties. Niet per se omdat al die locaties nu echt iets hebben met jazz, maar we hebben iets met deze buurt en we houden van deze buurt en we willen deze buurt gewoon een mooi aangezicht geven met zo'n festival.
0: Heb je nog een aantal klinkende namen die uit wil lichten? Of zeg je laat je maar gewoon verrassen door alles wat er voorbij komt?
2: Ik zou zeggen, er zijn klinkende namen. Er zijn muzici die al jaren meedoen. We hebben altijd weer jonge, nieuwe muzici die komen spelen. Benjamin Herman kan ik noemen. Die speelt.
0: Sabrina Stark zie ik staan.
2: Sabrina Stark speelde gisteravond in het Tobacco Theater. Anton Goudsmit samen met Hermine Deurlo. Ik kan wel doorgaan, maar het is het puikje van de zalm van de Nederlandse jazz. En die is heel internationaal.
0: Ja.
2: En ook in genres heel, heel divers.
0: Hey Mark, als we nu zitten luisteren, denk ik, ik wil er wel nog iets van meekrijgen van die sfeer van Red Light Jazz. Vandaag en morgen kan het dus nog. Wat is dan het beste om te doen?
2: Het beste is gewoon om lekker naar de Amsterdamse binnenstad te komen. Vandaag om 2 uur is het eerste concert op de kop van de Prins Hendrikkade tegenover het Centraal Station bij Hotel Prins Hendrik. Het hotel waar Chet Baker ooit uit het raam gevallen is.
0: Zeker,
2: dat zullen we
0: ook
2: nog weten. Daar speelt een ontzettend leuke band buiten. Het is het enige buitenpodium. En van daaruit lekker de Zeedijk op naar Skek, naar Casablanca, naar Silt. naar Contra, zal ik maar zeggen, de oude academische club. Overal
0: ik hoor het al weer.
2: Overal liggen brochures en kijk dan op onze website, redlightjazz.com. Ja. En daar vind je de hele programmering.
0: Redlightjazz.com. Als je daarop kijkt, dan zie je alle informatie. Heb je nu in ieder geval vast even iets meegekregen van Mark. Weten we een beetje wat zich daar afspeelt vandaag en morgen dus ook nog. Hè?
2: Ja,
0: Redlightjazz.com. Nou, dankjewel. Dat swingt nu al de pan uit, Mark.
2: Ja, nee, het wordt een superleuke dag en het is prachtig weer. Dus kom vooral.

0: Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088-850-5152. 088-850-5152. De Agenda. NH Sportcafé met Leo Driessen.
1: Luister, mijn dochter. En dan neem ik altijd op.
2: Ja, natuurlijk.
1: Hij schuift. Ja, waar ben jij? Waar ben ik zaterdagmorgens?
0: Leo Driessen in
3: NH Sportcafé.
4: Ook als podcast.
0: Straks om 10 uur bij NH.

0: Nou, respect hebben we wel voor Aretha Franklin. R-E-S-P-E-C-T. Hier op NH.
1: De agenda.
0: En daar zit je in de agenda. Voordat we naar Graciela gaan, want die hangt nu aan de telefoon. Eerst nog even naar een expositie van Maria Scherf. Tenminste, daar vertel ik nu iets over. Het is een tentoonstelling met werken geïnspireerd door natuur en fantasie. Waar kun je dat allemaal zien? In galerie Kommer In. Met een C. Kommer In Groet. En daar kun je ook vandaag terecht. Kijk even als je wil op de website van Duindorp Schorel. Het is een kleinschalige expositie met aandacht voor detail en verbeelding. Van Maria Scherf. Nou, dan krijg je die alvast even mee. Gaan we door naar Graciela. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, je belt wel eens in de agenda. Je klinkt altijd positief en fris en vrolijk.
2: Dankjewel.
0: Ben je dat nu ook? Jawel, hè?
2: Altijd.
0: Altijd, hè? Jongen, ongelooflijk enthousiast. Het is meestal wel iets muzikaals waar je mee komt. Wat heb je voor ons in de aanbieding?
2: Nou, vandaag heeft het So Jazz Stage iets heel bijzonders. Want het repetitiehuis van het So Jazz Stage, dat in het Zandkasteel in Amsterdamse Poort zich bevindt, bestaat 2 jaar. Oh. En dat vieren wij met een open jam session van Marius John en Friends. Voor iedereen, voor alle muzikanten die willen komen jammen.
0: Oh ja, kan dat nog? Dus als je nu denkt van ja, ik kan wel leuk bas spelen of zo, of iets weet ik veel, dan kun je gewoon aansluiten.
2: Zeker, het is een celebration van muziek. Verschillende muzikanten bij elkaar, verschillende genres, alle leeftijden. En die zijn vanaf 6 uur welkom voor drinks en elkaar ontmoeten. En van 7 tot 10 is het jam session en celebration.
0: Ja, is het een oproep voor mensen die, zeg maar, muzikanten, of ook gewoon voor om lekker langs te komen om ervan te genieten als bezoeker?
2: Ook als bezoeker, want we doen het met z'n allen, hè? Muzikanten, ja. Publiek, dat is die hele vibe.
0: Ja, heel goed. Nou, dat klinkt hartstikke goed. En volgens mij wordt het weer gezelligheid kent geen tijd. Is dat vanmiddag of vanavond? Wat zei je nou, Graciela?
2: Om 6 uur zijn ze van harte welkom voor drinks en elkaar ontmoeten. En van 7 tot 10 is het muziek.
0: Ja, nou ja, en je kunt dus daar met je instrument aankomen waaien. Of je gaat gewoon in het publiek zitten en ervan genieten. Wat voor genres komen voorbij, denk je? Ja, lastig te zeggen natuurlijk. Maar.
2: Nou, wat wij doorgaans hebben is een crossover van alles. Je hoort jazz, je hoort pop, je hoort funk, je hoort Caribisch. Je hoort, komen mensen met steelpan, met saxofoon.
0: Oh ja,
2: het is eigenlijk van alles door elkaar een beetje wat Zuidoost is.
0: Ja, mooi. Nog even precies het adres, want dan kunnen we dat opslaan in onze agenda eigenlijk.
2: Zeker, het So Jazz Stage bevindt zich op Bijlmerplein 888, midden in de Amsterdamse Poort. Op het plein bij de Lidl en de Kentucky. En wij zitten tegenover Kruidvat.
0: Nou, dan heb je alles even genoemd. Bij mij blijven hangen 888. Dat is wel iets wat op. Hè?
2: Om even mooi getal, hè?
0: Dat is een mooi getal, Graciela. En je bent er zelf ook om de boel weer te begeleiden?
2: Zeker, ik ben er altijd. Leuk. Ik ben de directeur, dus het is voor mij mijn baby die ik zie groeien, met veel plezier begeleid.
0: Nou, ik ben wel nieuwsgierig hoe dat er allemaal bij staat. Hè. Wie weet wel even langs.
2: Nou, gezellig, dus
0: ik denk of dat kan qua tijd. Nou, klinkt goed. En nog even de website op het laatst, want dat werkt het beste. Dan kunnen we dat met z'n allen onthouden, Graciela.
2: Klopt. www.zojazz en dan stage, stage.com.
0: ZO staat dan voor Zuidoost.
2: Klopt.
0: Helemaal goed. Nou, ik ben weer helemaal blij. Iedereen, denk ik, want we hebben jouw stem weer gehoord. Hartstikke fijn.
2: Nou, prachtig. Mooi weekend.
0: Ja. Doei, Graciela.
2: Doei.
0: Zo werkt het dus in de agenda. Je belt. Tenminste, Graciela belde zo rond 8 uur. En toen zei ik, nou, we kunnen wel even terugbellen. En dan kun jij je evenement hier op de radio

0: beetje gitaarmuziek van Fleetwood Mac op de vroege zaterdagochtend toch nog wel, hè? 8:45 op NH met de Go Your Own Way.
1: De agenda.
2: NH.
0: Fijn dat je luistert naar de agenda elke zaterdag en zondag. Tussen 8 en 10 tips om erop buiten te gaan in Noord-Holland natuurlijk. En dat is natuurlijk wel een dingetje. Het is alleen in de mooie provincie Noord-Holland. En we gaan naar de Stichting Cultuur Binnen de Dijk. Die maakt een voorstelling op een akker in Hollands Kroon. En dat is ook het terrein voor een beginnend voedselbos. Nou, dat klinkt best wel bijzonder, toch? Lijkt me zo. Eva Krammer heb ik aan de lijn. Eva, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Ben je al helemaal wakker? Ben je al onderweg? Helemaal
3: klaar
0: voor?
3: Ja, ik ben zeker helemaal wakker. Ja,
0: ah, gelukkig. Ja. Het heet Pioniers waren we, pioniers zijn we. Dat is een hele mooie titel voor de voorstelling. En het roept ook allerlei vragen op, Eva. Hoe werkt dit precies? Want het is ook nog op een akker ook. Hoe zit dit?
3: Ja, nou, wij zijn gevraagd eigenlijk door de Voedselboys. Dat zijn de twee initiatiefnemers van het Voedselbos in Wieringermeer. En zij wilden een theatervoorstelling maken op dat beginnende voedselbos. En ze kenden cultuur binnen de dijken. Dus ze hebben contact opgenomen met Irene van Oers. Met de vraag van kunnen we daar een theatervoorstelling maken. En cultuur binnen de dijken maakt eigenlijk ieder jaar een theatervoorstelling. Met amateurs, bewoners uit Hollands Kroon. En we hebben net de afgelopen 4 jaar hebben we ieder jaar een seizoen gedaan. Dus we hadden 4 seizoenen volbracht. Oh. En dit sloot heel erg mooi aan daarbij. Dus toen zijn we gaan nadenken over wat betekent dat eigenlijk, zo'n voedselbos in de polder hier. Toen zaten we na te denken van ja, eigenlijk is het zo bijzonder dat 100 jaar geleden er pioniers deze kant op trokken. De zeebodem zijn gaan ontzilten en gaan ontginnen. Mm-hmm. Met een visie, met een idee over een ander soort toekomst. Ze zijn hier naartoe gekomen om een nieuw leven op te bouwen.
0: Ja.
3: En op een bepaalde manier doen deze voedselboys dat ook. Die hebben een idee. Die gaan iets doen wat out of the box is, wat iets totaal nieuws is, wat echt anders is dan de manier van boeren hier in deze omgeving.
0: Ja. En hoe ver is het trouwens met dat voedselbos? Is er al wat of is het nog helemaal niks?
3: Ja, hele interessante vraag. Er is nog niet zo heel veel.
0: Oh.
3: Dus volgens mij zijn ze nu 2 jaar bezig. En met uitleg zie je wel wat er in de planning is. En wat er beginnend aan het groeien is. Maar een leek denkt toch van, dit is nog wel een beetje een leeg veld.
0: Ja. Ja. Ja. Maar goed, jullie gaan daar die voorstelling maken. Dat is echt met de pootjes in de klei, om het even zo te zeggen.
3: Ja, met de poten in de klei.
0: Ja.
3: En wat wel bijzonder is aan de voorstellingen die we altijd maken, is dat het niet alleen maar gaat over een soort geschiedenisles en een cursus voedselbos maken.
0: Mm-hmm.
3: Maar eigenlijk grotere vragen over wat betekent dat eigenlijk, pionierschap?
0: Ja.
3: Ieder mens heeft wel momenten in het leven waarin hij opeens iets ging doen wat anders was dan dat wat hij daarvoor deed.
0: Ja,
3: ieder mens heeft wel dromen gehad.
0: Ze zijn allemaal pioniers dan wat dat betreft, bedoel je?
3: Ja, dus ook een beetje op zoek naar de pionier in onszelf.
0: Ja, nou, leuk. En daar is dus een voorstelling omheen gemaakt. Maar hoe werkt dat dan in de praktijk? Want ik zeg wel met de pootjes in de klei, maar dat zal wel iets van een podium zijn. Of hoe gaat dat? Als bezoeker, hoe zit je erbij, zeg maar?
3: Ja, nou, we gaan vandaag beginnen met de eerste repetitie. Dus we weten nog niet wat het gaat worden.
0: Mm-hmm.
3: Er gaat zeker geen podium komen. Maar we werken met professionals die met de amateurs aan de slag gaan. We hebben 2 spelcoaches. We hebben een danscoach. We hebben een koorcoach. En we hebben een muziekcoach. En we hebben iemand die de vormgeving gaat doen met de deelnemers. En wat die vormgever in haar hoofd heeft, of waarschijnlijk heeft ze nog helemaal niks in haar hoofd, gaat ze dat samen met de deelnemers creëren. Ja, we gaan het zien.
0: Ja, we gaan het zien.
3: Gaat zien.
0: Maar goed, als je nu zit te luisteren, denk ik van, dan lijkt het toch wel leuk om eens een keer bij zo'n voorstelling te zijn. Wanneer is dan de eerste uitvoering?
3: Ja, de uitvoeringen zijn op 11 en 12 juli. Er zijn 3 voorstellingen per dag. Ik meen uit mijn hoofd iets van 12:00, 2:45 en 4:30. Ik weet niet zeker of dit exact de tijden zijn, maar zoiets is het ongeveer.
0: Ja. Kun je er nu al kaarten voor kopen, Eva?
3: Ja, zeker. De kaarten zijn nu al te koop via cultuur binnen de dijken. Mm-hmm. En daar kunnen kaartjes besteld worden. En ik denk zelfs dat als mensen dit nou horen en denken... Oh, ik had hier echt heel graag aan mee willen doen.
0: Oh ja?
3: Nou, dan kunnen ze misschien nog wel contact opnemen. En wie weet kunnen ze dan gewoon nog aanhaken met het hele proces.
0: Oh, en als wat? Als vrijwilliger? Of hoe bedoel je precies?
3: Ja, eigenlijk de deelnemers, dat zijn mensen die willen dansen. Ja. Mensen die willen spelen. Oh, mensen die willen zingen. Mensen die muziek willen maken. Al die dingen die kunnen. En mensen die voor de vormgeving mee willen doen. En mensen die het leuk vinden om als vrijwilliger betrokken te zijn. Ja, dus die voor de thee en de koffie en de catering.
0: Nou, ik zou zeggen, zoek even op cultuur binnen de dijken. En dan zie je ook meteen dit allemaal voorbij komen. We zijn nu geïnspireerd, Eva. Dus hartelijk dank daarvoor.
3: Fijn. Ja, graag gedaan.
0: En we komen er nog wel even op terug als we eenmaal de voorstellingen bezig zijn. Want dat is natuurlijk ook leuk om er nog even op terug te komen. Hè?
3: Heel erg leuk als jullie dat doen.
0: Ja. Pioniers waren we, pioniers zijn we. Daar hadden we het over met Eva Krammer dus. En zoek even op cultuur binnen de dijken.

0: Nick Kershaw op NH en Wouldn't It Be Good? Nou, een goed idee om sowieso nog even te blijven luisteren naar NH voor de tweede uur agenda. Met er onder andere in een huiskamerconcert. Vind ik altijd wel leuk, gewoon mensen die een huiskamer opengooien. En dan een concert geven natuurlijk. En we gaan live schakelen straks rond 9:30 met onze Samantha. Want die staat op Kaaskoppenstad Alkmaar. Dat is dan een jaarlijks terugkerend evenement. En er komt nog genoeg voorbij. Gewoon blijven luisteren. Dat is de beste tip voor deze ochtend.
1: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
2: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
3: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
4: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
5: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Wenkenbachweg 99. Welkom.
6: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
7: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
8: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
9: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
8: Echt?
9: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
10: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
15: Ik ben Joyce uit Annapolona.
16: Ik ben Garmt uit Amsterdam.
17: Ik ben Tineke Vermunt en ik woon in het gezellige Purmerend.
18: Ik ben Harry uit Zunderdorp.
19: Ik ben Christa en ik kom uit Medeblik.
20: Thuis in heel Noord-Holland.
21: NH. 9 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Argentinië gaat het onderzoek naar het Hanta-virus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het Hanta-virus. Tot nu toe zijn zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Op de Hondius raakten 13 mensen besmet, 3 mensen, onder wie 2 Nederlanders, overleden. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Persische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat die in Bahrein is geraakt. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere mensen gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. De Britse acteur Anthony Head is overleden. Bij het grote publiek werd hij bekend door de serie Buffy the Vampire Slayer eind jaren 90. Daarin speelde hij de mentor en vaderfiguur van het hoofdpersonage Buffy Summers. Head speelde verder nog rollen in Ted Lasso en Little Britain. Hij overleed aan de gevolgen van een longontsteking. Anthony Head was 72 jaar. Dan het weer nog. Eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
18: Hallo Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM-dealer. En nu zijn er ook diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische pick-up met 5 zitplaatsen... en een ongelofelijke trekkracht van 18 tot 2300 kilo. En een actieradius van 420 kilometer. Rijklaar van 43,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Urs & Barton in Alkmaar, Amstelveen of Amsterdam.
18: Muso is Koreaans voor neushoorn. Dus wij hebben neushoorns in de vorm van een pick-up. Kom proefrijden in deze super pick-up. Kijk op bandgarage.nl.
22: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50, nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens, uw meubelen, onze passie.
23: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
24: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
23: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
25: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
26: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
27: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
28: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van 2 echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige, van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
27: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
29: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
30: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
31: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
32: NH, thuis in heel Noord-Holland.
0: Agenda.

0: lijn is bezet bij Toto. Hold the line. Wow. Hier bij NH. Op de radio. Lekker, hè?
1: De agenda.
0: Daar zit je in de agenda. Tips om erop uit te gaan tot 10 uur. Met zometeen een huiskamerconcert. Met onder andere gitarist Leo Maubach. En zangeres Marjoleine Fuchs. Fuchs, denk ik. En Marjoleine gaan we straks even bellen. Gaan we meteen even vragen hoe de achternaam precies klinkt. Om 9:30 gaan we schakelen met onze Samantha. Ze is live op de Kaaskoppenstad Alkmaar. Wat is dat ook alweer voor evenement? Nou, daar gaan we het zo meteen wel uitgebreid over hebben. En onder andere de kunstroute in Zijdelveld bij Uithoorn. Komt voorbij. Sandra gaan we daar straks even over bellen. En je kunt er nog bij met een tippie. Vertel ik zo meteen wel hoe dat allemaal werkt. Eerst maar eens even naar het uitgebreide weerbericht voor het komende weekend en de komende dagen sowieso. Hier is Jan Visser. Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Marcel.
0: Ja, voor de tweede keer altijd. Hey, je bent altijd rond 8 uur en rond 9 uur even in de uitzending hier in de agenda. Ja, is het eigenlijk een beetje fris voor de tijd van het jaar of stel ik me dan aan, Jan?
2: Nou, de temperatuur die is ietsje onder normaal. Ja. Het is niet echt dat je zegt van het is beduidend te koud of zo. Of koel, fris, noem maar op. Nee, dat is het niet. Maar het is wel wat. Ja, het is geen echt aangenaam zomerweer in die zin. Voor sommige mensen, ja, ik bedoel. Mensen, de ene houdt van 25 graden en sommige mensen ook van 30 graden. En andere mensen zijn dik tevreden met 19 tot 20 graden. Mm. Neem bijvoorbeeld gistermiddag. Toen was het zonnig en toen was het een graad of 19 op de meeste plaatsen. En het was eigenlijk best wel in combinatie met de luchtvochtigheid, niet overdreven vochtig, was het gewoon heerlijk weer, windje erbij. Kijk, dat vinden heel veel mensen ook heel fijn, hoor. Want, maar als het echt een beetje bewolkt blijft en het gaat regenen, ja, dan wordt het toch een ander verhaal. Ja. Maar goed, kijken we naar vandaag, Marcel. Nou, vanochtend is het tamelijk bewolkt. De regen valt er gelukkig nog niet, of valt er niet. En de wind die is zwak tot matig uit het zuiden tot zuidoosten. De temperatuur loopt geleidelijk op naar zo'n 17, 18 graden aan het eind van de ochtend. Maar zo af en toe komt ook nog de zon tevoorschijn. Vanmiddag dan lijkt de bewolking dikker te zullen worden, want er komt een storing aan over Engeland. En dan in de loop van de middag en vanavond dan gaat het af en toe regenen. Het accent ligt eigenlijk op het einde van de middag en vanavond. Dan gaat

0: met een graad of 19. Hmm. En een matige wind uit het zuidwesten langs de kust, al die iets meer wind. Nou ja, en volgende week, voorlopig is het toch wel... geen stabiel zomerweer opkomst, hoor.
1: Oh.
0: We hebben te maken met een omvangrijk lage drukgebied. Vooral ook in de bovenlucht, ten noordwesten van de Britse eilanden. Die heeft de regie in de handen. En onder invloed van dat systeem hebben wij te maken met een zuidwestelijke stroming. Waarmee storingen naar ons land trekken. En ook de ons omringende landen. En dat betekent vrijwel dagelijks kans op enkele buien. Oh. Ook af en toe zon. Maandag wordt het nog 20 graden. Maar de dagen daarna slechts een graad of 18.
1: En de vier van Alkmaar komt eraan volgende week. Dan kan er af en toe ook een buitje overkomen.
0: Ja. Oh. Ja. De timing is natuurlijk nog niet goed aan te geven hoe het precies allemaal gaat lopen. Hmm. Maar het algehele beeld is toch wel wisselvallig.
1: Maar het valt niet compleet in het water, want buitjes is het niet de hele dag regen natuurlijk.
0: Nee, maar er zijn ook wel een aantal dagen. Oh. Dinsdag, woensdag met iets mindere mate donderdag met felle buien, hoor.
1: Oh, nou goed, dan kunnen we wel een borst nat maken, letterlijk. Ja. Dankjewel Jan, tot morgen.
0: Ja, tot morgen.
2: De agenda. Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088 850 15.

0: Sam Fender en Olivia Dean hier op NH. Het liedje heet Rain Me In.
1: NH. De agenda.
0: We gaan het hebben over een huiskamerconcert. En daar weet ik niet zoveel van, maar Marjoleine, die heb ik aan de lijn. Aan de lijnen. Goedemorgen, Marjoleine.
2: Hallo,
0: ja, dat is een beetje flauw, maar toch wel heel erg leuk tegelijkertijd. Ja. Waar gaat het wat jou betreft om in het leven?
2: Waar gaat het mij om in het leven? Ik wil me het liefst verbinden met alle mooie dingen die het leven te bieden heeft. En daar hoort voor mij heel erg de muziek bij. Hè? Dus dat ik enorm kan genieten van muziek en ook door zelf muziek te maken. Mm-hmm. Verder wil ik me verbinden met mijn geliefde, mijn gezin, mijn familie, mijn vrienden. Ik wil genieten van de natuur en
0: ik vraag het ook omdat ik zie dat het vanavond het programma heet Ode aan de Liefde.
2: Ja, dat klopt.
0: En er staat bij, liefde is toch waar alles uiteindelijk om draait in het leven.
2: Ja.
0: Dat staat hier.
2: Dat vind ik echt. Zo voel ik dat echt.
0: Ja, zo kwam ik er ook bij. En zijn het dan ook louter liefdesliedjes?
2: Er komt eigenlijk van alles voorbij. Natuurlijk een lied waarin de romantische liefde wordt verteld. Mm-hmm. Maar ook liedjes waarin verschillende aspecten en ook vooral de uitdagingen rondom de liefde aan bod komen. En ja, ik ben sowieso iemand die altijd snel naar teksten luistert. Dus mm-hmm. ik wil weten waar een lied over gaat, inhoudelijk. En via het lied kan je zo mooi bepaalde boodschappen ook overbrengen aan de mensen.
0: Zeker. Zijn er trouwens liedjes die we allemaal kennen, Marjoleine? Of zit er ook eigen stukken tussen?
2: Ja, er zit ook wel wat eigen werk tussen. Ik heb zelf een liedje geschreven en gecomponeerd. Oh. En ik heb ook een Engelstalig lied vertaald naar het Nederlands. Omdat ik op die manier... ik vond het sowieso een heel mooi nummer. Ik ga nog niet verklappen.
0: Ja, ik wil zeggen welk nummer is, maar dat ga je niet zeggen, begrijp ik.
2: Maar moeten de mensen natuurlijk lekker zelf komen luisteren.
0: Heel goed, heel goed.
2: Ja, ja dus om dan een lied nog meer mijn eigen te maken. Mm-hmm. Naar me toe te halen, ja.
0: Ja. Nu sta je er samen met de gitarist Leo Maubach, zie ik hier staan. Dus met z'n tweetjes op het podium.
2: Ja, klopt.
0: Ja, het is een huiskamerconcert, hè? Dus heel intiem lijkt me zo.
2: Ja, en dat vinden wij ook zo ontzettend leuk aan een huiskamerconcert. Want we doen natuurlijk ook wel andere optredens. In restaurants, op feestjes, bij evenementen. Maar dan ben je toch meer een onderdeel van. Hè, een onderdeel van het hele gebeuren. Mm-hmm. En zo'n huiskamerconcert, dat is zo lekker knus en kleinschalig vaak. En ja, de mensen die daarop afkomen, die... die komen ook echt om te luisteren.
0: Ja, muziek, telefoon aan de kant en gewoon lekker luisteren naar jullie.
2: Ja, precies.
0: Wat dacht je daarvan? En dan zie ik jullie twee sets van maximaal 50 minuten te doen. Dus in twee uurtjes heb je heel veel mooie muziek voorbij horen komen. Engels, Nederlandstalig, Franstalig zie ik ook. En je eigen geschreven nummers dus.
2: Ja.
0: Hebben mensen die kunnen daar ook nog een beetje invloed op hebben? Of luister je naar het publiek of doe je gewoon je set, zeg maar, om het maar zo te zeggen?
2: We doen onze set. Mm-hmm. Er zitten echt wel een aantal nummers bij die, die gewoon heel bekend zijn en die mensen ook mee kunnen zingen. Dus
0: meezingen mag.
2: Meezingen mag.
0: Ja, juist.
2: Want hartstikke leuk. Dan komt het publiek ook steeds meer in contact met het lied, hè, waar het over gaat.
0: Ja, mooi. Nu als je nu zit te luisteren, denk ik, ik heb er wel zin om er vanavond bij te zijn. Het begint om 8:00 trouwens. Is het handig om van tevoren dan wel even te reserveren om kaartjes te kopen online?
2: Er zijn nog een paar plekken. Want toevallig Ellie van Gekroond in Blauw, die dit dus heel mooi organiseert allemaal voor muzikanten. Die had ik gisteravond nog even aan de lijn. En die zei dat er nog een paar plekjes zijn.
0: Nou, kun je best even kijken op de website.
2: Het is al gezellig druk. Hè?
0: Ja, dat is al fijn.
2: Voor ons is dat natuurlijk heerlijk om te weten.
0: Tuurlijk, snap ik.
2: Maar je kan er dus nog bij als je wil. En dan is het handig om dat even een mailtje te sturen naar info@kroondinblauw. En dat is helemaal kleine lettertjes aan elkaar. gekroondinblauw.nl.
0: info@gekroondinblauw.nl en de website gekroondinblauw.nl. Daar vind je sowieso al informatie over.
2: Ja, dat is ook uiteraard de website.
0: Het begint om 8 uur vanavond, dus iets eerder te zijn. In Bergen is dat, dames en heren, even voor de duidelijkheid. Aan de Duinweg nummer 12. En kost €15, inclusief koffie en thee. Nou, dat is helemaal goed.
2: Ja, en wat ook zo gezellig is van zo'n huiskamerconcert, dat is dat, dat is echt alle props naar Ellie. Zij verzorgt het heel leuk.
0: Ja.
2: Met een hapje tussendoor.
0: Oh, en ja, gezellig.
2: Een lekker drankje in de pauze.
0: Lekker laagdrempelig, heel fijn is dat. Ja, toch?
2: Ja, en de locatie is heel leuk, met overal kunst. En
0: mooi.
2: Zij stelt haar huis ook ter beschikking bij de kunsttiendaagse. Ja,
0: nou, helemaal goed, Marjolein. We zijn een beetje op de hoogte. Het huiskamerconcert dus vandaag. En nog één keer ik draai een liedje en ik vertel nog even wat de URL is, om het zo mooi te zeggen. Gekroondinblauw.nl. Huiskamerconcerten. Gekroondinblauw.nl.

0: Swing Out Sister op NH en You On My Mind. Nou, wie heb ik op dit moment on my mind? Dat is Leo Driessen. Leo, goedemorgen.
1: Mooi bruggetje. Ja, goedemorgen.
0: Ja, ik heb
1: wat
0: jou
1: zei je nou? Wat was het nou? Want ik heb koptelefoon niet op.
0: Ik heb You On My Mind.
1: Oh, nou, lekker.
0: Ja, de hele nacht heb ik over je gedroomd. Nee hoor, dat ja. Dan weer niet.
1: Ja, zeg. Zeg, dames en heren.
0: Leo,
1: zeg, we gaan even oranje muzikaal fillen en killen.
0: Maar dat zijn meer de liedjes die het niet zo...
1: Nou, dat staat nog te bezien.
0: Oeh.
1: Want ik heb hier een jurylid van je welste, hè, Michiel?
2: Schei uit, man.
0: Moeilijk. Staat nou.
2: Oeh, man, ik zit me ook mee bezig.
0: Zo, wat is er aan de hand?
1: We gaan dadelijk fragmenten... We gaan dadelijk fragmenten laten horen van liedjes... die wel uitgebracht zijn, maar waarvan je af kan vragen... waarom heb je ze uitgebracht?
0: WK-liedjes. Mag ik alvast één stukje laten horen? Hè? Of zeggen van nou...
1: Ja, zeker, doe maar.
0: Bijvoorbeeld deze. Geef me oranje.
1: Dat is de leukste.
0: Oranje. Dat het dit keer lukte ook, boy.
1: Maar hoop oranje, dat is toch van
0: twee ballen, staat er.
1: Oh nee, René van de Gijp.
0: Oh. Maar
2: die is ook een lontefantje.
1: Maar René van de Gijp heeft het ook zo'n hoop oranje.
0: Okay.
1: Geef me hoop Jolanda.
0: Ja.
1: Hoop Jolanda. Geef me hoop Jolanda.
2: Met
1: heb hier. Wat zit jij nou trouwens in je fragmenten te laten horen... terwijl ik hier professor Michiel Blijboom naast me heb?
0: Ik weet het
1: Marcel?
0: Niet.
1: Marcel?
0: Ja, zeg maar.
1: Ja?
0: Ja, waarom doe
1: maar
0: ik
1: jij
0: dat?
1: Zit van, dat
2: gaat mij helemaal voor.
0: Ja, dat hebben we alles al gehad.
1: Dat gaat naar de kloten.
0: Oh, nou, sorry hoor.
1: Nee, we hebben alles, alle slechtste oranje lied... Ja? hebben we niet kunnen vinden.
0: En welke is dat?
1: Ja, dat
0: durf
1: ik
0: niet te zeggen.
1: Geschreven.
0: Dat is toch wel bijzonder. Je hebt de tekst voor geschreven en hij is niet meer te vinden.
1: Nee, nou ja, ik heb, ik heb zelf nog een singeltje, maar een cd-singeltje. Maar het is bij de verhuizing... blijven hangen.
0: Ja. Ja, ik kon hem ook nergens vinden. Ik heb hem helemaal kapot gezocht afgelopen week... maar ik heb hem nergens kunnen vinden.
1: Ja, nee, maar het is oorspronkelijk van Le Printemps, hè, van Michel Fugain.
0: Oh ja, dat kennen we.
1: Nou, dat kun je verknallen, hoor. Dat kun je verknallen.
0: Blijkbaar.
1: En dat hebben we gedaan. Nee, maar we hebben verder natuurlijk ook nog serieus onderwerpen... Ja. Zoals ik gauw niet weten welk. Maar we hebben natuurlijk Bert Dijkstra, die gaat ook meeoordelen, hè, Bert?
3: Jazeker.
1: Zeker, ja. Dus we hebben eigenlijk twee juryleden. Alf Kalf komt dit eerste uur vertellen over de Formule 1... want die zit in Monaco. Kelly Steen is doelvrouw. Van Hera United zijn gedegradeerd. Maar Kelly Steen wil toch wel op het hoogste niveau bezig blijven. Komt nog even terug. En de vrouwen hebben gisteren gevoetbald. Heb je het gezien?
0: Nee, ik heb het niet gezien.
1: Oei.
0: Hè? Jij wel.
1: Ja, 3-2 verloren van Ierland.
0: Oei.
1: Ja.
0: Dat is niet best.
1: En dan hebben we verder Pieter de Waard en Raymond Mens. En Hans Beum. Nou, ik vind het wel een tafel.
0: Wat een tafel dit, zeg. Jongen. Ja. Gaat er geschiedenis in. En dan die muziekjes doen we natuurlijk ook nog, hè, straks.
1: Nou, ja.
2: Ik noem maar een naam, een teaser. Stef Eckel.
1: Wat? Wie, Stef?
2: Stef Eckel.
1: Stef Eckel.
0: Wat is er mee?
1: Nou, dat is een teaser.
0: Oh.
1: Dat schijnt er een te zijn die ik... Nou, dat was heel slecht, hè?
2: Ja, behoorlijk.
0: Die heb niet in het lijstje staan, maar goed, dat komt straks dan wel.
2: Het persbericht was al slecht.
0: Nou, we kijken wel even.
1: We gaan het
0: en de Radio Sportcafé tussen 10 en 12. Nou, het is nu al een dolle boel eigenlijk. Het wordt een dolle boel. Nee, dat is het al.
1: Nou, Marcel, het zit tegengezellig aan.

0: hou van je. Er komt op neer. Baby, I love you op NH van Andy Kim.
1: NH.
2: De agenda.
0: 3 minuten over 9:30 en ik heb de hele ochtend al geroepen. We gaan live naar onze verslaggever Samantha. De agenda-verslaggever. Mag ik dat zeggen, Samantha?
3: Oh, dat vind ik wel een hele bijzondere naam. En die wil ik wel met eer dragen.
0: Ja, heel fijn. Je bent in Alkmaar, want het is weer Alkmaar Kaaskoppenstad. Dat is elk jaar. Hè. Vorig jaar hebben we in de agenda ook aandacht aan besteed. Maar nu ben je er ook dan daadwerkelijk. Wat is dat eigenlijk precies voor evenement?
3: Ja, Kaaskoppenstad, dan gaat Alkmaar terug in de tijd. En heel specifiek rondom het jaar 1573. Dus terug de 17e eeuw in. En dit is al de 17e editie ook. En het wordt steeds maar groter en groter. Ieder jaar worden er nieuwe historische nagebouwde elementen aan toegevoegd. Ja, als ik je even meeneem in wat ik vanochtend hier al allemaal gezien heb. Er is bijvoorbeeld een hele bekende Alkmaarse uitvinder. Dat is Cornelis Drebbel. Die heeft de eerste duikboot ooit ter wereld uitgevonden. Oh. Een houten duikboot. Ik vind het zo knap. Die ligt hier gewoon in de grachten. Die kan je vandaag bezichtigen. Okay. Maar wat ik nu net ook al heb gezien is, ik was even achter de schermen. Er lopen vandaag maar liefst zo'n 400 figuranten hier door Alkmaar. En die worden op dit moment allemaal gesminkt. Ik sta nu even met de voorzitter van Kaaskoppenstad, Danielle Koelemeij. Goedemorgen.
4: Een hele goede morgen. Ik kan u zeggen dat ik vandaag niet Danielle Koelemeij ben, maar Floor van Teilingen, de burgemeester van Kaaskoppenstad in de 16e eeuw.
3: Nou, wat een eer om met een 16e eeuwse burgemeester te mogen spreken. U ziet er ook prachtig uit.
4: Dank u.
3: Zag zo een vrouwelijke burgemeester er ook uit in die tijd?
4: Nou, in 1573 was er alleen maar een mannelijke burgemeester, Floris van Teilingen. En die heb ik eigenhandig omgedoopt tot Floor, zodat mannen en vrouwen voortaan Floor van Teilingen kunnen heten.
3: Oké, ik ga je toch vragen of je misschien je Danielle Koelemeij stem weer op wilt zetten. Want ik ben benieuwd, wat gaat er straks allemaal gebeuren hier in Alkmaar?
4: We gaan straks met alle figuranten, dat zijn er dus inderdaad wat jij ook al zei, een stuk of 400, gaan we een bonte stoet door de stad doen. Vanuit zeg maar ongeveer de accijnstoren door de grote kerk heen. En dan via het Canadaplein weer terug naar de gewelfde stenen brug. Waar je ook altijd ijsjes eet, zeg maar. Daar is de echte opening. Daar krijg ik de sleutel van de stad van burgemeester Anja Schouten en de kinderburgemeester. Dan gaat iedereen en alles om 12 uur Kaaskoppenstad in. Dan kun je tot 5 uur genieten van een historisch spektakel. En morgen kan het ook tussen 12 en 5. Ja.
3: En ik omschreef al, hè, ik ben onder de indruk van die duikboot. Vind ik fantastisch. En ik zie hier ook allemaal middeleeuwse spelletjes. En je kan het zo gek niet opnoemen. Wat is voor jou een van de favoriete attributen?
4: Oh jeetje, dat vind ik wel een hele ingewikkelde vraag. Ik ben wel heel erg dol op onze reuzintrein Rembrandts. Dat is de heldin van het ontzet van Alkmaar. En die doet ook mee in de stoet. En dat is een hele grote reuzin van 5 meter groot.
3: Wauw, nou dat is dus allemaal straks te zien hier in Alkmaar en morgen ook nog. En nu weet ik ook dat er dit jaar weer iets nieuws aan toegevoegd is. Dat is eigenlijk een soort fantasie, een cacofoon.
4: Ja, een enorme grote muziekmachine met alle mogelijke instrumenten. En daar mogen kinderen in de Lange Straat allemaal geluiden op maken.
3: Nou, dat is straks ook te zien in die optochten, Marcel. Jij gaat dat niet redden, denk ik, vanuit Amsterdam. Maar ik denk dat ik even lekker in Alkmaar blijf hangen om dat allemaal te gaan meemaken. Want het is een spektakel hier.
0: En dat is nog de hele dag. Dus als ik daar ergens aankom, dan is het er nog. Of wanneer is het afgelopen eigenlijk?
3: Nou, het is met name die stoet die door de stad trekt. Die begint om 11 uur. En daarna
4: kwart over elf
3: ongeveer. En daarna wordt dus het oude gedeelte, echt ook, dat heet ook de oude stad in Alkmaar, geopend. Er is wel een korte kleine entreeprijs gevraagd voor alles wat hier te zien is. Maar ik dacht dat jij misschien ook wel die stoet wilde zien, want ik ben daar wel nieuwsgierig naar. Maar het is sowieso het is een bonte beleving hier. En het is vandaag en morgen nog te beleven in Alkmaar. Terug in de tijd naar 1573.
0: Nou, dan gaan we morgen gewoon, dat kan ook natuurlijk.
3: Ja, natuurlijk kan dat.
0: Ja, Jan Visser zei dat het morgen ook prima weer is eigenlijk. Ja, vandaag ook wel trouwens. Af en toe een buitje. Prima.
3: Ik vind dat weer echt reuze meevallen. Ik had me helemaal voorbereid op een regenachtig week eigenlijk. Maar hier in de omgeving Alkmaar, het is echt...
0: Alkmaar altijd
3: de
0: goed, hè?
3: Schijnt. Alkmaar is, dat vind ik een leuke leus. Alkmaar is altijd goed.
0: Ja, net als Texel, weet je, dat is ook altijd mooi weer. En Alkmaar ook. En nu jij er rondloopt, schijnt de zon helemaal.
3: Ja, ik hoor net een hele leuke van de burgemeester. Ja? Alkmaar is kaastastisch.

0: Nergens druk over maken. Incognito was het op NH. En don't you worry about a thing.
1: De agenda.
0: Dat is op zich wel een goede tip, vind je ook niet? En ik heb nog een tip voor je om erop uit te gaan. Namelijk de kunstroute Zijdelveld uit Hoorn. Sandra Klein. Sandra, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Welkom in de agenda. Fijn dat je er bent. Ben je wel eerder in de uitzending geweest of is dit de eerste keer voor je?
2: Nee, dit is de eerste keer bij jullie eigenlijk in de uitzending. Maar
0: nou, leuk toch? Ja, hartstikke leuk. De kunstroute, nou ja, het woord zegt het al, het is een kunstroute. Maar ja, het is altijd wel weer bijzonder natuurlijk om dat even aan te stippen. Het is trouwens vandaag en morgen, dat kunnen we vast even zeggen, van 12 tot 5 uur. Voor de 10e keer alweer, hè?
2: Ja, correct.
0: Ongelooflijk. En dat doe je 2 keer per jaar?
2: Ja, nou, dat doen we 1 keer in de 2 jaar eigenlijk.
0: Oh ja, 2-jaarlijks evenement zijn
2: we. Ja,
0: ik lees het weer eens verkeerd.
2: Anders is het een beetje veel.
0: Ik ben blij dat ik jou aan de telefoon heb, Sandra. Dan kun je even uitleggen hoe het echt zit. Ja, hoe werkt het? Hoeveel kunstenaars doen er bijvoorbeeld aan mee?
2: Er doen eigenlijk dit jaar 76 kunstenaars mee. Daarnaast hebben we ook nog 12 artiesten. Van koren tot kleine beentjes die er staan. We hebben nog een sneltekenaar die door de straat loopt. De dorpsdichter die doet wat gedichten voordragen. En dan hebben we eigenlijk ook nog een plein vol voor de kinderen met allemaal leuke activiteiten daar. Dus eigenlijk het is in een straat, een kilometer lang, waar heel veel gebeurt in het weekend.
0: Ja, dus zo'n openbare gelegenheid. Hè? Je kunt er gewoon naartoe komen. Dat is heel, noemen we dat, heel laagdrempelig.
2: Ja, klopt ook.
0: Sterker nog, er is helemaal geen drempel.
2: Nee, het is eigenlijk helemaal geen drempel. Ook niet voor een kunstenaar om mee te doen. Het is eigenlijk ook amateurkunst. Dus als je het leuk vindt en je bent lekker creatief met schilderkunst, glaskunst, muziek of whatever. Dan kan je eigenlijk gewoon heel makkelijk gewoon ook meedoen aan zo'n kunsthoed als hier.
0: Oh,
2: het is leuk, het is gezellig. Je kunt wat praten met mensen, je verkoopt misschien wat. Mm-hmm. Dat maakt het wel een leuk sfeertje.
0: Ja, dus je kunt kopen, maar ook gewoon snuffelen, lekker rondkijken.
2: Ja. Zeker.
0: En wat zien we dan al? Is het heel divers? Of zit er een bepaald thema in?
2: Nee, het is eigenlijk gewoon heel divers. Er zijn diverse schilderkunst is er. Er is glaskunst. Er worden tasjes gemaakt, sieraden gemaakt. Er wordt met metaal gewerkt. Het is echt heel, heel breed wat we hebben aan kunst. En dat maakt het eigenlijk ook wel heel erg leuk.
0: Ja, nou dat is zeker leuk. Doe je zelf ook mee trouwens, op een of andere manier? Of organiseer je het?
2: Nee, ik organiseer het wel met de 2 andere bewoners. Waarvan die 2, die doen dus wel zelf mee. Die zijn dus wel heel creatief op dat vlak.
0: Ja.
2: Maar ik doe daar verder niet mee. Ik doe dus eigenlijk meer de organisatie op de 2 dagen zelf. Ben ik eigenlijk een beetje aanspreekpunt.
0: Ja, snap ik. Nu is het vandaag en morgen. Hoeveel mensen verwacht je dan zo'n beetje?
2: Ja, we weten. Het is heel moeilijk altijd in te schatten. Omdat het gewoon, de straat is open. Dus je kan er gewoon in en uit. En we denken altijd rond de 2000, misschien 2500. Maar dat is eigenlijk een beetje een inschatting op basis van, we weten het niet precies. We kunnen het niet tellen.
0: Nee. En hou je hart een beetje vast qua weer? Of denk je van, het komt allemaal wel goed? Of een bijtje misschien?
2: Ik denk dat het goed gaat komen. Het ziet er tot 4 uur ziet het er eigenlijk op dit moment goed uit. Dus laten we er maar vanuit gaan dat de buitjes misschien iets later beginnen. En dan zijn we in ieder geval voor vandaag gered. En morgen lijkt het iets beter te zijn.
0: Nou ja, het is ook wel lekker, hè. Zover dat het nu 30 graden was, dan is het ook weer te veel van het goede. Nu kun je gewoon lekker rondlopen.
2: De temperatuur is prima.
0: Prima. De temperatuur is helemaal goed zelfs. Hartstikke leuk. Daar de kunstroute Zijdelveld. Waar is het precies? Want we willen natuurlijk exact weten welke straten waar we het over hebben nu.
2: Ja, het is in Uithoorn. Het is op het Zijdelveld.
0: Mm-hmm.
2: 2 tot en met nummer 70. Daar zijn we te vinden.
0: Dus Zijdelveld Uithoorn intypt in je navigatie als dat nodig is. Dan kom je er gewoon.
2: Ja.
0: Dan zie
2: absoluut.
0: Je het al. Ja, kan niet missen. Nou, leuk. Heel leuk, leuke kunstroute lijkt me dat daar. Nou ja, route, het is gewoon 1 straat, hè?
2: Het is 1 straat, ja, inderdaad. Ja,
0: wel goed om te weten. Wat ik altijd nog even op het einde vraag, want het is ook altijd wel leuk om even dingen op terug te zoeken. Heb je een website of iets dergelijks waar we het allemaal op terug kunnen snuisteren?
2: Ja, als je naar Kunstroute Zijdelveld gaat, dan word je eigenlijk doorgelinkt. En dan kom je eigenlijk ook op onze Facebookpagina uit. En dan zie je ook welke kunstenaars er allemaal staan. En nog wat andere informatie.
0: Helemaal goed. Kunstroute Zijdelveld. Als je daarop zoekt, dan komt het goed. Vandaag en morgen tussen 12 en 5 uur. Dus je hebt alle kans om daar nog even naartoe te gaan.
2: Absoluut.
0: Nou, weer een leuke tip voorbij gekomen in de agenda. Ik hoop dat je nog eens een keer tijd hebt om in de agenda te komen. Dat is hartstikke leuk zo, Sandra.
2: Ja, zeker.
0: Ja, fijne dag gewenst daar op de kunstroute.
2: Ja, dankjewel, Sas.

0: is een voetbalclub, maar ook een bandje uit de lang vervlogen tijden. Rosalind was dat hier op NH.
1: Dit is de voicemail van de agenda.
0: Ja?
1: U heeft 1 nieuw bericht.
0: Je kunt ook alvast een berichtje inspreken als je iets organiseert voor morgen bijvoorbeeld. Dat kun je natuurlijk 24 uur per dag doen, dan heb ik hem alvast. Op 088-8505-707. Stuur je daar een berichtje naartoe van ongeveer een minuut. Dan komt het helemaal goed. Er komt nu een berichtje van 1 minuut 4. Nou ja, dat kan ook wel een keertje toch. Komt-ie.
2: Mijn naam is Zeger Jonk van Museum en Beeldentuin Nick Jonk. Zaterdag 6 juni om 16 uur presenteert Museum en Beeldentuin Nick Jonk in Grootschermer een concert van The Lessons. Sophie Janna en Margot Mera zingen oud-Schots liedwerk op superieure wijze. Hun unieke tweestemmigheid geeft de Schotse liederen een muzikaal tweede adem. In Museum Nick Jonk zullen ze de lessen worden bijgestaan door de fantastische multi-instrumentalist Janus Kolen. Nu wij gedwongen zijn om de culturele nalatenschap van Nick Jonk te beëindigen, hebben wij besloten om de muzikanten die Museum en Beeldentuin Nick Jonk de afgelopen jaren een geweldige boost hebben gegeven nog één keer bij ons te laten optreden. De entree voor de optreden van de lessen bedraagt €25... en dat is inclusief koffie met schermenkoek bij binnenkomst en bezichtiging van het museum, de beeldentuin en het atelier van Nick Jonk. Reserveren kan via info@nickjonk.nl. Voor de overige concerten en de museumshop kunt u kijken op www.nickjonk.nl.

Danny Vera samen met Marlon Buchel en Try Again. Ik krijg net een appje binnen van Marga. Die zegt, oh Marcel, heerlijk nummer. Ik sta ermee te zingen onder het strijken. Als we niet het strijken is onder de douche, dan komt het niet goed. Dus ja, Marga is lekker aan het strijken en dan zingt dan mee met dat liedje van Danny Vera. Nou, fijn toch? Zo werkt dat. Nog meer agendatips. Heb je er niet genoeg gehad de afgelopen 2 uur... dan zie je ze op de Facebookpagina NH Agenda. Dat zoek je even op Facebook op het zoekglaasje en je typt in NH Agenda. Dan kom je nog meer tipjes tegen. Het is wel leuk als je die pagina volgt natuurlijk, want dan krijg je door de week ook gewoon wat dingetjes te zien. NH Agenda. Nou, morgen is het weer helemaal bal. Want dan hebben we tussen 8 en 10 weer een nieuwe agenda met verse tips erin. Zometeen lekker luisteren naar het NH Radio Sportcafé. Daarna NH helpt met onze Rachel natuurlijk. En zo blijf je lekker luisteren naar NH deze zaterdag. Fijne dag. Wat mij betreft tot morgen.

0: stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
1: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
2: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft All in Keukens uit Purmerend alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
5: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
6: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
7: Dit is een uittip.
8: Ben jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar tijdens Kaaskoppenstad op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
7: Dit was een uittip.
9: Jij op vakantie plus alle buren op vakantie is vrij spel voor inbrekers.
10: Hoppa!
9: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: Drie sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
12: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
13: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
12: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
14: Ik ben Bas uit Haarlem.
15: Ik ben Spendila uit Amsterdam.
16: Ik ben Dennis en ik kom uit Oudekerk aan Amstel.
17: Ik ben Patty uit Amsterdam-Noord.
18: Ik ben Annie uit Volendam.
19: Ik ben Ruud uit Horen.
20: Ik ben Marlies uit Hoofddorp.
21: Thuis in heel Noord-Holland.
22: Tien uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving, en dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreeks onderhandelingen voor met president Poetin, maar Poetin wijst dat af. Bij een plofkraak op een pinautomaat in het noorden van Vlaardingen is vanmorgen vroeg veel schade ontstaan. De politie trof twee verdachten aan, van wie er één werd gearresteerd. Daarbij werden waarschuwingsschoten gelost. De andere ging er op een scooter vandoor. Mensen uit de buurt moesten hun huis uit vanwege mogelijk explosiegevaar. Of er bij de plofkraak in Vlaardingen iets is buitgemaakt, is nog niet duidelijk. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is de U van Utrecht, uitgesproken op zijn Engels. Australië kampt met een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en inheemse dier- en plantensoorten. Naar schatting lopen er zo'n 250 miljoen konijnen rond en het worden er snel meer, want die planten zich snel voort. Ze eten veel gewassen van boeren. De schade in Australië kan oplopen tot ruim 1 miljard per jaar als de populatie niet wordt ingedamd. En het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Over 2 uur zal alles anders zijn als u een oranje liedje hoort. Want de jurylid en de voorzitter en eigen gemaakte selecteur Michiel Blijboom gaat al die oranje liedjes even beoordelen. Verder hebben we ook leuke gasten aan tafel.
18: Heel Michiel, topper.
0: En Bert Dijkstra is er. Allard Kalf in het eerste uur. Kenningsteen in het tweede uur. Hans Beum, Pieter de Waard, Raymond Mens. En dus ook Michiel Blijboom. Maar eerst even de commerciële boodschappen. En dat gaat even duren, mensen. Even doorbijten. We zijn te populair.
19: Dit is een uittip.
23: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzee Museum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
24: Dit was een uittip.
25: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
26: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
25: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Ursen Barton in Heemskerk, Purmerend, Schagen of Zwaag?
27: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
28: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
29: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren, zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
30: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
31: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
32: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714-352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
33: De hete zomer, Crayon rolluiken.
34: Geluidsoverlast?
33: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
34: Crayon rolluiken.
35: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
36: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check.
1: Reisverzekering? Check. Je waardevolle spullen? Die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert! Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Sportcafé.
6: Met Leo Driessen.
0: Goedemorgen, vrienden en vriendinnen van de radio. Vrienden en vriendinnen van de muziek. En vrienden en vriendinnen van het goede leven. Wat doe je hier?
18: Genieten, de komende 2 uur.
0: We gaan na 12 uur is alles anders in Oranjeland, toch, Michiel Blijboom?
7: Ik beloof niks.
0: Dank je wel. Dat is nu al ernstig jurylid en enig jurylid, maar we mogen allemaal meebeslissen. Want we hebben er is een selectie gemaakt door een onafhankelijke jury van een aantal oranje liedjes. En die gaan we laten horen en dan gaat Michiel daar zijn
7: kundig... Licht over laten schijnen.
0: Ik wou zeggen kundig oordeel, maar dat is dus niet zo.
7: Nee.
0: Nee, gewoon licht. Oké. Okay.
8: Schijnen ligt hier op mij.
0: Naast jou zit Alle Kalf. Alle, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Jij moet al weg eigenlijk.
8: Nee.
0: Oh, nee.
8: Om 11:30.
0: Oh ja, uurtje 11. Waar moeten we het zeker over hebben als die jou ligt?
8: Ja, zullen we het dan maar over Monaco hebben?
0: Monaco.
8: En of we daar wel of niet moeten racen?
0: Ja, prima. Ik noteer het.
8: Dat dacht ik altijd, ja, dat ging noteren.
0: Ja. Pieter!
9: Kunnen we het over Telstar hebben?
0: Nou, we zijn een beetje klaar mee, hoor.
8: We gaan Europa in. Oh nee, dat nog net niet.
9: Dan luister ik.
0: Ga je niks zeggen?
9: Nee, dan niet.
0: Nou, maar wat zou je over Telstar willen zeggen?
9: Ja, daar overval je me mee.
0: Gelukkig maar.
8: Houd dat vast.
0: Tegenover jou zit een helemaal mens. Fijn dat je er bent.
10: Goedemorgen.
0: Helemaal uit Curaçao. Even
10: zeker.
0: Op en neer.
10: Even op en neer, ja.
0: Kilometers worden niet vergoed overigens. Kijk je meetelen?
10: Jammer.
0: Nee, maar,
8: ga je niet terug dan?
10: Nee. Ik ga wel binnenkort weer weg, maar dan naar Amerika natuurlijk. Okay. Ja.
0: Dit was even een grapje.
8: Oh.
0: Dat we de grootste programma zijn die mensen binnenvliegen.
10: Wat, ja. Maak er geen gewoonte van.
0: Wat moeten we het als jou ligt zeker over hebben?
10: Nou, ik heb een hele lijst met onderwerpen. Telstar vind ik goed. Ik heb zelfs een oud speler meegenomen. Mijn vader, die zit hier in het publiek. Mijn nieuwe boek zou ik graag willen bespreken. Maar dat vind jij vast te commercieel. Dus laten we het houden bij het WK. Lang leven Amerika heet dat boek.
0: Ja, te commercieel.
10: Dus laten we het houden bij het WK in Amerika.
0: Is het al verkrijgbaar?
10: Het is te bestellen. Het komt uit op 4 juli. Want dan bestaan de Verenigde Staten exact 250 jaar.
0: Juist. Het is toch wat, hè? Ja. Onder leiding van een geweldige man. Wie zijn naam even is ontschoten.
10: Nou, het hele, dat is goed dat jij dat zegt. Want het hele punt dat ik in het boek maak is dat Amerika veel meer is dan de bewoner van het Witte Huis. Sterker nog, Amerika is veel meer dan Washington.
0: Gelukkig maar.
10: Misschien kunnen we het daarover hebben. En anders wil ik ook heel graag over het WK überhaupt in Amerika praten. Dus jij mag kiezen.
0: Ja, kun je nog één keer zeggen?
10: Laten we mijn boek dan doen.
0: Ja, en je vader, zeker.
10: En mijn vader,
0: ja. Wel, ja, een speler van Telstar, die heeft een streepje voor.
10: Dat begrijp ik, ja, zeker. Ja.
0: Hans Beum, goedemorgen.
11: Morgen.
0: Fijn dat je er bent. Als het aan jou ligt, waar moeten we het dan over hebben? Mogen we het dan over hebben?
11: Kijk, een mens heeft altijd meningen. En die heb ik ook. Maar die wil je wel eens toetsen. Je weet niet of ze goed zijn. En er zijn eigenlijk er waren drie zaken onlangs in de sportwereld. En dit is natuurlijk een prachtig podium om dat eens te toetsen. Waarvan ik dacht, ja, klopt mijn mening eigenlijk wel. Dus om te beginnen, bij Roland Garros was er een dame, Osaka. Die had een glinsterpakje aan, een soort disco-jurkje. En als de zon erop scheen, dan leidde dat enorm af. Hè, die glitteringen, die slitting. Toen dacht ik van... Ja, wat is dat nou eigenlijk? Is dat normaal? Mag dat? Kan dat? Is hoe je, als je kleding kunt gaan gebruiken als wapen... gebruik dan bijvoorbeeld het Nederlands elftal bij de komende outfit. Kun je een psycholoog inhuren en kijken hoe je je kleding kunt inzetten als wapen? Dus hoe zit dat eigenlijk met kleding en sport? Dat was één gedachte die ik had. Andere gedachte was... Ik vond Dick Advocaat die Curaçao introduceerde. Als die zei van ja, wij zijn underdog, maar we gaan het iedereen moeilijk maken. En dat vond ik een reële en sympathieke manier van een ploeg presenteren. Dus ik dacht van, dat Nederlands elftal, hoe gaan ze dat presenteren? Hoe wordt er over nagedacht? En is het dan een team? Wordt het in een team gedicteerd van zo gaan we dat doen? Hoe werkt zoiets eigenlijk? Dat vroeg me ook af. En een... ander dingetje was natuurlijk logisch. Die 20 gram op die fiets. Die dame, die Vollerink. De titel, de overwinning werd ontnomen.
0: Wiebes.
11: Wiebes, ja. De overwinning werd ontnomen omdat de fiets 20 gram te licht was.
0: Ja,
11: daar heb ik ook een mening over. Maar die wil ik ook graag toetsen aan een tafel vol met sportexperts.
0: Ja, nou, dan kom je volgende week terug.
11: Ja. Jij vraagt het dus.
0: Ja, nee, maar dan moet ik even gaan selecteren. Anders gaan
8: Leo,
0: selecteren.
8: Leo.
0: Ja,
8: de laatste stelling, terecht.
0: Want de stelling is terecht.
8: Nee, dat zij uit de uitslag gehaald is. Ik weet niet of je dan meteen helemaal uit die ronde gezet moet worden. Maar dat ze die dag discussieert, vind ik terecht. Punt. Toch? 6,7. Nee, maar 6,7.

0: eerder dat ze het wel gedaan hebben. Maar dat ze twijfelen aan de apparatuur van de UC. Die hebben ook twee keer gemeten. Twee keer een andere uitslag.
1: Ja, maar dat is die 20 gram is het dichtst bij, hè? Al het andere was nog lager. Ja, dus kijk, je kan overal vraagtekens bij zetten. Want misschien is ook die organisatie wel amateuristisch. Alleen ik vind, als jij met die fiets gaat fietsen, iedere Formule 1-auto die de baan oprijdt, daar zit een briefje aan van tevoren. Dat is wat die weegt. Punt. He, dus waarom begin je niet 's ochtends fiets aan je eigen weegschaal?
0: Ik denk ook dat ze gewoon hebben.
1: Uitraadje.
0: Ik denk dat ze het gedaan hebben. Ja, maar zeggen ze tenminste dat ze het gedaan hebben.
1: Ja, maar waar is dat bewijs dan?
0: Ja, weet ik het.
1: Juist.
0: Maar
1: amateuristisch gedoe, vind ik het.
0: Maar jij moet toch weg nu, of niet? Ik wil leren. Wat zijn dit allemaal voor gasten? Pieter, doe jij eens wat vriendelijker. Ik vraag eerst even aan Bert. Bert, daar moeten we het zeker over hebben.
2: Ja, nou, die hele lijst van Hans, daar zijn we al 3 uur mee bezig. Dus dat
0: ja, ja, wel een goede lijst.
2: Ik zet mijn plekje graag beschikbaar aan ons.
0: Maar haal jij even koffie dan.
2: Ja.
0: Gaan we dan even kijken. Nu eerst al meteen het eerste fragment doen. Nee, we doen eerst even de Alessi Brothers. En dan maakt u zich op voor Oranje Liedjes.

0: Alessi Brothers. Oh, Laurie hadden ze ook nog, dat liedje.
1: Oh, Laurie.
0: Afijn, koers geen konijn. We gaan even een oranje film. Welk liedje vraag ik zo even aan de tafel? Zonder voordat

0: professor Blijboom dadelijk dus liedjes gaat fileren. Welk liedje schiet jou te binnen, Allard, als je zegt Oranje, Nederlands elftal, welk liedje zing je dan spontaan?
1: Wij houden van Oranje, van André
0: Hazes. Zing dan.
2: Spontaan,
3: oh. Nederland, oh Nederland, jij bent een kampioen.
0: Wie gaat daarmee zingen? Die kunnen allemaal. Ja, dankjewel. Nee. Nee, we hebben wel een idee zo. We hebben een idee zo. Pieter?
1: Fijn publiek weer.
4: Ja, dezelfde. Ik kan geen andere bedenken.
0: Oh, dat geeft niet hoor. Mag gewoon blijven zitten.
4: Oké.
0: Ja.
4: Kan ik door voor de volgende vraag?
0: Ja, maar die ga ik jou niet stellen. Oh. Raymond, heb jij er een?
5: Nee, het is heel saai, maar het was ook dezelfde, ja.
0: Oh ja, Hans zeker ook.
6: Eerlijk gezegd, ik weet... noem eens een andere dan.
0: We gaan naar Rome, we gaan naar Rome.
6: Is dat een voetballied?
0: Ja, dat was het eerste Oranje volkslied.
6: Oh, nou ja. Toen
0: gingen we naar Rome voor de WK. Maar we werden in Milaan al uitgeschakeld. Dus,
6: Roma redden we niet.
0: Later heeft Willy Alberti, toen Ajax tegen Panathinaikos speelde op Wembley, heeft gezegd, we gaan naar Londen. We gaan er. Goed bedacht, hè?
6: Ah.
0: Ja. Maar dat ken je dus niet, we gaan naar Rome?
6: Nee.
0: Niemand?
7: Ja, ik wel.
4: Ja, ik ken het wel.
0: We nemen Beb en dingen mee, Bakhuis en zo. Die speelden
8: en een van de spelers had een accordeon mee in de trein.
0: Hartstikke leuk dit.
1: En ze werden uitgezwaaid op het station. Zag ik toevallig op tv door duizenden mensen langs het spoor.
0: Mensen.
1: Juist.
0: Maar ze moesten eerst nog een wedstrijd spelen in Milaan. En daar ging het al mis. Ze hebben Rome nooit gehaald.
5: Nou kan iedereen tegenwoordig natuurlijk zelf zijn nummers maken. Want ik kreeg van heel veel mensen doorgestuurd. Wat heb jij een leuk WK-nummer gemaakt samen met Wilfred Gené. En dat nummer heette Oranje Mammoet. En het was dan Trump die over Oranje zong. Maar dat hebben mensen dus met AI gemaakt. En ik weet daar dus niks van. Maar mijn stem zit er wel in. Ik zal hem doorsturen. Nou.
0: Okay. Ja. Maar zing je goed?
5: Nee, ik zing heel slecht. Nou, in die versie goed, maar het was ook nep. Dus dat verklaart
0: ja, dat kan het wel. En Bert, dat is voor jou?
7: Bob Fosco. De bal moet in het net.
0: Ja, dat is toch, dat is toch een geweldig lied.
7: Beste.
0: Dat is toch een geweldig lied?
7: Ja.
0: Of niet?
8: Ja, top.
0: Ja. Die komt
8: Bob is top.
0: Ja, Bob is top, zeker. Maar die komt dadelijk weer helemaal voorbij. Hey, maar laat het eerst even worden. Even een korte inleiding. Waar gaan we naar luisteren?
8: Nou, vooropgesteld, ik distancieer me van bijna alle nummers.
0: Nee.
8: jouw redactie heeft me hierbij opgezadeld, maar oké.
0: Wat is dit voor...
8: Zo goed en zo kwaad als het kan.
0: Echt een NSB-jurylid.
8: Op deze plek, ja.
0: Ja. Nee, vertel. Waar gaan we eerst naar luisteren? Welke lied?
8: Geef ons hoop, Oranje. Van de twee ballen.
0: Daar komt hij.
8: Uit 2010.
9: Oranje.
0: Ik heb wel een beeld, ja. Dankjewel.
8: Die heb ik nog eens gezien trouwens toen in 2010.
0: Maar alleen dit is toch van geen hoopje man, hè?
8: Mag ik mijn mok even afmaken? Even de gasten. Uit griep en toen werden ze aangekondigd als vandaag week een ziekte. Eén bal. dat is origineel Give Me Hope, Joanna, van Eddie Grant uit 1988. Dat is in datzelfde jaar door fans van KV Mechelen verbasterd tot Give Me Hope Ohana. Naar de speler Eli Ohana, die de voorzet gaf vanuit Piet en Boer. Raak kopte in de Europa 2 finale tegen Ajax.
0: Hoe laat was dat?
8: datzelfde jaar is het door René van der Gijp.
0: Ja.
8: Hetzelfde.
0: Geef me hoop, Jomanda.
8: Verbasterd tot Geef me hoop, Jomanda.
0: Ja.
5: Die hem trouwens dit jaar in een nieuw jasje steekt weer, René. Maar dat terzijde.
8: Maar het is weer in een ander jasje gestoken. Waarschijnlijk over Oranje. En dan heet het niet Geef ons hoop, Oranje, maar Oranje, geef ons hoop. Maar het is exact hetzelfde nummer. Waarbij Cup rijmt op terug en schreeuwen op spelen.
0: En ja, dat is, kan wel.
8: En het is van de formatie Lanterfantje. Bestaande uit... Thomas van Groningen, misschien wel eens van gehoord.
5: Zeker.
8: En ene, en Leo, dit verzin ik niet. Koen Verhoof. Serieus.
0: Oh, dat is een artiestennaam.
8: Dat is een ode.
0: Ja.
8: Maar goed, dan zie je dus dat er een soort audio-drosten-effect is ontstaan... van steeds hetzelfde nummer in hetzelfde nummer.
0: Ja, als het nummer goed is.
8: Ja, maar dat is...
0: Maar hoeveel punten krijgt dit lied? Staat het bovenaan tot nu toe? Ja, het is het eerste lied wat je beoordeelt.
8: 3.
0: 3 punten. Nou, dames en heren, dat is toch niet gering. 3 punten.
6: Van de 10. Op een schaal.
1: Van 10, hoop ik.
6: Oké.
8: Okay. Je overvalt me er wel mee.
5: Ik moet het
0: overval je er wel mee. Ja. Je bent jurylid.
8: Ja, maar ik krijg dit in mijn klauwen. Oké. 3.
1: Jij weet er wel veel van, vind ik.
0: Ja. Zullen we er nog eentje doen meteen? Dan hebben we de 2, dan kunnen we vergelijken. Even nog eentje laten horen.
8: Dan zal ik Mick Harren worden.
0: Mick Harren, niet te verwarren.

0: Nou, daar gaan we dus al.
1: Ik heb op mijn lijstje staan de Copa Oranje van Big Harren uit 2014. Dat was een bewerking van Copacabana van Barry Manilow. Ik heb Oranje Kampioen. Dat was Conte Partiro van Andrea Bocelli, 2022. En daar kom je hiermee aanzetten, maar dat maakt niet uit. Want Mick is een aardige gozer. Ik ken hem. Ik ben ooit als enige journalist op een cd-presentatie van hem geweest. Dat was omdat ik een onderzettertje nodig had. Ik heb hem later nog eens gezien op de Zesdaagse in Sloten. Toen moest hij invallen voor René Vroeger. Toen zei ik, als je opkomt, moet je zeggen... René Vroeger is ziek, maar ik ben beter. En hij heeft ook het Jordaanfestival een keer gekaapt. Ging een eigen festival vlakbij houden. En dat noemde hij Jordaanfestijn. Dus zo'n gozer is het. Maar hij is echt een toffe gast.
2: Ja, zeker gast.
1: En ja, heel leuk gast.
2: Ja. Maar niet zo leuk en, of wel?
1: Wat zeg je?
2: Maar hoeveel punten krijgt dit?
1: Maar hij is ook bekend van de zomerhit Zon op mijn piemel. En
2: dat rijdt op.
1: Gefriemel, weet ik wel.
3: Gefriemel.
1: Maar goed, hier overval je me dus mee met deze. Die andere twee, ja, 4 punten.
2: Dus hij staat bovenaan nu?
1: Hij staat nu bovenaan, ja.
2: Ah, dat is toch een applausje voor Nick Harden, dames en heren, ja. Nou,
1: maar goed,
2: nou.
1: Dat is dus wel te verwarren.
2: Ja, wel te verwarren. Nou, dadelijk meer, want er komen nog wel wat dingetjes aan. Monaco, al het kalf. Daar is gisteren al een vrije training op losgelaten. Twee al? Max stond er. Bij de tweede vrije training was hij derde geworden.
4: En de eerste ook?
2: Ja, achter de
4: Ferraris.
2: Ja. Ja. Zijn die altijd goed op Monaco? Of?
4: Die zijn wel vaak goed op Monaco. En zeker de laatste jaren. Vergeet niet, dit decennium. Vanaf 2020 is er nog geen Mercedes op het podium geëindigd in Monaco. Dus dat anderen daar beter gaan, dat is evident.
2: Ja, er is altijd weer de discussie, moet dat daar nou wel? Ja. Want wat heeft het nog met Formule 1 te maken? Wat heeft het
4: alles
2: nog met Formule 1 te maken, behalve traditie?
4: Alles, ja, alles. Denk ik. Leg. Is het enige evenement wat onderdeel is van de zogenaamde Triple Crown. He, dat is Monaco, de Indianapolis 500 en de 24 uur van Le Mans. Als je die drie wint, heb je de Triple Crown gewonnen. Dat is ooit 1 keer gebeurd in de historie van de autosport.
2: En wie?
4: Graham Hill.
2: Graham Hill.
4: Monaco is het ultieme precisie-evenement met een Formule 1-auto. Want nergens, op welk ander circuit dan ook, is een heel klein foutje waarschijnlijk het gevolg van een desastreuze crash. Dus alles moet goed gaan. Het is wat moeilijk inhalen.
2: Maken ze er ook een sport van om zo dicht mogelijk tegen het randje aan te gaan zitten?
4: Ja, natuurlijk. Dat is hetzelfde met het gewicht waar we het eerder over hadden. Je wil een millimeter van de vanger rijden, geen 30 centimeter. He, dus vergeet niet, we moeten dat niet doen met z'n allen, maar ga gewoon 300 door de Koentunnel en je hebt een idee wat het betekent om in Monaco te racen. Het is waanzin. Het is glitter, glamour, gevaar, precisie. En nee, het is niet het snelste evenement en waarschijnlijk ook niet de meeste inhaalacties.
2: Fatale ongelukken zijn er zelden, hè? Fatale ongelukken.
4: De laatste is denk ik in de jaren 60 geweest. We hebben wel Carl Wendlinger gehad nog in de jaren 90. Die daarna nog dagen in coma gelegen heeft. Je kan een fantastisch ongeluk hebben. Het is ook relatief veilig omdat die vangrail dichtbij staat. Dan ziet het er altijd heel spectaculair uit. Maar valt het uiteindelijk wel een beetje mee. En nog één ding over dat inhalen. En mensen roepen altijd, ja, je kan niet inhalen. Nee, dat klopt. Inhalen is een kunst, maar niet ingehaald worden is ook een kunst. Hè? En dat is nou net wat je in Monaco tot kunst moet verheven. Om te zorgen dat je gewoon aan de leiding blijft rijden. Dus ja, voor mij heeft het alles wat Formule 1 in zich heeft. Precisie, snelheid, gevaar, glitter, glamour, traditie en 1 keer per jaar. En dat is wel belangrijk, want je wil geen 20 keer naar Monaco.
5: Je zou denken dat Verstappen eigenlijk in het voordeel is met zijn stuurkunst. Hè?
4: Dat is hij ook.
5: In zo'n circuit.
4: Dat is hij ook, want ik denk, hè, als je kijkt hoe ver hij achter de Ferrari stond en hoe ver hij er de laatste weken achter stond, dan staat hij er ook dichterbij. Dus je moet, hè, de coureur kan ook absoluut nog een verschil maken. Hè. En het leuke is ook dat we hebben ooit gezien dat Verstappen in het laatste deel van de baan, terwijl hij eigenlijk een tiende of twee achter lag toen op Charles Leclerc in de kwalificatie, hè, ongeveer van vangrail naar vangrail wist te stuiteren. En drie tienden wist te winnen in een stukje van nog geen 20 seconden. Dat je echt denkt, ja, hoe dan? He? En dat is nou net even meer risico nemen. Net even meer één zijn met je auto. Net even precies de vangrail schampen in plaats van echt raken. Ja, dat is voor mij Monaco.
2: Wie kan het helemaal niet?
4: Wat zeg je?
2: Wie kan het helemaal niet op Monaco rijden?
4: Ja, waarschijnlijk. Lance Stroll moet je dan zeggen.
0: Maar die kan ergens goed rijden.
4: Ja, kijk, in principe zijn al deze mensen wel zo goed dat ze daar hard kunnen gaan. Maar als je naar de Formule 2 kijkt, dan zie je wel mensen die hier echt door het ijs zakken. Maar die gaan ook de Formule 1 uiteindelijk niet halen.
2: Nou ja, oké.
0: Allard, zijn die vreselijke batterijen, zijn die belangrijker of minder belangrijk op zo'n dinkietooie baan of Monaco?
4: Die zijn niet belangrijk hier.
0: Niet belangrijk.
4: Nee, dus het is meer echt racen. Ja, dat is allemaal omdat je ook hier. Kijk, zo'n batterij kan een probleem worden. Als je een heel lang rechtstuk hebt en hij is leeg voordat je aan het einde van het rechtstuk bent. Nou, dan gebeurt hij niet. Zo simpel is dat.
2: Van Monaco nog herinneren, met ene Salazar, dat ze gingen vechten op de baan.
4: Nee, dat was Hockenheim.
2: Ja, over dat Hockenheim.
4: Dat was Hockenheim. Maar dat was wel Salazar, dat heb je wel weer goed. Met de schoonvader van Verstappen.
2: Ja.
4: Ja.
2: Toch half punt.
4: Ja, half punt. Dus je mag wel door naar de volgende ronde.
2: Nou, nee, maar
4: je
2: kan,
4: weet je, ik zit toevallig in 92. Toen was Nigel Mansell oppermachtig, ook in Monaco. Die lag gewoon een halve minuut voor. En die krijgt een lekke band, moet binnenkomen. En die komt precies achter Ayrton Senna weer de baan op. En die rijdt vervolgens 10 ronden achter Senna. Die zijn auto zo positioneert dat hij dus niet ingehaald kan worden. Ja, ik kan daarvan genieten. En dan kun je zeggen, inhalen kan niet. Nee, maar dat verdedigen is ook een kunst. En dat vind ik mooi.
2: Ja, het is ook mooi. Het is mooi. Het is spectaculair.
4: Weet je, kijk, als Hans gaat schaken met wit, is hij waarschijnlijk ook anders dan als hij met zwart gaat schaken. En dat is natuurlijk net een beetje zoals het is.
2: Nou, Hans, geef hier maar eens even een een mat antwoord op.
5: Wat je ervoor zei, vond ik interessanter, hoor.
4: Okay.
2: Hey, maar krijgen jullie een beetje de indruk dat Max een beetje klaar is ermee met de materie? Met de materie Formule 1. Is dat een beetje dat hij ook een beetje, als het slecht gaat, dan lacht hij het een beetje weg. Daar waar hij vroeger nog wel eens een helm door de ruiten gooide.
4: Nee, ik denk dat mensen volwassen worden. Nee, hij is er zeker niet klaar mee. Max,
2: beetje gelaten? Ik heb geen topauto.
4: Maar ik denk dat Max wel zich realiseert van het is wat het is.
2: Jawel.
4: En je kan je natuurlijk heel druk gaan maken.
2: Maar legt hij zich vroeger niet bij neer.
4: Daar legt hij zich denk ik achter de schermen ook niet bij neer. Want hij wil natuurlijk ook gewoon de beste auto hebben en de beste motor hebben en alles het beste voor elkaar hebben. Dus achter de schermen is hij daar best wel heel druk mee. Maar ik denk dat iedereen hier aan tafel en ook Max Verstappen zich op dit moment realiseert dat een helm met 180 km per uur door een pitbox gooien gaat de problemen niet oplossen.
2: Nee, maar de lucht wel op.
0: Maar het is toch hartstikke logisch dat hij...
2: Raymond?
3: Iedere week zeuren dat je er anders mee stopt lost ook niks op en is heel irritant.
4: Nee, maar dat doet Max niet. Hè?
3: Nou,
4: Max
3: dat doet hij wel heel veel.
4: Nee, dat wordt hem natuurlijk...
2: Hoort wat Raymond zegt?
4: Ja, ik hoor wat Raymond zegt. Dat klein beetje nuanceren, dat staat veel in de pers. Maar dat betekent niet dat Max dat iedere keer zegt. He, dat is in het begin van het jaar een enorm ding geweest. Mm-hmm. Ook omdat Jos daar heel stellig over was.
2: Ja,
4: die was daar, zo vindt Max niks, zo stoppen we ermee.
3: Misschien moet Jos dat dan niet doen.
4: Toen zei ik een keer van, Jos, is dat niet je Max' beslissing om er wel of niet mee te stoppen? Ja, dat is ook zo, maar het is toch niks? Nee, dat klopt. Maar goed, dat... daar wordt nu over gesproken om dingen aan te passen. Dus ik denk dat dingen aanpassen, dat gaat gebeuren. En dan ga ik ervan uit dat Verstappen gewoon blijft. Hè? Want hij vindt dat wel leuk en hij wil gewoon de beste zijn. Maar de krant van Wakker Nederland is natuurlijk ook een hele rare. In Canada stond er volgens mij een heel exclusief stuk met Verstappen in dat hij zeker blijft volgend jaar. Mm-hmm. En blablabla. Bla, bla, en een heel mooi verhaal. En dan schrijven ze vanochtend, ja, Red Bull zit met smart te wachten op een antwoord. Ik denk, ja, maar wat willen mensen dan? Ja,
2: elke keer een krantje verkopen.
4: En deze headline gaat natuurlijk weer ergens anders heen. En dan wordt de headline weer, maar Verstappen weet niet of hij doorgaat met Formule 1. Ja, ik denk dat het allemaal wel meevalt.
0: Ja, maar het is toch hartstikke logisch dat die krankzinnige, ik kan er eens een ander woord voor bedenken, krankzinnige aanpassingen van de reglementen van de FIA. Die hebben toch die sport daadwerkelijk aangetast. En het is toch logisch als jij van die sport houdt dat je daar heel kritisch op bent.
4: Ja.
0: Ik vind het absurd dat je dus dat je aan het racen bent en dat je op een gegeven moment moet denken van ik moet even van het gas af, want mijn batterij moet bijgeladen worden. Ik vind dat. Ik heb daardoor mijn liefde voor die sport.
4: Nee, wij zijn ook heren van een zekere leeftijd. Hè? Laten we dat even niet vergeten.
2: Precies.
0: Nee, maar Max en, niet. Maar Max niet.
4: En ik ben dat met je eens. Ik ben het ook met. Kijk, het probleem is, ik ben het ook met Max eens. Ik ben het eens als je zegt van je rijdt vol gas door een bocht. Dat is wat je moet doen.
0: Ja,
4: en je moet niet iets van je gas af omdat je die accu moet vullen. Aan de andere kant, wat de voorstanders zeggen, ja, dit is gewoon een extra dimensie die bij je de race gaat horen. Ja, daar kun je wat van vinden. Aan de andere kant, wend er misschien maar aan. Ik denk wel dat er nu genoeg mensen zijn die zeggen, ja, we zijn misschien een stapje te ver gegaan, of misschien wel 3 stappen te ver gegaan, en we moeten wat terug. En dat gaat gewoon gebeuren. En dan zijn we gewoon weer.
2: Nou, we gaan zien hoe ze dat ontwikkelt. Maar zolang er nog geen flitspalen zijn en zebrapaden, dan valt het mee.
4: Mag jij nog één vraag? Jij mag nog één vraag stellen, Bert.
0: Nee, laat maar. Het moet vaat in het programma blijven. Dan wordt het dit
2: te laat. Nou, liggen we al een minuut stil.
0: Maar wat ik mij nog afvroeg. Iedereen geeft de FIA de schuld, hè, maar in hoeverre is de druk van de merken groot? Want ik heb mijn verbijstering gezien dat Ferrari nu met een elektrische auto komt. Is het zo dat die Formule 1 denkt van ja, wij moeten elektrische auto's verkopen, dus we moeten die consument die richting opduwen?
4: Volgens mij heb ik hier ooit een keer gezegd van. Wat in de tijd dat Bernie Ecclestone de Formule 1 regeerde, toen was het een soort dictatuur. Waardoor ik meteen, en dat vond ik goed, waardoor ik meteen voor mijn voeten geworpen kreeg. Oh, jij houdt van een dictatuur. Nou, nee, maar wel als het gaat om reglementen. Want de fabrikanten die mogen meepraten over het reglement, mochten meepraten over het reglement wat er nu is. En als je fabrikanten mee gaat laten praten, dan wordt het gewoon één groot drama. Want die hebben ooit geprobeerd om te groeperen, om de FIA helemaal buitenspel te zetten. En toen konden ze het niet eens worden over de kleur van het briefpapier en het te gebruiken lettertype. Dus dat wordt een drama. En dat is wel deels het probleem dat de fabrikanten gewoon te veel invloed hebben gehad.
2: Wordt vervolgens, maar we gaan straks wel. Vanmiddag is vrije
4: training 3 en dan nog een kwalificatie en een Formule 3 race dadelijk en een Formule 2 race. Wordt een mooie dag, jongen.
2: Ja. Ja. Als je ervan houdt.
4: Als je ervan houdt. Dat is wel een voorwaarde, ja.
2: Ja, nee, het is hartstikke mooi. De moeite waard om te kijken. Hey, dadelijk moet je nog wel even quizzen, hè?
4: Anders
2: vergis je niet. Dan kom je ook even bovenaan te staan. Zullen we nog even een oranje liedje doen? Welke gaan we nu even luisteren?
1: Mijn favoriet.
2: Wat staat er op één? Wat staat er op één nu?
1: Ik zou het bijhouden.
2: Echt,
1: ik heb geen idee.
2: Waardeloos jurylid. Ja. Voorzitter van zijn eigen jury. Nou, welke gaan we luisteren?
1: Dit is ons WK van Captain Henk en de Champ.
2: De Champ.
5: Oh, de Champ.
2: Nou, de Champ. Ja,

0: Er was nog zo'n beetje.
1: Nou, et het nog even door. Maar, nee, dit is mijn favoriet. En dat zeg ik niet omdat Captain Henk Kuipers... omdat ik ooit zijn biografie geschreven heb. Maar die nog steeds verkrijgbaar is bij bol.com.
2: Waar? Oh, bij bol.com.
0: Okay. Henk Kuipers, help even, wie is dat?
1: Henk Kuipers, ex-voorman van
0: Vriend van
1: No
0: Johan
1: Derksen. Ja. En de champ, dat is Pieter de Jong. Die is overal zo'n beetje trainer geweest, behalve bij topclubs. En in Zuid-Afrika, in Mongolië, Zimbabwe, dat soort werk.
0: Want die zich overal doorheen slaat.
1: Hij is wel stagiair geweest bij AZ ooit, onder Ronald Koeman.
0: Die doet alsof hij Engels praat, toch?
1: Die doet alsof hij Engels praat, ja. Want een paar quotes ook uit dit nummer. You fight for shirt for papa.
2: You fight
1: for... We heal for win, oké. Okay. Maar het lekker is, dat is een beetje een bluegrass nummer... in plaats van die Tielf sound die die andere nummers altijd kenmerkt.
0: Ja, ja, dus dit sprong er een beetje uit voor jou.
1: Wat zeg je? Dit sprong er echt uit. En daarom een welverdiende 6-min.
3: Nou, ik moet zeggen, ik ben het daar wel mee eens. Want ik heb Henk vorige week nog in Curaçao gezien. Dat is inderdaad een goede vriend van Johan Derksen. En er zijn niet twee totaal verschillende mensen... meer denkbaar dan ik en Henk in alles. Maar we houden wel allebei van country. En hij heeft hier inderdaad een beetje een bluegrass sound onder geplakt. En dat is erg aanstekelijk, ja.
0: Nou, nog even het beginnetje er even nog één keer laten horen. Van,
1: dit moet hem worden, volgens mij.
3: Is dit al de winnaar?

0: Ja, ik heb wel een beeld nu. Ja, ja. Hans, ik zie jou ook helemaal opfleuren als je dit hoort. Hè?
1: Nee, ik word hier niet enthousiast van.
0: Dus. Nee, dat is toch een lekker...
2: Ja, de lat moet ook niet te hoog.
1: Nee, maar ze zijn niet vrolijk eigenlijk. Ze zingen het alsof ze er geen zin in hebben, toch?
0: Ja, alsof ze hout aan het zagen zijn, zo'n beetje.
1: Ja, er zit hier niet een soort blijdschap in, hoor je toch niet in de stem?
2: Nee, maar blijdschap is ook niet nodig. Want we denken wel even kampioen te worden, maar
3: daar zijn toch de types niet naar, denk ik. Deze twee mannen.
0: Nee, maar ze moeten ons verleiden om dit liedje toch aan te schaffen. Of is dat niet meer nodig?
3: Nee, het wordt hier al gedraaid.
2: Henk is een leuke kerel.
4: He? En die Koos heeft wel hele mooie verhalen over dingen die hij meegemaakt heeft.
0: Ja, alleen staken
2: en hij heeft me laatst nog gemaild. Want ja, hij had een idee voor een boek ook. Dan zou hij me 12 nummers geven, die moest ik dan bellen. Van mensen die allemaal zouden vertellen hoe goed hij is. Dat lijkt me een heel raar concept.
4: Ik zou willen, hij was op de radio en hij zit ook serieus uit te leggen dat hij eigenlijk een betere coach is dan Ronald Koeman.
0: Ja, ja, ja. Maar als je
4: dat vind ik echt fantastisch. Nee, echt toch... Helemaal zonder gêne. Ja, maar het is toch... kan er helemaal niks van.
0: Ja, ja, nee, ik heb hem gehoord. Maar het is toch goed als je een beetje overtuigd bent van jezelf.
2: Ja, ja, was ik dat maar een keer.
4: Denk ik.
0: Toch?
2: Ja, was ik dat maar een keer.
0: Ja. Nou, jij mag best deze bescheidenheid, die zie ik jou wel. Okay. En krijgen we in de tweede uur nog lekkere liedjes? Of zeg ik, het is allemaal pulp wat er nog komt?
3: Ja, we hebben de winnaar wel, dus het heeft geen zin meer.
0: Nou,
2: er komt nog meer pulp.
3: Okay. Ja,
2: er komt als meer ze het pulp kunnen vinden.
0: Ja, het is...
2: het is jouw redactie die...
0: Oh, dat weer. Ja, ja, ja, ja. Het is tijd voor een stukje niveau, dus de column van Bert. Ja.
5: De column van de column. De column, de kop, de kop, de kop. De kop, de kop, de kop. De column van Bert Dijkstra. De column van Bert Dijkstra.
6: Gelukkig maar dat die uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije werd verloren. Stel, het Nederlands elftal wint zo'n potje met een nulletje of 5. Dan is de nationale oranje hersenverweking helemaal niet meer te houden voor jou als echte voetballiefhebber. Jarenlang al zie je met eigen ogen dat er op nogal wat plekjes in de wereld betere spelers rondlopen dan die uit ons polderland. Je luistert goed naar vermaarde kenners als Gerard van der Lem, Guus Hiddink en Leo Driessen. En weet dus dat er op het WK niet overdreven veel valt te verwachten van de jongens van Koeman. Maar dan dient zo'n toernooi zich aan, plegen marketingstrategen een staatsgreep en ben je een landverrader als je niet meebrult dat we wereldkampioen worden. Gezond verstand en kennis van het spel zijn tijdelijk verdreven door het juichjack van Jumbo, de WK-kamerjas van Albert Heijn. De leeuw komt eraan, zingt Samuel Welten uit naam van de Saanse grootgutter. Supermarktmanager Daan brengt het oranje gevoel naar de huiskamer, dicteren de marketingstrategen. Laat ik nou altijd hebben gedacht dat je goed voetbal nodig hebt om het oranje gevoel naar de huiskamer te krijgen. Maar nee hoor, Daan, de supermarktmanager. Daar is Albert Heijn in zijn positief verbindende campagne heel duidelijk over. Aanvoerder van het Nederlands elftal, Virgil van Dijk, en supermarktmanager Daan laten zien dat oranje spelers en oranje supporters wel beschouwd Siamese tweelingen zijn. De voetballers trekken hun shirt aan, de fans hun WK-kamerjas. Dat schept kennelijk een band. Wel even roepen dat Nederland kampioen wordt, want anders ben je een NSB'er. Zet op die oranje hamsterpet. Douw ze in je mik de oranje berlinebollen, de oranje nachos, het oranje barbecue pakket, de oranje tompoes, de oranje fla. En doe mee aan het WK handscannen van Albert Heijn en de 538 ochtendshow op het Museumplein in Amsterdam. Want dan leer je tussen het juichen voor oranje door om nog beter zelf je boodschappen te scannen, waardoor supermarkten nog minder cashiers nodig hebben. Want de eigen winst is voor marketingstrategen uiteraard veel belangrijker dan een zegen van oranje. Met dat WK handscannen kun je fijne prijzen winnen. Met zelf je boodschappen scannen in de supermarkt kun je alleen maar verliezen. Maak een fout en je krijgt een gele kaart. Maak 2 fouten en je mag mee naar het politiebureau. Als beloning omdat je het werk van een ander doet. Maar niet getreurd, want Jumbo heeft snollebolletjes in zijn juichjack. Allemaal from left to right en vice versa in die waas van oranje hersenverweking. We hadden al de successupportertjes, sneuneuzen die vooraan staan als een club prijzen pakt. Tijdens zo'n WK hebben we de marketingsupportertjes. Types die het zo gezellig vinden. De oranje straten en het wedstrijdje tussen het juichjack en de WK-kamerjas in met oranje schimmel uitgeslagen supermarkten. Wie goed luistert, hoort in de verte het voetbal zachtjes huilen.
0: Ja, maakt dat hier de tafel ook treurig? Al die oranje uitingen die elke keer weer gespeend zijn van elke originaliteit? Of,
4: nou, ik moet zeggen, W-kamerjas, die vond ik dan wel weer geestig.
0: Ja, maar past niet.
4: From left to right is een beetje vergezocht.
0: Ik vroeg dat Pieter, eigenlijk.
4: Maar je kijkt naar mij, maar dat zou...
0: Ja, maar dat ligt aan mijn bril, hoor. Ja. Pieter.
7: Het hoort erbij, hè? Commercie en voetbal. En originaliteit is niet aan iedereen besteed.
0: Nee. Hoe kijk jij ernaar, Raymond?
3: Ik vind het leuk, het hoort er inderdaad bij. Maar ik heb het gevoel, maar dat kan aan mij liggen, dat dat vroeger nog veel meer was. Misschien met die grote bedrijven is dat nu meer. Maar ik zag vroeger ook veel meer oranje versierde wijken. Dat volgens mij is dat juist alleen maar minder geworden. Dus volgens mij valt het heel erg mee.
0: Hans, draai jij je om als je zoiets ziet? Of,
1: Nee, ik vind een gevoel, een oranje gevoel. Omdat je ernaar uitkijkt en dat je het spannend vindt. En dat je hoopt dat het goed gaat. Dat vind ik allemaal heel positief. Maar dat, wat ik al helemaal in het begin zei, van hoe gaan ze zo'n team presenteren? Ik hou er niet van als je op voorhand al gaat zeggen dat je kampioen wordt. Dat irriteert me eigenlijk een beetje, want je haalt eigenlijk spanning weg. Je kunt alleen nog maar verliezen, bij wijze van spreken. Dus ik hou daar niet van.
3: Maar dat gebeurt nu toch ook niet?
1: Het komt erop neer dat we worden kampioen. Dat
3: nee, is maar de kritiek op Ronald Koeman is nou juist dat hij te negatief zou zijn. Terwijl hij realistisch is, volgens mij.
6: Maar dat zeg je toch nee, precies?
1: Het gaat nu toch over die...
6: Het gaat juist om de buitenwereld.
3: Kijk, ja, dat snap ik. Ja.
6: Ik weet niet of... Ik zat naar te kijken
3: maar
6: naar
3: ook
6: dat...
3: Ook de media,
6: ik weet niet of jij al die tafel zat, maar ik zat naar dat programma op Curaçao te kijken.
3: Ja, dan is de kans groot dat ik aan die tafel zit.
6: Ja, de kans is groot. Maar in ieder geval, daar was Jurrie Mulder. En die vertelde dus heel serieus van hoe de situatie was. Mm-hmm. En toen ging iedereen aan die tafel roepen van... Wat doe je nou in negatief? We worden kampioen. Dus dat
3: wordt, is er ook.
6: En dat wordt er dus gewoon door die hele marketingstrategie erachter. Dat wordt er gewoon ingepompt.
0: Ja, maar dat hoort er een beetje bij. Dat geschreeuw dat we het worden tot we het niet zijn.
6: Ja, precies. Ja. Ja. Maar het wordt al steeds sneuier.
3: Maar wat je wel vaak ziet, en dat was mijn punt, dat de media daarin meegaan. En dat vind ik eerlijk gezegd deze keer heel erg meevallen. Ik vind ze allemaal vrij realistisch.
0: Moet allemaal nog gebeuren, hè?
4: Maar ze kunnen ook kampioen worden, natuurlijk. Ik bedoel, Telstar
6: kan ook kampioen worden.
4: Telstar blijft in de eredivisie, dus kan Nederland ook kampioen worden.
2: Absoluut.
4: Ja.
0: Nou, zo, ik denk dat dat de kans dat... Afijn, goed. Nee, maakt niet uit. 2 keer van PSV gewonnen, hè, trouwens. Nee. Hey, uit en thuis, hè, Raymond?
3: Zeker. Ik was erbij. Dat was een mooie wedstrijd.
0: Ja. Dat is mooi, hè? 2 keer. Oh, dat is je vader, hè?
3: Zeker, ja.
0: Wanneer voetbalde je vader bij de Telstar?
3: Ik dacht 1980, maar dat weet jij beter. Ja, 1980. Ja. 81. 80, 81.
0: En was Pieter er toen
2: nog?
0: Zijn vader was toen...
2: Voorzitter.
0: Ja. We hebben geen nieuw contract aangeboden dan.
2: Nou. Dat weet ik niet. Dat weet ik niet.
0: Dan moeten jullie het nog even uitzetten.
4: Dat was voor jouw tijd, hè?
2: Ja, dat was mooi. Voor mijn tijd, ja.
0: Nou, nee, goed, maar die vergelijking... Kijk, maar een beetje optimisme. Ik kan me nog steeds herinneren van... Het is ooit begonnen in 1974. Dat oranje... Ja, 38 dus eventjes. Toen gingen we naar Rome.
4: Heel even.
0: Maar dat duurde dus tot Milaan. Dat doofde ook weer heel snel. Maar in 1974 kwam het pas op gang... toen Nederland de eerste wedstrijd had gespeeld in West-Duitsland. En gewonnen. Toen kwam dat legioen pas op gang. Ja. Want die afscheidswedstrijd hier, of die uitzwaaiwedstrijd toen... was voor 20.000 toeschouwers in het Olympisch Stadion. Was allemaal een beetje chagrijnig. Het wordt toch weer niks. Het is ook jarenlang nooit wat geweest met Nederland zelfs al. Wat een wonder is, toch?
1: Maar ik vind die opbouw altijd mooi. Als je hebt zo'n groepsfase in het begin... en dan weet je nog helemaal niet hoe het gaat... en dan zie je dat er iets van ontstaat in zo'n team... wat ook allemaal nog de vraag is, hè, of het allemaal wel werkt. En dan heel langzaam dan komen ze met de hakken over de sloot... door zo'n eerste fase heen. En dan heel langzaam begin je... en dan spelen ze ineens een briljante partij en zo. En dus dan heel langzaam... Dat vind ik een mooie van zo'n toernooi. En dus dat wil ik niet weghalen door... bij voorbaat al te enthousiast te zijn. Dat vind ik eigenlijk jammer. Je haalt iets weg gewoon.
0: In 1974 was het net andersom. Het begon hem heel goed en was eigenlijk de beslissende wedstrijd.
1: Die finale,
0: was net
1: even, ja.
0: Op 2 minuten na was dat net even...
1: Ja.
0: Net even wat minder. Maar goed. Het blijft, maar dat is een andere ding. Als je kijkt van 1965 tot 1975... dat Ajax en Feyenoord hadden de beste 2 clubteams van de hele wereld. Hè, in die periode. Dat Nederland zelfs dan zich niet plaatst in 66, niet in 68, niet in 70. En in 72 ook niet. Gewoon nooit bij een eindtoernooi. Werd gewoon niet belangrijk gevonden. En 74 werd ook niet belangrijk gevonden totdat ze gingen winnen. Ja, eigenlijk wel een raar fenomeen.
1: Kruif.
0: Ja, maar ook pas na de eerste wedstrijd.
4: Ja.
1: Ja, maar er kwam wel iets in dat team toen, hè. Dat was wel mooi.
0: Ja, maar toen ze gingen nog niet. Want de fans zijn pas na de eerste wedstrijd zijn ze massaal kaartjes gaan kopen. Zo. Dat kwam toen pas op gang.
1: Je geeft ook informatie af, hè, als je zegt van ik word kampioen. Kijk, je kan het wel denken en in de kleedkamer wel tegen elkaar zeggen. Maar als je naar buiten toe het zegt, dan weet de tegenstander het ook. Dat je vindt dat je beter bent. Dus als je dat niet zegt, je moet het graf in prijzen, de tegenstander. Veel ja. beter. Die zijn hele goede. Zij zijn heel goed. Zij zijn veel beter.
0: Ja. Ja. Maar dan zijn we met de pers niet zo. De pers die praat meestal Nederland wel naar de minimaal de halve finale. Hè?
3: Dan ja, is vaak toch wel, maar nu vind ik dat dus heel erg meevallen. Ja? De afgelopen weken en maanden heb ik dat vrij weinig gehoord. Die aflevering heb ik inderdaad gezien. Daar was ik bij. Vandaag in Zeit was dat. Maar de afgelopen weken en maanden vind ik juist, Oranje Zomer, vind ik de media juist heel realistisch.
0: Ja.
3: Ja.
8: Op het maar dat is niet de media die dat.
3: Nee, snap
8: geen
3: ik.
8: Media
3: snap
8: mensen
3: ik.
8: Die dat.
0: Ja. Dan ga je nog alles corrigeren?
8: Nee, maar dat is, de feiten moeten toch.
0: Nee, joh, de feiten doen er helemaal niet toe, man. Hoe lang zit je hier nou aan tafel? Dus nee, maar goed, Nederland. Ja, nee, wat is de eerste wedstrijd tegen wie moeten we dan?
8: Japan.
0: Altijd lastig.
1: Japan, ja.
7: Uit, hè?
1: Die spelen allemaal bij ons, Japanners. Toch?
0: Ja. Ja. Ja. Oh ja, en de hitte, dat schijnt. Oh, dat schijnt ja, dan had jij
8: de
0: zo.
8: Hitte, de hitte.
0: Nee, maar er is een hoge luchtvochtigheid, dat weten we allemaal. En te Kloesen, dat is de scheidend directeur, die had nog een tip. Ja, wordt geen groepswinnaar. Want.
8: Nee, dan kom je in Monterrey terecht.
0: En daar is het bloedheet.
8: En hij heeft daar gewoond, en het is een prachtige stad, maar je gaat er in de zomer dood. Dus, maar goed, ik denk dan, ja, die tegenstander heeft er toch ook last van. Dus wat maakt dat uit?
0: Dus er wordt niemand groepswinnaar.
4: Ja, dat is, alleen Nederland heeft last van die hitte.
8: Ja, dat vind ik zo raar.
4: Die andere elf niet. Nee. Enige land waar dat voor geld is als je in Bolivia moet spelen, dan heb je wel een probleem. Maar goed.
8: Ja, precies.
0: De hoogte.
8: Aan die hoogte gewend.
3: Ja. Maar ze zeggen
0: dat is hij op de hoogte bent.
3: Ze zeggen dat we daar ook die drinkpauzes aan te danken hebben. Hè? Dat we nu drinkpauzes krijgen. In ieder geval één. Ja, en volgens mij gaan we heel snel toe naar misschien wel 2 drinkpauzes per helft. Omdat, dat ben ik echt 100% van overtuigd, dat is allemaal gestuurd door die Amerikanen. Die gewoon heel graag veel meer zendtijd willen voor de televisiereclames. Voor de commercials, ja. Daar komt dat allemaal vandaan toe.
8: Ik zag zelfs een oefenwedstrijd, was het op 16 graden. Werd er een drinkpauze ingelassen.
0: Ja, want
3: de temperatuur, die drinkpauzes gaan er komen. Want ze willen gewoon naar de commercials.
4: Nee, maar onder de 16 moet je warm worden, ik krijg een dekentje. Ja.
0: Maar ik ben wel benieuwd naar die. Want er zit natuurlijk wel een moment waarop de scheidsrechter bepaalt. Hè? De extra tijd na de eerste helft en de extra tijd bij de tweede helft. Of ze dat ook heel strak gaan houden. Ja. Dat ze dat eigenlijk nauwelijks gaan geven. Maar we gaan zien of dat... Er zijn nog wel. Spelers moeten bij een wissel binnen 10 seconden het veld verlaten. Gebeurt het niet, dan moet de wisselspeler minimaal 1 minuut wachten om het veld te betreden. Jullie dat meegekregen? Ik zag gisteren bij. Hebben jullie het vrouwelijke. Nederlands elftal gisteren gezien? Heb je er gekeken? Gezien? Was er ook. Een Nederlandse speelster die werd behoorlijk onderuit geschopt. Kreeg een penalty. En die moest het veld verlaten omdat die scheidsrechter. Terwijl het echt. Het was een rode kaart zelfs, maar gaf geen gele kaart. Dan moest zij. Geblesseerd ze was, moest het veld verlaten. En dan moest Nederland met een minuut met een man minder. En meteen kreeg ze weer een tegengoal. Waarvan akte. Nee, maar er zijn een paar wijzigingen. Dan gaan we naar de tweede helft nog even over.
4: Ik heb daarnaar zitten luisteren. Ik heb wel het idee dat die meiden dat zelf weggegooid hebben daar.
0: Nou, ik heb het gezien. Het regende. Het was echt
8: het
0: heel slecht.
8: Fouten.
0: Het was heel slecht weer. Nou, Nederland zelfs heeft ook eens een keer in Ierland zo'n wedstrijd gespeeld. Alleen maar gejaagd door de wind. Dat die lap toen ook die ballen zo ver ingooide. Weet je dat nog? Die was de eerste verder ingooien, maar goed, dat maakt ook niet uit. Dat is allemaal kennis waar je niks aan hebt. We gaan even de quiz doen, en dan, want we hebben een ultra lange look.
4: Och jee.
0: Ja, een extra outlook. Allard, we gaan even de quiz doen. Waar doe jij de verdubbeling zetten? We spelen met jullie allemaal na de pauze de deel 2.
7: Na de pauze,
0: ja.
4: De verdubbelaar.
0: Ja, waar zet je die? Kan het iets sneller?
8: Ja, kan ik zeggen.
4: Gewoon bij de eerste vraag.
0: Bij de eerste vraag, de algemene vraag.
4: We beginnen meteen met een verdubbelaar.
0: Oké, noem 3 zoetwatervissen met een B. Ik geef er 1.
4: Een baars.
0: Ja, wie zet dat voor te zeggen? Wie was dat?
4: Ja. Een bokking.
0: Bokking is toch geen zoetwatervis, man?
7: Een schroef.
8: Nou, die is al af. Dan ga ik je verdubbelen.
0: Een baling. Baling?
7: Een baling.
0: En een bitvis.
4: Een blazem.
0: Ja, nee, je hebt fout. Hoeveel punten, meneer van de jury?
9: Min 10.
0: Je bent ook
4: niet. Ja, even
0: extra applaus voor Michiel, want hij is ook nog een keer jury van...
8: Maar Michiel, min 10 met verdubbelaar is min 20.
0: Ja, maar hij krijgt nog de René en Willy.
8: Oh ja, natuurlijk. Ja,
0: dus wie zei het, hè? René of Willy? Daar komt hij. Heul is voor jou te laat, zong mijn broer tegen de Ajax-spelers.
4: Ja, dat zei Willy.
0: Zong
4: Willy. Dat zong Willy.
8: Het is fout.
0: Het is weer fout. Is fout. Ja, je staat er dichtbij.
8: Ja. Jongen, hij eindigt met min 20.
4: Ja, met 30 denk ik zelfs.
0: Allard, heel veel plezier met
4: de Formule 1. Ja, jullie ook straks.
0: En kom binnenkort weer een keer terug, alsjeblieft.
4: Ik kom graag een keertje terug, Leen.
0: Dan gaan wij nu plaatsmaken voor de man die... normaal vraag ik altijd aan Loek van... wat is de tussenstand trouwens even?
10: Allard min 20.
0: Ja?
10: En de rest kan nog alle kanten op.
0: En welk oranje lied gaan we dadelijk nog horen?
10: In de tweede uur? Ja, iets van Harry Vermegen. Maar
0: en Johan Derksen?
4: Wolter Kroes,
0: Bert van Oranje.
4: Wolter Kroes, staat hier nog?
10: Don Mitch
0: en Meef, ja. Oranje zijn. Ja,
4: we zijn er weer bij.
11: Ja,
0: maar dat is een goed lied.
10: Die heb ik allemaal niet doorgekregen.
0: Nee? Oh.
10: Doe maar een extra lange mop.
0: Hè?
10: Doe maar een extra lange mop.
0: Ja. Maar dus we krijgen... Nou, ik heb het nog wel even van Hans Kraaij junior. Die ga ik nazingen, want die is nergens meer in de handel te krijgen. Dus,
10: daar ben ik voor gewaarschuwd, ja.
0: Ja, die was zo super slecht.
10: Ja.
0: Al zeg ik het zelf.
10: In tweede uur.
0: In de tweede uur gaan we dat doen. We eindigen zoals ze doen gebruikelijk. Met Loek.
12: Er staat een Joods huisje naast de synagoge met een klein kraampje. En daar verkoopt ze begeltjes en allerlei andere soorten kleine broodjes. En al die mensen die uit de synagoog komen, lopen bij dat vrouwtje langs. En nemen al nagelang ze nodig hebben, nemen ze broodjes mee. Staan keurig uitgesteld op een kraampje. Zet een mandje naast. En voor elk broodje dat ze meenemen, moeten ze een gulden in dat mandje gooien. Dan komt er iedere ochtend een Joodse man uit de synagoog. Die loopt naar het kraampje van dat vrouwtje, gooit de gulden in het mandje, maar neemt nooit een broodje mee. Dag in dag uit, week in week uit, maand in maand uit. Op zekere morgen komt hij weer uit de synagoog, loopt naar het kraampje van dat vrouwtje, gooit de gulden in het mandje en wil weglopen. Zet het vrouwtje, meneer, mag ik u wat vragen? Hij zei, ja, natuurlijk. Hij zei, u wilt zeker weten waarom ik nooit een broodje meeneem. Nee, zegt ze, dat is het niet. Ze zei, met de broodjes zijn 1,25 per stuk geworden.
13: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
14: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
15: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
13: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
16: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
17: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
18: Dit is een uittip.
19: Ben jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar tijdens Kaaskoppenstad op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
18: Dit was een uittip.
20: Pas op hoor, deze is heet.
21: Oef, ja. Wil er iemand nog wat drinken?
20: Ja, lekker.
21: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
20: En voor mij, man?
21: En een frisje voor jou.
20: Dank je.
21: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken.
5: Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
22: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
23: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
24: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
23: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
25: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
26: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
27: Hallo, ik ben Andrea en ik kom uit het prachtige Zaanstad.
28: Ik ben Henk uit Castricum.
29: Ik ben Irene uit Heemstede.
30: Ik ben Anne en ik woon in Beverwijk. Thuis in heel
31: Elf uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Vlaardingen heeft twee verdachten van een plofkraak op heterdaad betrapt. Vanmorgen vroeg was er een explosie in het noorden van de stad. De politie loste waarschuwingsschoten en kon één verdachte arresteren. De ander ging er op een scooter vandoor. De EOD heeft een tweede explosief weggehaald en laten ontploffen. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is er tussen de twee landen een staakt het vuren, maar strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is daarvan de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreeks onderhandelingen voor met president Poetin, maar Poetin wijst dat af. Basketbalfans in de stad New York zijn kwaad op Elmo uit Sesamstraat. Op sociale media wenst Elmo de basketballers van de New York Knicks succes bij de NBA Finals. Maar de San Antonio Spurs ook. En dat is verraad, vinden supporters van de Knicks. Omdat Sesamstraat van oorsprong een New Yorkse show is. Het weer nog. In het oosten nog wat zon, maar van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
32: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
33: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
32: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06-272-60222.
34: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren, zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
0: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
1: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
2: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
3: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
8: Sportcafé. Met Leo Driessen.
24: Ja, vrienden en vriendinnen van de radio, uur 2 is begonnen. Dat betekent dat het tijd is, Cora, voor de Bridge-uitslagen.
10: 0-4-1-2-0-3-6-1-1-1-0-0.
11: Wat deed Wikken en Wegen tegen Kennemerland? U hoort het uit de eerste hand. Hier zijn de Bridge-uitslagen. Aan het woord, Cora! Teken het erin, Cora! Wat zijn de uitslagen? Hey, Noord-Holland!
12: Haha! Ja, Cora, zit.
13: Goedemorgen allemaal.
24: Hoi. Zitten er verrassingen tussen?
13: Nee.
24: Is het toch?
13: Ik moet er wel even.
24: Zitten. Is het zomerbridge nog steeds?
13: Ik wil alleen eerst even iets zeggen. Er was van de week zat er een meneer en een mevrouw, die zaten op het terras. En
24: is het een mop?
13: Nee, het is geen mop. Het is gewoon realiteit. Kijk, dit bedoelt hij. En toen zegt die meneer: God, u bent Cora zeker? Ik zei ja. U bent bekend in heel Noord-Holland. Hij vond alleen wel dat Leo me uit moet laten praten.
14: Juist.
13: En deze meneer die kwam uit Bussum vandaan. Goed, hè? Nou, dus Leo, je weet het. Ik heb afgelopen dinsdag zelf niet gebridged, want ik was bij mijn broer. En ik ga wel uit. Waar is dat goed voor?
15: Stereo.
13: Weg. Die meneer vond ook al dat ik altijd erg rustig bleef als je ertussen kwam. Dus Marian en Jannie. Even kijken, 40%. Marian en Peter... 44%.
15: Zelfde Marjan?
13: Nee, een andere Marjan. Nee, we hebben twee Marjannen.
24: Komt er nou iets steeds tussen? Laat er even.
13: Geraldine en Christine. Die hebben 45% gedeeld met Arie en Greetje. Dan hebben we Beb en Ans, die hadden 48%. Dat gaat heel stijgen. En dan Ben en Ineke, die zaten op 50%. En Peter en Leonie op 52%. Dan krijgen we Henny en Sean, 58%. En dan een gedeelde eerste en tweede plaats met Corrie en Carla en Nico en Frank.
5: Met hoeveel procent?
9: 63.
13: Met 60%. 60%. Dus dat is best netjes.
5: Zat er wel in, ja.
13: Ja, kunt u britsen?
9: Zat er dichtbij, hè?
5: Nee.
13: Nee? Oké. Okay.
5: Percentages.
13: Percentages, ja, ja, dat is het. Boven de 50, dan begint het wat te worden.
5: Dan begint het te worden, ja.
13: Maar als je op 60 zit, zit je ook al ver, hoor. Dus vandaar. Nou, Leo, dank je wel voor je aandacht. Tot volgende week.
10: Nou, dat weet ik nog niet.
13: Ja, ik wel.
10: Dat gaan we maar eens even bekijken. Maar dan stond de microfoon. De CCR gaan we doen. En Hey Tonight. Daarna nog lekker die oranje liedjes.

0: Ja, het is een beetje te vroeg. Hey, tonight, dames en heren, we hebben dadelijk nog een stapel oranje liedjes. Dames en heren, voor degenen die nu pas inschakelen, opperjurylid Michiel Blijboom.
1: Ik Giel,
0: het? Wat is de tussenstand? De tussenstand.
1: Een 2 Bert.
2: Ja, maar Mick Harren nog steeds op. Oh nee, natuurlijk niet. De zes min van de.
0: Ja. Wie staat er
2: van die mislukte trainer?
1: Captain Henk en de Champ.
2: Ja.
1: Henk en de Champ.
0: Ah, mooi. Ook aangeschoven is Kelly Steen. Kelly, waar moet dat heen? Kelly Steen, volgend jaar, volgend seizoen.
3: Waar ik naartoe moet?
0: Ja.
3: Ja, dat is nog de vraag.
0: Helaas gedegradeerd met Hera United.
3: Ja, dat was niet nodig.
0: Nee, maar wel gebeurd.
3: Ja, zeker.
0: Ja. Wat droom je van?
3: Ik zou
0: avontuur
3: nog
0: in het buitenland?
3: Ja, en ik zou nog wel een keer kampioen willen worden.
0: Je moet naar een andere club, denk ik.
1: Tenzij van de eerste divisie.
0: Oh ja. Ja, natuurlijk.
2: Nu kan het juist.
3: Ja. Nou, daar ben ik nog niet helemaal over uit of ik dat wel zie zitten.
0: Houdt vanaf de aanbieding die nog komen moet.
3: Nou, en het plan. Van met wie, met hoe en waarom en wat. Ik heb nog niks gehoord. Waarom, ja, hoe zeg je dat? Wat nu moet gebeuren? Ja, we moeten promoveren, maar hoe ga je dat doen en met wie?
0: Ja, ik snap het. Maar ik heb net even heel kort gehad over het Nederlands elftal van gisteren. In Ierland.
3: Ja, ik heb net de samenvatting.

0: elkaar. En Nederland winnen van Polen.
1: Ja, dat kan.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja, dat kan ook niet. We gaan het even rustig afwachten. Hans Beum, de eerste uur. Je hebt vorige keer dat je hier was. Dat was een fraaie aangelegenheid, een hele trieste. Hè, de dood van jouw boezemvriend Jan Timman. Maar dat leverde uiteindelijk een pracht van een boek op. Ik noem het nog maar een keer: Herinneringen van twee schaakvrienden. Wat een genot is om elke keer weer daar een hoofdstuk uit te lezen en dan weer een glimlach weer even weg te leggen. Mijn complimenten. Welke anekdote springt er voor jou uit dit verhaal? Want ik heb jou er wel naar gevraagd. En je had er wel eentje, zei je. Hè?
2: Ja, er zijn er
0: veel.
2: We praten over hoe lang? 65 jaar anekdotes. En als je dat zo doorneemt met Jan. En vooral omdat hij aan de laatste fase van zijn leven begon. Was het heel mooi. We hebben er ook om gelachen. Dus dat vond ik al heel. Dat was ook waardevol. Dus het had ook wel een beetje therapeutische waarde. Ja, er zijn er verschrikkelijk veel. Wat me bijvoorbeeld eentje. Kijk, veel sporters doen aan bijgeloof. De ene die zet zijn flesjes altijd met het merkje naar voren. En de ander doet zijn sokken half omlaag. Iedereen heeft zo'n soort van bijgeloof. Om als hij gewonnen heeft, dan wil je dat herhalen. En hoe doe je dat dan? Dus op een gegeven moment hadden we een soort enquête gehouden onder schakers van wat doe je aan bijgeloof? En toen zei Victor Kortsnooi, dat was toen de tijd een wereldtopper, die zei: bijgeloof? Nee, dat doe ik niet aan, want dat brengt ongeluk. toen Jan en ik dat nog een keer zo ons herinnerden. Want we zaten erbij toen Victor dat zei. Ja, toen moesten we weer enorm lachen. En ik denk dan zowel aan die anekdote als aan dat Jan erg moest lachen. Terwijl hij in feite dus wist dat hij doodging. Dus dat is ook de waarde van mooie anekdotes.
0: Ja, jullie hebben je leven nog even heel intensief herbeleefd. Hè?
2: De laatste 9 maanden van zijn leven hebben we ons beide leven helemaal doorgenomen van begin tot eind. En dat was heel mooi. Ik kreeg ook veel persoonlijke reacties van mensen die zeg maar, onze jeugd hebben meegemaakt. Daar praat je dus over de flower power tijd. Hè? En het afzetten van de jeugd tegen de gevestigde orde, wat natuurlijk in de jaren 60 aan de hand was. Nou, mensen die het zelf hebben meegemaakt, die hebben dan een gevoel van herkenning. De Provo-tijd en dat soort dingen. Heel veel dingen zijn er niet meer. En als je dat zelf hebt meegemaakt, is het mooi om daar eens over te lezen. Dus ik krijg dan mensen die met persoonlijke verhalen komen via de mail vaak.
0: Je verbaast ook over de golfbeweging in de maatschappij. Van, hè, dat je in de jaren 60, hè, dat de jeugd nu is veel conservatiever dan de vrijgevochten gedachten die jeugd had.
2: Het had echt wel hiërarchie hè, in de 60e jaren. Dus de meester was de meester. Politieagent was de politieagent. Daar ging je niet tegenin. Dat was, het was heel langzaam. Tegen je ouders kwam je niet in opstand. Dus langzaam is dat veranderd in de maatschappij. Maar het is mooi om die verandering meegemaakt te hebben.
0: Ja. En heeft het wat opgeleverd?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat je ook moet koesteren dat je het wel hebt meegemaakt. Is dat laatst nog eens te denken van ik zie nooit meer lifters langs de kant van de weg staan.
0: Nee.
2: Nou, wij gingen vroeger. Ik denk maar dat jij dat helemaal niet weet wat het is, een lifter.
3: Ja,
2: je weet het, maar dat is uit het verleden. Net zoiets als, laten we zeggen, als Napoleon of zo. Maar wij hebben dus gewoon. Wij gingen, als ik naar Amsterdam moest of naar Hilversum of waar dan ook, dan ging ik sneller met mijn duim langs de weg. Dan had ik nog een leuk praatje. Dan dat ik met openbaar vervoer ging.
3: Ja.
2: En dat is dus onmogelijk eigenlijk om je dat voor te stellen. Dat dus de hele maatschappij één kant op gaat. Één kant op denkt.
3: Ja, bij mij is het juist weer aangeleerd dat je die dus mooi moet laten staan. Dat je die niet meeneemt. Dat je neemt mensen mee.
2: Precies. Dus nu is het gevaarlijk. Nu doe je het niet meer. Maar dat is toch prachtig dat je de tijd hebt gehad en meegemaakt hebt dat de manier van reizen was.
3: Ja, dat is wel heel mooi. Dat iedereen wat vriendelijker voor elkaar was.
0: Ja,
3: en,
0: ja als je nu iemand wil oppikken, doe je het op de parkeerplaats. Maar dat heeft dan dat heeft een andere reden. Raymond, zou jij een lifter meenemen? Neem jij lifters mee?
4: Nee, ik moet er niet aan denken.
0: Nee?
4: Nee. Nee, precies wat jij zegt. Mij is geleerd om dat niet te doen. Nee, omdat je om God niet weet wie je in je auto krijgt.
0: Ja. En het was toen dus inderdaad wel anders. Hè? Schuif bij.
2: Mooi toch om meegemaakt te hebben.
3: Zeker.
2: Wij hadden ook, was ook

0: Een groot verschil. Ik kom uit Rotterdam. Als je dan vechtpartijen had, die hadden we vaak natuurlijk, vooral op Katendrecht en zo, was het ook gebruikelijk dat als iemand dan eenmaal een paar goede klappen had gekregen en op de grond lag, dan greep de groep in. Ze zei, oké, nu is het klaar. Oh ja. Dus als je op de grond lag, dan was het klaar, was het gevecht over. Ik heb ook het gevoel dat dat nu veranderd is. Dat ze dan pas gaan beginnen eigenlijk.
1: Ik wil net zeggen, ik bedoel, ik zit niet in gevechten. Maar wat ik wel eens voorbij zie komen, is dat, het dan juist begint. Ja. Dan trappen ze nog een paar keer door. Ja.
2: Hans, ik had een paar out of the box vragen over schaken zelf. In het voetbal, die ooit door een paar heren bedacht. Hè, op een velletje papier stonden de regels van het voetbal. En sindsdien evalueert men, omdat de mens steeds wil vals spelen, moeten er aanpassingen komen op dat hele voetbalspel. Tot vandaag ook weer met de nieuwe regels op WK. Hoe zit het met schaken? Is dat is vastgelegd en dat is zo? Dat verandert nooit? Nee. Of zijn daar ook dingen
0: veranderd? Je hebt natuurlijk, het schaken is van voor het jaar nul. Als je naar de oervormen gaat. En toen was het bord anders, de stukken waren anders. En dat is langzamerhand alles versneld. De stukken hebben een versnelling in de choreografie. Dus de lopers gaan nu sneller. En de dames. Je had ook geen dames, geen koningin. Tot het jaar 1500 had je geen koningin. En in het directe voorloper van het schaakspel, Chaturanga, dat is gespeeld tot en met het jaar 500, was er geen koninginfiguur. En de koningin is eigenlijk gekomen door de emancipatie van de vrouw in de maatschappij. Dus dat hele stuk was er nog niet.
3: Maar wat bedoel je dat de lopers sneller gingen dan?
0: De loper die ging maar twee velden in het begin. Oh, okay. De loper was vroeger de olifant. De olifant was een heel werd goed gebruikt in het leger. Niet één hoor, 3000 olifanten. En dan kwamen ze dus met zo'n hele grote groep. En dan liepen ze een dorp plat of een vijandelijk leger plat. Dus de loper, de olifant stond voor de loper. Of de loper stond voor de olifant. En ook die is versneld in het jaar 500 ongeveer.
2: Maar zeg maar, dat wat het paard mag, wat de koningin mag, wat de loper mag, dat ligt al wel nu voor. Dat ligt
0: paard
2: wel vast,
0: is altijd de choreografie, de paard is de cavalerie natuurlijk. Het is de schaakspel is van een oude legervoering. Ja. En de cavalerie is altijd hetzelfde geweest. Dus de paardensprong is altijd hetzelfde geweest.
2: Maar dat ligt vast en dat verandert niet echt meer. Nu niet meer.
0: Maar je hebt wel regels, zoals de en passant-regel is ook pas vanaf 1500, 1600. En de rocade is ook pas vanaf 1500. Dus dat zijn allemaal versnellingen in het spel. Dat de pion twee zetten vooruit kan in de beginstelling is ook pas later gekomen. Dus dat zijn allemaal versnellingen.
2: Raymond, kan jij schaken?
4: Ik weet hoe het moet, ja. Maar ik denk dat ik veel wedstrijden ga verliezen als ik tegen hem ga schaken.
2: Ja, maar dat neemt de hele tafel
4: dat
2: hier,
4: denk
2: hoor.
4: Ik ook, ja. Ik vind het wel leuk om te doen. Ik doe het vaak tegen de computer.
2: Denk je dat iemand als Trump kan schaken?
4: Nee, Trump die denkt maar één zet vooruit. Maar dan wel een hele bombastische zet. En dan bepaalt hij ook nog eens zelf de spelregels, hè?
2: Ja, en dan moet de hele wereld weten welke zet het is geweest.
4: Ja, en als het niet goed gaat, dan gooit hij zo het hele bord van tafel. Dat wil hij met Iran ook doen, alleen dat lukt niet. En daarom zit die klem.
2: Ja, leg het eventjes in een paar zinnetjes uit. Hoe is de toestand in de wereld op dit moment rondom Trump? Voordat we aan die WK beginnen.
4: Nou, ik denk dat, om het heel kort uit te leggen, heel veel dingen die Trump doet maar met één ding te maken hebben. Dat is zijn nalatenschap. Hij wil herinnerd worden. En als het aan hem ligt als een van de grootste presidenten uit de geschiedenis. Dus daarom is hij bijvoorbeeld bezig met die balzaal. Hij wil dat als jij later met je kleinkinderen in Washington loopt, dat je dan zegt, die is door de grote president Trump gebouwd. Daarom is hij bezig met het spelen van risk in Venezuela, in Cuba en Iran. Nou, dat gaat met meer en minder succes, maar dat drijft hem. En daar
2: spelen
4: is hij
2: van
4: mee
2: risk
4: bezig.
2: Is dat ik probeer daar succes te hebben. De invloed. Ja,
4: exact. En daarom.
2: Maar Iran zit hij nou vast, toch?
4: Ja, hij heeft zich mee laten slepen door twee dingen. Enerzijds Bibi Netanyahu, die zei, als we nu grootschalig ingrijpen in Iran, dan valt dat regime om en snel ook. En in Trumps hoofd zat nog die succesvolle militaire operatie in Venezuela, waardoor hij dacht, ik ben onoverwinnelijk. En toen is hij ervoor gegaan. Terwijl, ik denk, als je het nu aan Trump zou vragen, en zijn adviseurs zeggen dat ook, had het achteraf beter geweest om wel mee te gaan met die Israëlische aanval op dat flatgebouw in Iran, waar de hele top van Iran het verstandig vond om op één dag gezamenlijk te vergaderen met z'n allen. En vervolgens te zeggen, iedere keer als wij doorhebben dat jullie uranium verrijken, dan gaan wij daar bombardementen op uitvoeren. Maar hij had geen grootschalige invasie moeten plegen, want nu zit hij vast.
2: Ja, en hoe gaat hij dat oplossen?
4: Dat gaat hij oplossen door heel lang te onderhandelen en uiteindelijk een deal te sluiten met Iran. En het is te hopen voor hem dat dat een deal is die beter is dan de deal die Obama ooit gesloten heeft. Want daarvan zegt hij al 10 jaar dat dat de slechtste deal uit de wereldgeschiedenis is. En dat is weer een van de redenen waarom hij vastzit. Maar Trump wil ook door. Trump wil bijvoorbeeld zich bezig gaan houden nu met het WK voetbal.
2: Maar
4: dat
2: hij de grote Trump-show moet worden. Ook al is het niet af, hij gooit het gewoon weg. Hè? Ja. Dus hij gooit Iran is nu, het is niet aan de orde nu zelfs zo'n beetje.
4: Nee, hij heeft letterlijk gezegd, ik ben er klaar mee. Het verveelt me, ik wil door. Dus wat dat betreft is hij wel vrij transparant. Ik noem Trump ook altijd vaak de goud eerlijke leugenaar. Want hij liegt veel, maar hij is ook vaak goud eerlijk in wat hij denkt, wat hij vindt. En dit is daar een voorbeeld van.
2: Is het bedoeling te zeggen dat hij eendimensionaal is eigenlijk?
4: Ja, ik denk dat we heel vaak hele strategieën achter Trump zoeken die er eigenlijk niet zijn. Trump is vrij...
2: Hij doet maar wat.
4: Nee, doet niet maar wat, maar hij is vrij transparant. Wat belangrijk altijd bij Trump is, dat heb ik altijd gezegd en ik hou dat vol. Trump maakt ook alleen maar op een, zij het meesterlijke wijze, maar gebruik van ontwikkelingen en trends die er al zijn. Daar speelt hij op in. Maar Trump gaat op enig moment gewoon weer weg. Geloof ook niet al die krantenkoppen, dat vind ik ook heel erg overdreven, van Trump gaat nooit meer uit het Witte Huis. Die gaat gewoon met pensioen over een jaar of 2,5. Maar dan zeg ik altijd, dan komt er wel weer een andere Trump. En iedereen die mij nu vertelt, en jij bent er daar één van, hè? Nou, ik hoop dat Trump weggaat, dat geloof ik graag. Maar dan komt er een opvolger van Trump op enig moment, en die is nog veel extremer in onze ogen dan Trump momenteel
2: nou,
4: is.
2: Nou, ze kijken gewoon af van wat goed is, en ze pakken het, dat pakken ze mee.
4: Ja,
2: nou, die zitten toch al, die zijn opvolger?
4: Ja, J.D. Vance bijvoorbeeld kan een opvolger zijn, zijn andere Trumpisten te noemen. Dus dat Trumpisme dendert nog wel even door. Dus als het om Europa en Nederland gaat, moeten wij sowieso onafhankelijker worden, want Amerika gaat niet snel van koers veranderen. Wat wel typisch Trump is, is die enorme persoonsverheerlijking. Dat is over het algemeen presidenten ook niet vreemd, maar Trump heeft dat extra. Ja, daarom gaat hij ook op dat WK bijvoorbeeld de show stelen.
2: Ja, want wat moeten we ons daarbij voorstellen?
4: Ik denk dat het winnende team blij mag zijn als ze die trofee zelf mee mogen nemen, anders neemt Trump hem mee.
2: Ja. Ja, maar je krijgt Trump er een week bij.
4: Ja, absoluut, absoluut. Nee, die gaat een hele grote rol spelen in heel veel wedstrijden, maar zeker ook de finale. En daar gaat hij, als het even kan, een toespraak houden. Ik heb al eerder gezegd, die finale wordt heel Amerikaans. Dus er komt een halftime show, hè, wat ze dat bij de Super Bowl ook willen. Even los van Trump, denk ik ook dat de voetbalbond in Amerika dit WK wil aangrijpen om dat voetbal omhoog te stuwen in Amerika. Nou, hoe doe je dat? Dat doe je door meer onderbrekingen te creëren. Want jullie weten dat iedere Amerikaanse sport die succesvol is, van American football tot honkbal, tot ijshockey, tot basketbal. Hè, momenteel die basketbalfinale. Heel Amerika is daarmee bezig. Ja, er wordt 2-3 minuten gespeeld. En dan ga je 10 minuten naar de reclame. En dat maakt dat die tv-stations dat graag willen uitzenden. En geen enkel tv-station in Amerika wil een sport uitzenden die 2 keer 45 minuten duurt. En daarom zijn die drinkpauzes er gekomen. En daarom denk ik ook dat het niet bij die ene drinkpauze per helft gaat blijven. Maar dat gaan we zien.
2: Ja, om maar eens wat te noemen.
4: Ja.
2: Hey, en gaat Trump zich het ijs nogal jagen op mensen die niet in Amerika horen? Een wijs begrip, maar wat gaat daar gebeuren met... Zijn er nou landen die niet hun supporters mee mogen nemen? Hoorde ik dat?
4: Nee, die zijn er niet. Iedereen is gewoon welkom. Ja? Er zijn natuurlijk een aantal landen waar strenger op wordt geselecteerd. En er is inderdaad ook de angst. Ik hoorde dat 2 of 3 weken terug de Human Rights Watch nog zeggen dat de vreemdelingenpolitie van Trump, dat heet dan ICE, dat die dan die wedstrijden gaat gebruiken om daar mensen te ronselen en uit te zetten. Ik denk eerlijk gezegd niet dat dat gaat gebeuren, want Trump wil, en dat wil de hele Amerikaanse regering, dat dat toernooi een heel groot succes wordt. En ik heb nu de eerste berichten al ontvangen van Nederlandse fans bijvoorbeeld die naar het WK zijn gereisd. Al die spookverhalen, want dat zijn het spookverhalen, dat je daar moeilijk het land binnenkomt, die zijn echt groteske onzin. Je komt tegenwoordig zelfs veel soepeler de douane door in Amerika dan een aantal jaar geleden. Het is wel streng, maar die ontwikkeling is al 20 jaar gaande, sinds de aanslagen van 9/11. Dus ik vind dat er heel veel spookverhalen worden gecreëerd. Dus
2: dat is ook het getrompetten van Trump zelf, wat dat deed aanmaken.
4: Ja, Trump draagt daaraan bij. Maar het is belangrijk altijd om context te geven. Dus Trump kan wel wat zeggen, en dan kun je daar grote krantenkoppen van maken, maar ja, dan ben ik er altijd aan gelegen om te zeggen, ja, maar wat gebeurt er nou echt? En als je echt kijkt naar wat er op de grond gebeurt, dan valt het niet altijd, maar 9 van de 10 keer heel erg mee in vergelijking met die schreeuwende krantenkoppen die je aanvankelijk leest.
2: En het ontmantelen van de rechtsstaat, de rechters aanstellen en zo, dat soort dingen, dat is ook allemaal niet...
4: Nou, er is geen sprake in mijn optiek van het ontmantelen van de rechtsstaat.
2: Nee, ik voel me de vraag tegen.
4: Ja, weet ik. Ja, maar ik geef ook antwoord. Er is geen sprake van, omdat hij inderdaad rechters aanstelt. Maar dat hoort bij het Amerikaanse systeem. Iedere president mag rechters aanstellen. Wil niet zeggen dat hij niet af en toe een poging waagt. Bijvoorbeeld met Elon Musk heeft hij dat gedaan om de overheid een kopje kleiner te maken. Maar ik vind dat juist nou weer een heel mooi voorbeeld van het feit dat de democratie of de overheid vaak veel sterker is dan wij vaak denken. Je moet je voorstellen, Trump die treedt net aan, machtigste man ter wereld, en die zegt dan tegen de rijkste man ter wereld, ga jij even met een kettingzaag de overheid slopen, ambtenaren slopen. En na 3 maanden, want dat is het resultaat, klapt dat hele werk uit elkaar. Krijgen Musk en Trump zelfs ruzie. En van het hele slopen van de overheid is niets terechtgekomen. En dat vind ik dus weer een goed voorbeeld van schreeuwende krantenkoppen. Maar als je gewoon kijkt naar wat er gebeurt, dan valt dat heel erg mee.
2: Nou ja, het zijn niet alleen krantenkoppen. Hè? Hij zet wel een hoop zelf in gang, Trump. Hè?
4: Zeker, nee, maar dat is er. En heeft
2: zijn
4: Trump...
2: niet krantenkoppen die de schuld zijn van de dingen die Trump doet.
4: Nee, maar ik wil dan... Klopt, maar als bijvoorbeeld Trump een poging doet om bijvoorbeeld de ambtenarij te slopen, dan moeten daar krantenkoppen van komen, want Trump doet dat. En Trump heeft ook autocratische trekjes op dat punt. Maar dan moeten er ook krantenkoppen komen als dat niet lukt.
2: Heb je hem wel eens een vraag kunnen stellen? Ben je er zo dichtbij geweest?
4: Nee, wel geprobeerd toen hij in Nederland was laatst, maar toen gaf hij geen interviews. Dus ik hou vol, als ik in Amerika ben, straks ga ik het ook proberen. Ik heb hem heel vaak gezien, maar dan op grote bijeenkomsten. Maar nog geen vraag gesteld, nee.
2: Ja.
4: Nee.
2: Oh, you're from Holland, je bent een slecht mens, maar vraag maar.
4: Nou, als ik hem ooit ontmoet, dan moet ik hem eigenlijk een hele grote mooie bos rozen geven. Want hij is heel belangrijk natuurlijk voor mijn werk geweest.
5: The Rose Garden.
4: Ja, Rose Garden, ja, ja. Maar ook jij zegt dan over het ontmantelen van de rechtsstaat. Het tegenovergestelde is waar. Het zijn juist de rechters die heel veel plannen en ideeën van Trump naar de prullenbak verwijzen. Het zijn niet de democraten, maar de eigen partijgenoten van Trump die hem juist af en toe terugfluiten. Dus die rechtsstaat, die functioneert.
2: Nee, maar ik schrok van mensen die dan die aangenomen worden, die komen dan bij de Senaat en die moeten dan wat vragen beantwoorden. En er werd één vraag gesteld van wie heeft de verkiezingen in 2020 gewonnen? Ja. En dan weigerden ze antwoord te geven.
4: Klopt, dat is ook heel slap. Dat is ook heel slap.
2: Wij zeggen dat Biden gewonnen had.
4: Ja, dat is heel slap, absoluut. Ja. Omdat ze willen laten zien dat ze loyaal zijn aan Trump. En dat is niet goed, maar dat betekent nog niet dat de rechtsstaat wordt ontmanteld.
2: Oké, duidelijk. Dus opgelucht ademen en je kan er gewoon heen als je wil. Pieter, je kan gewoon naar Amerika.
4: Je kunt gewoon naar Amerika, ja. En daarom zeg ik nog steeds lang leven Amerika. En daar gaat mijn boek over, maar dat er zijn.
2: Oh ja, dat boek, vertel
4: nee,
2: ik.
4: Nee,
2: dat gaan we zo direct doen. We gaan eerst even liedjes doen. Jury, welk liedje gaan we nu even horen? Waar gaan we naar luisteren?
6: Ik heb ook geen idee meer.
2: Nee, dat weet ik wel. Dat weet ik wel, maar dat hoef je toch niet steeds te vertellen. Ik heb net een beetje gegeven.
6: Verras me.
2: Nee, welke die net... Even kijken.
6: Kenneth en Ron?
2: Ja, Kenneth en Ron.
6: Zeg maar helemaal niets.
2: Kenneth, Ron. Dicht. Onze oranje eters. Nou, beoordeel het even. Een man van naam en faam. Is dit hem?
3: Ja, dit is Johan Derksen. Dit is de stem van Johan Derksen.
2: Oh, dit is Johan Derksen.
6: Ja, dit is Johan Derksen over Bert van Marwijk. Ja. 2010.
2: Oh ja, en wat vonden we daarvan?
6: Drie punten.
2: Drie punten.
4: Ja, mijn
6: hele administratie in de klote.
4: Ik denk dat Johan het zelf ook drie punten zou geven.
2: Ja, maar hij heeft het wel gedaan.
4: Hij heeft het wel gedaan, zeker.
2: Eeuwig gesmet.
0: Heel veel.
2: Nou, ik heb ooit een tekst mogen schrijven voor Hans K. Junior.
6: Oh, vertel eens.
2: Ja, vertel eens, want het is nergens meer te vinden, het liedje. Zo slecht. Het
6: moet een reden hebben.
2: Ja, het moet zeker een reden hebben. Nee, het was een melodie van Michel Fugain, Le Printemps. Dat ken je wel, hè?
6: Ja,
2: en dan was het laatste... Ta-da-da-da, 1-0. Dat was de tekst.
3: Oh, god.
2: Ja, en dan Patrick, trap hem naar voren, 1-0. Nou, zo'n tekst was het. Het is op de plaat gekomen, maar...
6: Spoorloze denen.
3: Waar heb je jouw goede naam daaraan verbonden?
6: Onder pseudoniem, toch? Onder pseudoniem, volgens mij, was dat.
2: Ja.
6: Toch?
2: Nee, gewoon eigen naam. Kan mij schelen. Nee, was toch leuk voor Hans. Gezellig, man. Ja, schelen. WK.
3: Maar je hebt geen ondergrens?
2: Nee, totaal niet.
3: Oké.
2: En kan je aanraden dat zelf ook af te schaffen, de ondergrens?
6: Ja, dat heb ik jaren geleden gedaan.
2: He? Ja, dat maakt er niet uit. Het is een jeugdzonde.
3: Oké, dan is het
2: een jeugdzonde. Die mag toch?
3: Ja, dat kunt.
2: Pieter, we mogen even luisteren naar jouw column.
7: Ja.
2: Zullen we dat doen?
7: Ja.
2: Oké, gaan we doen.
8: De Elfstad is natuurlijk wel bekend om de royale lach.
9: De column van Pieter de Waard.

0: Juist. Is momenteel het seizoen in Velzen-Zuid. Dat terwijl de lente op zijn laatste sloffen loopt. De dagen worden langer en de nachten korter. Maar in ons Buco-stadion vallen de bladeren als rijpe appelen. De technische staf is hoegenaamd leeggelopen. De selectie meer dan gehalveerd. Deze periode noem ik altijd silly season. Plat vertaald het malle seizoen. Het deel van het kalenderjaar waarbij de voorbereiding centraal staat en verbouw op orde van de dag is. We mogen ons gelukkig prijzen met Peter en Mitch. Mitch en Peter. Het zeker op zeker gesecondeerd door Leon. Zonder overdrijven kan ik stellen dat Peter en Mitch een gigantische klus onder handen hebben. Gelukkig heeft Peter Hofstede als technisch manager voor hetere vuren gestaan. Hij snapt het vak. Met Mitch Appau als hoofdscout naast hem heb ik er op basis van het verleden alle vertrouwen in. Een broedende kip niet storen was altijd mijn adagium, maar nu als supporter volg ik met grote belangstelling de samenstelling van selectie en staf. Na hoofdtrainer Henk Bergen, die Brugge blijkt te heten, heeft de club een eerste assistent vastgelegd. Ene Groninger, die Marcel van Voren heet. In een interview met ESPN konden we de doelstelling uit Henk Brugge's mond optekenen. In de eredivisie blijven, maar vooral aantrekkelijk voetballen. Henk vertelde ook dat hij meester in het speciaal onderwijs was. Dat doet mijn hart sneller kloppen. Niet alleen omdat Telstar een speciale club is, maar vooral ook omdat hij daarmee specifieke kwaliteiten bezit die, naar wij menen, Sportpark Schoneberg gaan doen bloeien en groeien. Spring is in the air. Spring is in de lucht.
1: Sluiten we mooi op aan met het gedicht van Arendt. En eerst even het lied van Bob.

0: Loopt er een band mee? Nasi eet ik graag, bami eet ik graag, mihoen eet ik graag, maar alleen, alleen met meneer Van Praag.
1: Dat is toch opzienbarend, dat fraaie gedicht van Arendt.
2: Nou, en Arendt en Van Praag, die zijn er beide niet. Want meneer Van Praag maakt een cruise in Noorwegen, hè? Gilde, ben je achtergekomen, hè?
3: Ja, 25 fjorden voor de prijs van 20 of zo.
2: Nee. Ja, je mag 25 keer. En je betaalt maar voor 20 keer. Nou, dat is wel mooi. Die laatste 5 dagen is dan dubbel genieten.
3: Ja.
2: Lang leven Amerika, zo heet het boek van Raymond. Is het al in de handel, Raymond?
4: Het is te bestellen, maar het komt uit als Amerika 250 jaar bestaat.
2: En dat is 4 juli.
4: En dan zeggen mensen altijd, oh ja, inderdaad, Amerika bestaat nog maar 250 jaar. Dus ik dacht, dat is een mooi moment om even los van alle krantenkoppen dus... ja, wat anekdotes te delen en te delen hoe ik naar Amerika kijk.
2: Dat snap ik.
5: En hoeveel procent is Trump in het boek?
4: Heel weinig maar.
5: Nee, dat snap ik.
2: Het gaat over Amerika.
4: Ja, ik denk nog maar misschien 1%, misschien wel minder. Ja. Want nogmaals, Amerika is veel groter dan Trump.
2: Nou, laat Trump het niet horen.
4: Nee, I know.
2: Sorry hoor. Nou ja, goed. En vandaag 6 juni. Ja, zei jij, Hans, dat is ook een memorabele dag vandaag. D-Day, hè? Dat is eigenlijk de longest day. En denk, weten we het nog, mensen?
6: Ja, ja.
3: Nou, iets op een strand.
6: Land. Ja. Iets op een strand. Normandië. Ja. Omaha Beach.
2: Ja.
6: Soort.
2: Je zat er wel ergens te zien zijn vandaag weer, die film, The Longest Day.
4: Ja. Dat lijkt mij wel.
2: De Longest Film ook ooit.
6: Ja.
2: Ik wil leren. Gaat me door.
6: Schiet niet op, hè, die film.
2: Nee. En dan zit het met die knijpers zo, dat ze denken dat ze veilig zijn.
6: Klikkertjes, die kikkertjes.
2: Ja.
6: Die kun je ook kopen daar aan de kust.
2: Ja, ben je er geweest?
6: Ja, ja, zeker. Verschillende keren.
2: Oh, ben je zo even met een bootje zo het strand op...
6: Nee, dat niet.
2: Even een invasietje nadoen.
6: Dat niet. Wel gezwommen op de stranden.
2: Nou goed,
6: in de zee bij het strand. Zwemmen op het strand gaat niet.
2: Nou, bij vloed wel.
5: Ja, maar dan is het geen strand meer.
6: Oh. Dan is het zee.
5: Dan is het zee.
2: Ja. Zou Trump geluk brengen als hij bij de oranje wedstrijden op het...
6: Met zijn
2: tribune zou
6: oranje
2: zitten?
6: Hoofd wel.
4: Ja. Nou, Trump zou in ieder geval de aandacht afleiden dan, denk ik.
2: Ja. En Hans, je had het over het reizen. Dat is nogal...
7: Ja, het lijkt mij dat dit een wereldkampioenschap is... met een ongelofelijke hoeveelheid milieuvervuiling. Als je niet alleen die spelers neemt. Dus, wat is het? Canada, Amerika en Mexico. Hè? Dus wedstrijden moeten spelen. Niet alleen die spelers, maar dus ook de begeleiding. Alle toeschouwers.
2: Supporters.
7: Het is een gigantische milieuvervuiling. Dus ik had begrepen dat... Trump laatst van die Infantilo de prijs had gekregen voor de vrede.
2: Ja, Peace Prize Trump. Ja. FIFA Peace Prize.
7: Ja, ja. Misschien moeten ze hem ook een prijs geven voor toernooi met de meeste milieuvervuiling.
2: Ja, die zal hij blij in ontvangst nemen.
6: Echt?
2: Dat je hem nergens mee kan beledigen. Overigens gaat Infantino, maar dat is voor een andere keer... die gaat misschien nog wel echt grote problemen krijgen. Want ze zijn bezig... De mensenrechtenorganisatie Fair Square... heeft onder andere het land Noorwegen al zover gekregen... om hem ook aan te klagen. Wegens ethisch wangedrag. En ze hebben iets van 15 overtredingen gevonden... op het eigen reglement van de FIFA. Ja, het voert nu te ver, omdat nu allemaal tot in detail... maar wordt ongetwijfeld vervolgd, tenminste. Dat hoop je dan. Dat weten we niet zeker. Je had het over Rob de Leede. Dat was een van de mensen die in 94 als persvoorlichter was. Helaas ook afscheid moeten nemen van een andere man... die rondom Oranje grootste dingen heeft gedaan, Hans Jorisma. Waar toch even bij stilstaan. Ik weet niet of jullie hem... Ja, jullie zullen hem van afstand misschien hebben meegemaakt. Maar in ieder geval wel een bekende naam. Grote persoonlijkheid. Helaas veel te vroeg... overleden, want iedereen die overlijdt, die is eigenlijk te vroeg, behalve...
3: Ja,
2: behalve misschien. We noemen geen namen. Ja, dan staan we bij stil.
3: Weer Trump, hè?
2: Hè?
3: Hebben we het weer over Trump?
4: Nee. Ik zeg niks. Ik laat hem lopen deze keer. Ja.
2: Heb jij dat boek al klaar als hij dood is? Heb je dat boek al geschreven?
4: Nee, maar...
2: pagina's daar nog maar.
4: Nee, maar mijn eerste boek ging over Trump en over het Trumpisme. Dus ik vind eigenlijk dat ik daar al heel veel over heb geschreven. Dus ik denk niet dat ik nog een boek over Trump ga schrijven, eerlijk gezegd. Ook niet als hij doodgaat.
2: Nee.
4: Nee.
2: Oké, dan hou ik jou.
4: Misschien ga ik wel nog een boek schrijven over wat presidenten dan hebben geregeld voor als ze doodgaan. Namelijk grote musea over zichzelf. Het is een hobby van mij om presidentiële musea te bezoeken. En Trump is al bezig met de bouw van zijn museum. Dat ding moet $1 miljard gaan kosten. En misschien schrijf ik daar nog eens een boek over.
2: En ik denk dat hij ook wel iets van 7 dagen rouw. En een begrafenis van een dag. Zo,
4: ja, een groot marmeren standbeeld in Washington van hem.
2: Ja, geweldig. Ja, dat is allemaal nog wel heerlijk te wachten staan. We gaan even door, want we gaan even die oranje liedjes af. Welke laten we nog even horen?
3: Ik heb werkelijk geen idee.
2: Nou, mooi. Die van Kenneth en...
3: Kenneth en Ron.
2: Kenneth en Ron, onze hebben oranje. We die? Kenneth en Ron,
3: ik kijk even
2: naar
3: de techniek.
2: Mark? Hallo, Marcel?
3: Die Vermeegen.
2: Wat is dit?
3: Onze oranje, volgens mij. Dat klinkt lekker.
2: Ja?
3: Beetje lang intro.
2: Gelukkig wel.

0: Wat had
1: we houden zo van je.
0: We houden zo van je.
2: Oh. Nou, is het nou ineens een quiz geworden? Van, dat de voorzitter van de jury moet raden welk lied het is. Het is
1: de hele administratie
0: een beetje weg. Nou, wat noem er eentje die je nog wil horen?
1: Wil horen. Liever niks meer. Maar ik heb nog Harry van Meegen staan hier.
0: Oh, Harry.
3: Ja.
0: Deze?
1: Dit was 2021. Op muziek van Rocco Granata, Marina.
0: Oh ja, Marina.
1: Tekst van Bram Koning, de vaste tekstschrijver van Dries Roelvink. Maar dit jaar heeft hij iets dat heet Wij zijn Oranje. Dat heeft hij samengedaan met ene Stef Eckel.
0: En dat is het even niet meer?
1: Hoor. En met een geweldige zin erin. Oranje is de kleur van rood-wit-blauw. En er zit ook een clip bij die overduidelijk gesponsord wordt door Leerdammer Kaas. Wat gek is, want dat is een gatenkaas. Dat, ja. Daar ben je niet trots op als voetbalclub.
0: Nee.
1: Voetbal elftal. Stef Eckel, ja, moet ik het over Stef Eckel hebben? Nee, wel over het persbericht. De persbericht zegt over dit nummer, dat we dus niet gehoord hebben. Een klapper van een oranje lied, die overigens niet specifiek bedoeld is als voetballied, maar voor alles wat ook maar met oranje te maken heeft, ingezet kan worden. Dus waarvan akte?
0: Ja.
2: Is die schrijver van het persbericht dezelfde als de schrijver van het lied?
1: Ongetwijfeld.
2: Oké. Okay.
0: Hebben we er eentje?
1: 2 punten.
0: Oh, 2 punten. En wat is dan de eindstand?
1: Daar hebben we Bert voor.
2: Nee, ja, ben je helemaal gek. Die cowboy. Die cowboy Henk.
1: Op één, ja. Op één, Captain Henk. Met
0: nou, laten we die nog even een klein stukje van laten horen.
1: Maar hadden we nog
0: een stukje? Ja, welke dan? Wacht even. Stop
1: Oranje Zijn.
0: Hè?
1: Oranje Zijn hadden we ook.
0: Oranje Zijn.

0: Over zoals La La La, Kiev zal oranje zijn. Oela La, Oela Oekraïne. En dan kregen ze daarna ook niet die oorlog voor hun kamers.
1: Ja,
0: veel geplaagd land. Maar het gekke is, dit was de winnaar van de liedjescompetitie van RTV Noord-Holland. Dus ik kan er ook niet te veel plaats over zeggen.
1: Nee, dit was toch wel een heel goed lied.
0: 2012.
1: Uiteindelijk.
0: Winnaar, ja. Captain Henk en de Champ, zou ik zeggen.
1: Nou, nog even een klein stukje. Captain Henk en de Champ.
2: Dit is ons WK. Dit is ons moment.
3: Dit is ons moment.
2: Nederland staat op.
3: Nederland staat op.
2: Dit is ons WK.
3: Dit is ons WK.
2: Dit is ons WK.
3: Dit is ons WK.
1: Ik krijg toch de neiging om...
0: Om op te staan.
1: Ja. Nou, ik wou zeggen om mee te gaan zingen, maar dat gaat toch echt wel te ver. Nou, dankjewel. Applaus voor onze onvolprezen... Hoe was het om dit te mogen doen?
0: Nou, er valt nu wel iets van me af, ja.
4: Nou ja, maar je bent straks ook nog voorzitter van de gewone jury.
1: Oh ja.
0: Zo'n smoezelig papiertje hier.
4: Smoezelig.
1: Oh ja, Hans, is er bij... één dingetje nog bij de schaaktoernooi. Is er dan een vorm van dopingcontrole? Is er alcoholcontrole? Ja.
5: Ja, maar die doping zit hem dus in het gebruik van computers. Dus je hebt scans. Als de spelers de toernooi zal binnenlopen, worden ze gescand op... Om het niet te hebben van draagbare...
1: Maar als jij een whiskytje of twee, drie genuttigd hebt...
5: Dat maakt niet uit.
4: En beta-blokkers?
1: Beta-blokkers?
5: Ja, er is een periode geweest toen de schaaksport... ook bij de normale Olympische Spelen dreigde mee te gaan doen. Toen werden we ook gecontroleerd op koffie en op al dat soort zaken. Maar gelukkig zijn ze daar weer van afgestapt. Dat sloeg ook nergens op verder.
1: Het is ook niet te controleren, toch? Of wel?
5: Nou, drugs hebben weinig effect eigenlijk.
4: Middel dat je zenuwen naar beneden brengen. Dat lijkt mij wel dat je daar helder door blijft denken... als je die zenuwen uit kunt schakelen.
5: Nou nee, want in het schaaksport heb je bepaalde fases... dan moet je juist je tijd nemen. Dan moet je diep nadenken. In de tijdnoodfase moet je juist snel zijn. Dus als je bijvoorbeeld dingen als metadrine neemt of wat dan ook... dan wil je zetten doen. Maar er zijn natuurlijk fases dat je dat juist niet moet doen. En als je beta-blokkers neemt, dan word je een beetje rustig. Wat weer juist niet goed is in tijdnood. En ik heb in de 70 jaren wel geëxperimenteerd... met geestverruimende middelen, zoals we dat dan noemen... Dus dan nam je een jointje voor de partij. Want dan denk je van, nou ja, oké, nu wordt mijn geest verruimd. En dan ging je schaken. En dan zat je naar zo'n paardje te kijken. En dan zag je van, wat een mooie maan heeft dat. En die oogjes. En dan zat je en dan was je half uur verder, had je niks gedacht. Dus daar ben ik ook mee opgehaald. Dus.
1: Maar het was wel een mooi paard.
5: Dat was een mooi paardje.
1: Ja, geweldig. Wat een mooie set. Dus tussenstand bij de quiz.
0: Dat is een ander papiertje weer. Allard min 20. Allard min 20.
1: Die staat er niet de best op. Kelly, we gaan met jou beginnen met de quiz. Tenminste, wie doet de volgorde?
4: Nee, zo, rondje. Ja? De klok bij.
1: Ben je er klaar voor?
6: Tuurlijk.
1: Wat doe je eerst, de algemene vraag of de René en Willy vraag?
6: De René en Willy vraag. En daar zet ik ook de verdubbelaar in.
1: Dus die wil je eerst?
4: Ja. Nee, maar dat kan niet. Dat is geen keuze. Oh. Het begint altijd met de algemene vraag en dan de René en Willy. Dus...
6: Ja, je hoort het, hè?
1: Ja, ik hoor het wel, ja.
4: De hele boel werd hier ondersteboven gegooid.
1: Oké. Okay. Maak even af. Welke club in Italië speelt in het paars?
6: Fiorentina.
4: Ja,
1: dat is
4: het. Dat is wel heel goed. En snel. He? En de verdubbelaar, hè? Had je hier toch?
6: Ja.
4: Ja, zeker, hè? Ja. 200 punten. Een beetje creatief naar 200 punten.
1: Maar vind je het goed dat hij dat gewoon overneemt, min of meer? Want volgens mij, maar goed, oké.
4: Okay. Hey, Michiel zei al 200 punten, hoor. Ik zei hem alleen maar na.
1: Ja, ja, oké. Okay. Nou, de René en Willy, hè?
6: Ja.
1: Dus je weet het, of René, of... Weet je eigenlijk wel wat een breedtepaas is? Dan schreef Kees Rijvers naar mijn broer.
6: Ja, dat is René.
4: Precies, want Willy gaf de breedte paas.
6: Precies.
4: Ja.
6: Dat heb ik gezien.
4: Ja.
6: Daar was ik bij.
1: Hoe was jij dat? Oké. Okay.
4: Nou, er wordt even een score neergezet.
6: Nou, Pieter, succes.
4: Je zult nu nog maar aan de beurt zijn, zeg.
1: Ja, Pieter.
0: Tussenstand.
1: Tussenstand.
0: Kelly 300, Allard min 20.
1: Nou, Pieter, daar moet iets tussenin te vinden zijn.
6: 63, dat wordt er wel.
1: Ja. Pieter, waar zit je de verdubbelaar?
7: Bij de René en Willy.
1: Oké. Dan krijg je eerst de algemene vraag, toch? Ja. Dat moet toch?
7: Zeker. Alsjeblieft.
1: Oké, maak af. Huilen is voor jou te laat.
7: Ik kom niet meer.
1: Nee, kijk ook op toon.
7: Huilen is voor je, dat.
1: Want je ging toch...
5: Elke keer op en neer.
1: Reken ik goed?
7: Nee, daar overval je me mee.
1: Nee, hoor, helemaal niet, want je had het al goed. Huilen is voor jou te laat. Ik kom niet meer.
8: Ja, wat heeft dat met...
9: punten voor de uitvoering natuurlijk, hè?
1: Ja?
9: Nou, laten we zeggen, 50 punten.
1: Nou, maar het moet nog de René en Willy.
9: Ja, 50 punten.
8: Nou, maar maak je daar 63 van?
9: 63?
1: Nee, dat kan nog.
8: Ja, maar dan moet hij 13 punten voor die andere. Dat is ook helemaal niks.
1: Oh.
8: 63 en dan doet hij er 100 bij en 163. Vind ik mooi.
9: Prima. 63 doen we.
7: Prima, dankjewel, dankjewel. Ja.
1: Mijn broer kijkt alleen nog maar naar het Jeugdjournaal. En die begrijpt hij ook niet.
7: Dat is Willy.
8: Ja, dat klopt.
9: Weer 63. 126 kom je aan.
1: Nou?
8: 126?
9: 126 totaal.
1: Raymond, waar zet jij de verdubbelaar?
10: De René en Willy vraag.
1: Oké, en doen we eerst de algemene vraag, toch?
10: Ja, prima.
1: Oké, welke Adrie? Nog niet?
8: Nee.
1: Speelde mee met Oranje in het EK in Zweden.
10: Daar zet ik mijn hulplijn in. Adrie Koster? Ja. Ik ga er gewoon voor, ik weet het niet.
1: Bijna goed.
10: Bijna goed?
1: Ja, er is nog een Adrie.
10: Van Tichelen.
1: Wordt bijna niet voorgezegd, hè, hier.
10: Ik hoor allerlei Adries langskomen.
1: Ja.
8: Nou, ik, voorzitter van de jury, ik denk dat we dat toch ook moeten rekenen, toch? Niet.
1: Ja, hij kan er toch niks aan doen? Hij kan er niks aan doen dat er voorgezegd wordt.
8: Nee.
9: 40 punten.
1: 40 punten. En dan komt de René en Willy vraag. Met kerst serveert mijn broer altijd brood met ham. En dan gaat je mond van dicht en daarna belt hij Corrie Konings.
10: Ja, dat is René.
7: Ja, maar Willy zegt het.
8: Willy zegt het.
1: Ja, René, René is op
7: Corrie. Blijf hij had het goed.
8: Ja.
1: Nee.
8: Zo dichtbij.
7: Nee, het ging over René. En Willy zei het.
10: Ja, het ging over René, ja. Maar Willy zei
8: het.
7: We gaven hem niet de gelegenheid om zijn zin af te maken.
8: Overnieuw, dat is een misverstand. Gewoon overnieuw.
1: Ja, doe het over of opnieuw.
8: Ja.
1: Oké, dezelfde vraag. Met kerst serveert mijn broer altijd brood met ham. En daarna belt hij Corrie Konings.
10: Het antwoord wat jij zoekt is Willy.
8: Nou ja, dat is helemaal goed.
1: Ja, er is geen spel tussen te krijgen.
9: 40, 80. 80 punten totaal.
1: Hè? Vind je het leuk, jury?
9: Helemaal niet.
1: Je knapt
9: de kant op.
1: Je knapt er aardig van op, anders. Oké, Hans, wat gaat er nu door je heen?
5: Gaat van alles door me heen.
1: Behalve
5: rode kapjes.
1: Behalve rode kapjes. Oké, waar zit je de verdubbelaar? Niet de nonchalant.
5: Algemene Willy-vraag.
8: Oké, bij allebei. Waarom niet?
1: In 1988 had Ajax 2 buitenlandse trainers tegelijk in dienst. Noem er 1. Maar, weten jullie niet, hè?
9: Dat is een spitse vraag, dit.
7: Koert Linder.
1: Ja, die is goed.
11: Ja, dat hoeft mij niet.
1: Ja, maar hij noemt het toch? hij komt uit Luxemburg. Zeg je dat wat? Spits speelde bij FC Twente.
8: Spits.
11: Spits
1: Koon. Zeg ik.
5: Spits Koon.
8: Ja, dat is goed.
1: Dat is goed, hoor. Goed.
5: Met een H ook. Die
1: ja, zeker. Dat is iconisch goed.
8: Extra punten voor die H.
1: Ja. Daar komt de René en Willy vraag. Milan en Dampel zijn 2 handen op de buik van mijn broer. Vooral als hij bij Corrie Konings is geweest.
5: Gokje Willy.
8: Ja, dat is goed.
9: Ja. 100, 150. Maar allemaal te vergeefs, want Kelly heeft gewonnen met 300. Ja.
1: Kelly! Ja.
11: Kelly wint altijd.
1: Topfans. Kan nog wat gewonnen dit seizoen, Kelly.
12: Yes, He? Daar ben ik echt blij mee.
1: Ja, Kelly Steen, dankjewel. Michiel Blijboom. Geweldig.
8: Dank je.
1: Dankjewel. Pieter de Waard, dankjewel. Raymond Mens, dankjewel. Hans Beuk, dankjewel. Bert Dijkstra, bedankt. Mark, bedankt. Marcel, bedankt. Cora!
13: Leuk!
1: Marcel, hè? U allemaal hier bedankt. Tot de volgende keer. En dan zijn we er allemaal weer. Met heel veel plezier. Veel blijf.
14: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren. Zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend... en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen... Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Bussum.
16: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
17: Elke maandag was ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
18: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
19: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
20: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
21: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is? Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
22: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
23: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
24: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
25: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
26: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
27: Ik ben Marga Verseur uit Lisserbroek.
28: Ik ben Jan uit het altijd zonnige, maar ook winderige Den Helder.
29: Ik ben Adriana. Ik kom van de snelle Overtoom in Amsterdam.
30: Thuis in heel Noord-Holland.
31: Het is 12 uur.
32: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen... zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon... volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden... Officieel is er tussen de landen een staakt het vuren, maar strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J uitgenodigd om morgen het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Met zo'n bezoek zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme, zegt de burgemeester tegen de Volkskrant. J. treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Daar worden vanwege zijn antisemitische uitspraken demonstraties verwacht van onder meer het Centrum Informatie en Documentatie Israël. De rapper heeft nog niet gereageerd op de uitnodiging van Marcouche. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd, ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die in Zeeland als paddenstoelen uit de grond schieten. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, maar uitgesproken op zijn Engels. Het weer, in het oosten nog wat zon, maar vanuit het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Taurus Hybrid. Met een zeer geavanceerde hybridtechniek. Waarbij de benzinemotor vooral dient als generator voor de accu. Goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 39,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
0: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
1: Hallo Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een echte stationwagen? Nou, die hebben we toevallig van KGM. Stoere stations voor een goede prijs. Kijk op bandgarage.nl.
2: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Hulst keukens en badkamers uit huizen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 8 juli hoor je Stravinsky's brutale Le Sacre du Printemps en het kleurrijke celloconcert van Saint-Saëns. Solist is wereldster Gauthier Capuçon. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Pas je eindelijk

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Rachel Morsink.

0: De muzikale aftrap van NH Helpt. ABC met The Look of Love.
1: NH Helpt.
0: Goedemiddag, welkom bij NH Helpt. Leuk dat je luistert op deze zaterdagmiddag 6 juni alweer. We zijn alweer in de maand juni beland. Wat gaat de tijd toch snel? Aan mijn zijde Marcel. Marcel, goedemiddag.
2: Goedemiddag, wat gaat de tijd toch snel? We gaan toch de temperatuur naar beneden?
0: Ja?
2: Dat is zo, hè?
0: Is het depressief dit weekend?
2: Nee, helemaal niet, maar ik hoorde van Jan Visser natuurlijk. Er komt wat regen weer onze kant op.
0: Oh ja, goed voor de brandjes. Minder fijn voor ons.
2: Vanmorgen had er al iemand geappt van juni is altijd slecht weer. Toen dacht ik, is dat zo?
0: Oh.
2: Ik weet het niet.
0: Oh, ik heb het gevoel dat de laatste jaren altijd juli en augustus een beetje een dipje zijn. Dat je in april en mei dat lekkere weer al gehad hebt.
2: Oh ja.
0: Maar juni weet ik eigenlijk niet.
2: Jammer, want dan begint de zomervakantie meestal.
0: Ja. Nou, nou, we moeten een beetje vrolijker
2: worden. Oh, de zon schijnt.
0: We zitten meteen in de depressie.
2: Dat is wel zo.
0: Marcel, als ik zeg azuurwaterjuffer of lantaarntje, waar heb ik het dan over?
2: Azuurwaterjuffer?
0: Ja, prachtig.
2: Oh, dat is vast een vogel.
0: Nee.
2: Oh, kikker.
0: Nee. Waterjuffer, waar denk je dan aan? Iets lichtvoetigs, toch? Iets met vleugeltjes, iets lichts.
2: Een insect.
0: Ja, ja, warm, warm. En dan een blauwe dus, azuur.
2: Een soort kolibri, of nee, weet je, zo'n ding?
0: Ja, je bent, ja, ik denk je het weet.
2: Oh,
0: ja?
2: Nee, ik weet het helemaal niet.
0: Libelles.
2: Tuurlijk. Nee, ik wist het wel.
0: Het is dit weekend het libellen tuintelweekend. Dus we roepen iedereen op om 15 minuten in de tuin te gaan zitten. En te kijken wat je dan voorbij ziet vliegen. Ik heb het gisteren gedaan in de binnentuin hierachter.
2: Oh, en hoeveel zag je er?
0: Nou, ik zag er 3 in 1 minuut.
2: 3 in 1 minuut?
0: Ja.
2: En daarna nooit meer?
0: Nou, ik ben daarna doorgelopen. Maar dit is een vijvertje.
2: 15 minuten.
0: Dus als je een vijvertje in je tuin hebt, dan heb je dus een grote kans dat je een libelle kan spotten. Okay, maar je mag volgens mij ook meedoen als je geen vijver hebt. Dat gaan we straks vragen, want we gaan even bellen met de Vlinderstichting hierover. Op welk nummer ben jij te bereiken, Marcel?
2: 088-850-51-52, 24 uur per dag.
0: 24 uur per dag. In elk geval de komende 2 uur. Als jij luistert en denkt, ik wil ook graag een oproepje doen bij NH Helpt. Want dat is waar het bij NH Helpt om draait. Om elkaar helpen, om hulp vragen, om oproepjes. Misschien ben jij op zoek naar iets of heb je advies nodig. En is er een andere luisteraar die denkt, oh, daar kan ik wel helpen. Dus 088-850-51-52. Naar dat nummer kan je appen of bellen als je hier een oproepje wil doen. En we gaan het verder over hebben de komende 2 uur. Nou, dus over de libellen tuintellers. Die zoeken we. We zamelen gevulde rugzakjes in. En we gaan het hebben over zwerfkatten. Maar eerst gaan we naar Alkmaar voor wat zomerse festivalsferen. Daar zoeken ze vrijwilligers na Alex Warren.

0: Diana Ross, Upside Down.
1: NH helpt.
0: Als je naar buiten kijkt, dan zou je het niet direct zeggen. Maar de zomer is in aantocht. En dat betekent natuurlijk heel veel festivals. Ook in Alkmaar, waar ze bij Cultuurpark De Hout nog wel wat vrijwilligers kunnen gebruiken. Festivalcoördinator Wim van Veen, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Vorige week hadden jullie jazz en blues in De Hout. Morgen houtrocks. Het festivalseizoen bij jullie is al lekker losgebarsten, of niet?
2: Jazeker. Dit jaar waren gelijk als voorgaande jaren wat opgeschoven. We hebben de lepelaars ook in het park, dus daar moeten we rekening mee houden. Dus de festivals die altijd wat halverwege mei begonnen, zijn we wat opgeschoven.
0: Oh,
2: naar,
0: ja, vanwege naar juni. Het broedseizoen.
2: Het broedseizoen, ja. En ja, die willen niet verstoord worden natuurlijk, de jonge vogels. Dus we zijn iets later begonnen. Maar inderdaad met jazz en blues en morgen houtrocks. En dan gaat het met een aantal festivals verder tot en met september in de zomer.

0: zomer ietsje rustiger. Maar ja, zo'n 8 festivals.
1: Precies, een aantal eigen festivals en ook nog een aantal mensen die jullie terrein dan gebruiken voor een festival,
0: ja,
1: als ik het goed begrijp.
0: Ja,
1: en het is
0: waar.
1: Een heel divers aanbod. Kan je een paar van jullie eigen festivals eruit lichten?
0: Nou ja, zoals we al zei, hè, jazz en blues, hout rocks, hout pop. Met ook dit jaar weer een hele leuke lijn. Met ja, de tall, de ugly en de small. Met strak plan. Met, ja, noemen we dat, Macano Limited staan dan op oud pop. Maar ze hebben ook het Alkmaar Celtisch, Celtisch Festival Alkmaar. Vrienden van de Hout Live. Nou, Kinderfestival. Ja. Ja, eigenlijk zijn een grote diversiteit aan festivals.
1: Voor ieder wat wils. En
0: ja.
1: Heb je zelf een favoriet? Of vraag ik nu om te kiezen tussen je kinderen?
0: Ja, dan vraag je wel. Ja, kijk. Het is, al die festivals, we hebben juist gemeend een grote diversiteit aan festivals neer te zetten. Om ook ja, iedereen een beetje aan het trekken te laten komen.
1: Ja.
0: Tegelijkertijd zijn de festivals wel heel erg nou ja, gericht ook op ontmoeting. Het vindt midden in het park plaats. Dus er komen ook heel veel ja, jonge gezinnen met hun kinderen. Die op een kleedje neerstrijken en wat verder van de muziek af liggen. Heerlijk nou, in de zon. Of ja, dus ook van de natuur genieten. En tegelijkertijd wat meepakken van de muziek. Dus het is eigenlijk een mix van ja, ontmoeting en muziek. En dat maakt het ook wel het uniek van ons concept van Cultuurpark De Hout. We staan dit jaar 35 jaar en de laatste ja, 15 jaar vullen we dat eigenlijk op deze wijze in.
1: Ja, en het is helemaal gratis. Dus jullie hebben gewoon als missie om de Alkmaarders te trakteren op een goede portie cultuur.
0: Ja, zo ja. Is dat.
1: Ja.
0: En, ja, en dat lukt ons altijd heel goed. Ja, en de reden waarom ik natuurlijk ook een beetje het gesprek nu met jou heb, is dat we ja, ook wel jaarlijks wat vrijwilligers soms wat afhaken. Die hebben een interesse weer elders gevonden. Of zijn nou ja, een aantal jaren aan de cultuurpark verbonden geweest. Ja, dan hebben ze zoiets van, nou, ik sjouw het eigenlijk niet meer zo. Dus ja, dan zoeken we ook weer nieuwe vrijwilligers. En dat, ja, het is eigenlijk een heel leuk om als vrijwilliger hier actief te zijn in, achter de bar of in de kassa of gewoon op het veld. En te genieten. Tegelijkertijd te genieten van de muziek.
1: Ja, je krijgt een beetje wat van de sfeer mee. Ja, en ik denk dat de festivals ook niet kunnen bestaan zonder alle vrijwilligers. Dus jullie,
0: nee, het is ook een vrijwilligersorganisatie. Dus we hebben eigenlijk geen beroepskrachten.
1: Nee.
0: Alles drijft op vrijwilligers. En daarmee, en dat maakt het ook dat we het gratis toegankelijk kunnen houden. En de prijzen van de fris of het biertje toch ook laag kunnen houden. Zodat dat ook voor iedereen betaalbaar blijft.
1: Ja, ja, precies. En jullie zijn dus hard op zoek als nu iemand luistert en denkt, nou, ik zou wel aan de slag willen als vrijwilliger in Stadspark De Hout deze zomer. Meld je je dan aan voor meerdere festivals of voor één? Hoeveel tijd ben je
0: nou,
1: daar aan
0: kwijt? Nou, dat is wat je wil. Er liefst natuurlijk een paar, want dan, ja, dan kom je er ook een beetje in. He, dus dat is, maar je hoeft niet voor alle festivals te gaan. Ja, je kan je voorkeur uitspreken. Dat je zegt van nou, voor die festivals ja, vind ik heel leuk ook bij aanwezig te zijn. En ook een bijdrage te leveren. Het is ook niet zo dat je van 's morgens vroeg tot 's avonds laat staat. We werken in shiften van zo'n 3 uur. Dus nou ja, dat is een beetje de verbintenis.
1: Ja.
0: En sommigen die zeggen nou, ik vind het gewoon heel leuk om de hele dag aanwezig te zijn. En nou, die doen dat op die manier. Maar er hebben er ook heel veel die zeggen van nou, 3 festivals, een aantal shiften draaien, vind ik heel leuk.
1: Ja. Ja, ik kan voorstellen dat de sfeer ook gewoon heel gezellig is. Met elkaar doe je het.
0: Ja, absoluut.
1: En je zei het al, er zijn bardiensten, maar ook veel opbouwen en afbreken.
0: Ja, opbouwen en afbouwen. Ja, we beginnen zo'n half of 10 uur, 10:30 met de opbouw. Het festival begint om 1 uur, dus het is we hebben dat ja, met als we het voldoende handjes hebben, ja, dan kan het ook, hoeft het ook niet echt lang te duren.
1: Nee.
0: Ja, en dan moeten toch wel wat bankjes gesjouwd worden. Dus ja, en voor degene die dat als het ware te zwaar vinden en zeggen, nou, ik sta toch liever uit te schenken, dat is wat makkelijker te doen. Dan, ja, dan neem je dat als taak. Maar ja, we kunnen ook wel wat steviger. Personen gebruiken die wat
1: wat spierballen.
0: Ja, wat spierkracht hebben. En ja, ook kunnen helpen met opbouw en afbouw. Ja.
1: Helemaal goed. Nou, we speuren graag met je mee. Dus de vraag is, heb jij zin om deze zomer aan de slag te gaan als festivalvrijwilliger in Alkmaar? Kijk dan even naar de oproep van Wim op nhhelpt.nl. Wim van Veen van Cultuurpark De Hout, hartelijk dank. En ik was nog wel even benieuwd, kan jij tijdens het festival ook gewoon genieten met een biertje in de hand? Of ben jij vooral heel erg druk?
0: Nee. Ik kan wel genieten. Overigens niet met een biertje in de hand, want daarmee... Je kan bijvoorbeeld leuk aan de slag, maar tijdens het werk, om het zo maar te zeggen...
1: Mag er niet gedronken worden.
0: Nee. Is het toch een frisje. Maar daarna drinken we altijd wel wat als afronding van het festival. Ja.
1: Nee, dat begrijp ik. Nou, dan wens ik jou een hele fijne zomer toe en heel veel mooi weer.
0: Bedankt hoor.
1: Dankjewel, fijne dag.

0: Wet, wet.
1: NH helpt.
0: Dit weekend is het weekend van de libellen tuintelling. Helemaal vol. Dus ik zou zeggen, allemaal naar buiten en kijken of je een libel kan spotten. Wie daar alles van weet is Roy van Grunsven van de Vlinderstichting. Roy, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoeveel libellen heb jij al gespot dit weekend?
2: Ik heb vanochtend een paar gezien in mijn tuin, een stuk of vijf. Maar het schoot nog niet echt op, want het was hier te behoorlijk.
0: Ik ben gisteren ook even hier achter het werk de binnentuin ingelopen. Daar hebben ze een vijver. Ik dacht, ja, ik zie vast geen libellen. Maar ik zag er gewoon in één minuut al een stuk of twee, drie vliegen. Van die mooie blauwe.
2: Mooi.
0: Ja, ik heb het nog niet doorgegeven.
2: Je hebt het hele weekend nog.
0: Ja. De libellen tuintelling die loopt van 5 tot met 7 juni. Dus deze vrijdag, zaterdag, zondag. Hoe werkt het precies?
2: Je kunt op de website van tuintelling.nl kun je doorgeven hoeveel libellen je hebt gezien in een kwartiertje in je tuin. En die informatie kunnen we gebruiken om een beter beeld te krijgen van hoe het gaat met libellen in Nederland.
0: Dus je loopt gewoon naar buiten, zet een stoeltje neer en je gaat 15 minuten staan zitten kijken.
2: Ja, en het is natuurlijk af en toe lastig, want libellen vliegen weg en dan komen ze terug. Ja, dan weet je niet, is dat dezelfde of zijn dat twee verschillende?
0: Ja.
2: Dus je moet gewoon kijken hoeveel zie je er van dezelfde soort tegelijk. Binnen dat kwartiertje en dat aantal kun je dan doorgeven.
0: Hoeveel zie je er tegelijk? Dus je moet er 3 tegelijk zien en dan geef je 3 door.
2: Ja, als je er eentje ziet en 5 minuten later weer eentje, ja, dan kan het natuurlijk gewoon dezelfde zijn.
0: Oh.
2: Dus dan weet je dat niet.
0: Ja.
2: Dus daarom gaan we uit, je moet kijken hoeveel je er tegelijkertijd ziet. Dan weet je zeker dat dat aantal er echt is.
0: En is Noord-Holland echt een libellenrijke provincie?
2: Noord-Holland heeft veel water, dus daar zitten veel libellen. En juist voor veel van de soorten die in tuinen zitten, is het wel een interessante provincie. We hebben qua libellen een redelijk goed beeld van hoe het gaat met de echt zeldzame soorten die dan alleen op beekjes in Zuid-Limburg zitten of hoogvenen in Drenthe. Maar we zien de laatste jaren dat het eigenlijk ook heel slecht gaat met veel libellensoorten die je ook gewoon op tuinvijvers en slootjes hebt. Ja, die kunnen we niet allemaal zelf in de gaten houden. Dus daarom is het heel handig als allerlei vrijwilligers dat ook voor ons doen. En dus in zo'n weekend even tellen wat er bij hun vijver zit.
0: En nou zie ik nog wel het verschil tussen een vlinder en een libel. Maar ik zou niet kunnen weten wat de verschillende soorten libellen zijn. Moet je dat weten? Moet je dat, die kennis al paraat hebben?
2: Op de website tuintelling staat een uitleg hoe je de verschillende soorten uit elkaar kunt houden. En natuurlijk zijn er een heleboel libellensoorten die je nu niet in je tuin kunt verwachten, omdat ze er pas zijn in juli en augustus. Of omdat ze alleen maar bij kleine beekjes zitten bijvoorbeeld. Dus daarop staan echt alleen de soorten die je nu kunt verwachten. En dat is eigenlijk best een overzichtelijk setje. Daar kun je wel uitkomen.
0: Dan kun je snel leren.
2: Ja.
0: Ja. En jij werkt dus bij de Vlinderstichting, waar de libellen ook ondergebracht zijn. Zijn libellen echt jouw passie? Ik ben benieuwd van, wat maakt de libellen zo'n mooi insect?
2: Ik vind libellen zelf al heel lang heel fascinerend. Het zijn gewoon hele mooie beesten die hele efficiënte jagers zijn. Het zijn echt de roofdieren onder de insecten. En wat je met libellen heel mooi kunt doen, je kunt door die volwassen libellen te bekijken die rondvliegen bij het water, krijg je het inzicht in wat er onder water gebeurt, wat je anders eigenlijk heel moeilijk kunt zien.
0: Omdat hij daarop jaagt?
2: Nou, de larven van libellen leven allemaal in het water. Daarom vind je ze ook bij vijvers. En ja, wat daar onder water gebeurt is natuurlijk altijd lastig. Je kunt moeilijk zelf dat water in en dan kijken wat er aan de hand is. Maar door te kijken naar de libellen die dus bij dat water vliegen, weten we of dat het water zelf ook gezond is.
0: Hmm. Interessant. En hoeveel jaar tellen we al libellen?
2: In Nederland tellen we sinds 1999 al libellen. Dus we hebben al een aardige reeks ondertussen.
0: En weten we ook of het nou slechter of beter met ze gaat?
2: Het ging een hele tijd steeds beter. Onder andere omdat we rioolwaterzuivering kregen en de waterkwaliteit beter werd. Maar de laatste 10 jaar gaat het eigenlijk weer vrij slecht.
0: Oh.
2: Voor een deel komt dat door klimaatverandering. Een heleboel soorten die voornamelijk ten noorden van Nederland voorkomen, dus in Scandinavië en zo, die hebben het moeilijk, want het wordt steeds warmer. Maar we zien ook juist dat soorten als vuurjuffer en lantaarntje, die je ook gewoon bij je vijver kunt verwachten, die lijken ook sterk af te nemen. En daar maken we ons wel echt zorgen om, want ja, die leven gewoon waar wij ook leven.
0: Oh ja, dus dat is een voorteken dat het met onze omgeving niet zo goed gaat.
2: Ja, absoluut.
0: Ja, ze zijn de kanarie in de mijnschacht.
2: Ja, zeker.
0: Ja.
2: En dat is ook een reden waarom we juist graag willen dat mensen ook gewoon in hun eigen omgeving tellen, dat we niet alleen een beeld hebben van hoe het gaat met libellen in natuurgebieden, maar ook in de rest van Nederland.
0: Juist in je eigen tuin.
2: Juist ook in je eigen tuin.
0: Ik zat nog wel even af te vragen, mag je ook meerdere keren meedoen? Want als ik vandaag 15 minuten ga zitten en ik zie niks, dan denk ik, ja, probeer ik het morgen nog een keer. Mag dat?
2: Dat mag, maar dan wel graag vandaag ook je doorgeven.
0: Oh, dus als je nul hebt, dan moet je het ook zeggen.
2: Absoluut, dat is natuurlijk ook interessant. Als we op een gegeven moment zien dat op allerlei plekken geen libellen meer voorkomen, ja, dan is dat natuurlijk helemaal een veegteken.
0: Ja.
2: Dus nultellingen zijn zeker net zo belangrijk als tellingen van heel veel libellen.
0: Ja.
2: Maar je mag zo vaak tellen als je wil.
0: En je kan het doorgeven op tuintelling.nl.
2: Inderdaad.
0: Ja, dus zit je te luisteren en krijg je nu zin om dit weekend lekker libellen te gaan tellen? Alle informatie over de libellen tuintelling die staat bij het oproepje van Roy op nhhelpt.nl. Roy van Grunsven van de Vlinderstichting, hartelijk dank en een heel fijn telweekend gewenst.
2: Bedankt.
0: Fijne dag.

0: Bright Side of the Road, Van Morrison.
1: NH helpt.
0: We zijn vandaag op zoek naar libellen, tuintellers en naar cultuurvrijwilligers. Dat laatste is in Alkmaar. Mocht je net inschakelen en denken, nou, daar wil ik wel wat mee. Alle oproepjes die staan ook op nhhelpt.nl. En ik werp even een blik op de website, want er zijn nog wel meer oproepen die even onze aandacht verdienen. Zo zamelen we pennen in voor Docus uit Schermerhorn. Hij spaart reclamepennen. Hij heeft al meer dan 20.000, niet te geloven. En van alle kanten stromen de pennen al toe naar de redactie, naar hier. En ik ga binnenkort langs bij hem om ze te bezorgen. Dus heb je nog leuke pennen liggen waarvan je denkt dat hij ze nog niet heeft, stuur ze dan even naar me op. Verder zoekt Ellie biedt zich aan als kattenoppas in Amsterdam-Noord. Ze zou deze zomer heel graag op een kat willen passen. Ze is 81 en wil niet meer aan een kat beginnen, maar biedt wel haar diensten aan als oppasser. En eenmaal andermaal de koepeltent van Katinka, die moet nu echt weg. En die is gratis op te halen in Amsterdam. 088 850 51 52 als jij wil reageren op een van deze oproepjes. Of je kan even terecht op de website nhhelpt.nl.

0: Daffodils van Raccoon. Wat een prachtig nummer is dat.
1: NH helpt.
0: Collectanten gezocht. Hoe dat precies zit, ga ik vragen aan Marija Dekker van de Stichting Zwerfkatten Havengebied IJmuiden. Hele mond vol. Marija, goedemiddag.
2: Hoi.
0: Morgen begint jullie collecteweek. En jij kan nog wel wat extra handen gebruiken, hè?
2: Nou, zeker. Het is heel lastig om collectanten te vinden en ouderwets met de bus langs de deur te gaan. Dus we staan te springen om mensen die willen collecteren in de gemeente Velsen.
0: En het goede doel waar al het geld naartoe gaat, dat zijn de zwerfkatten. Ik was even benieuwd, zijn er opvallend veel zwerfkatten in IJmuiden?
2: Nou, dat waren er. En met name dan in het havengebied. Waar van oudsher natuurlijk katten ook naartoe trokken, maar ook katten gedumpt werden. Nou, dat hebben we helemaal onder controle na 20 jaar heel hard werken en alles castreren. Maar toen bleek ook dat er heel veel katten tussen zaten die min of meer tussen wal en schip vielen. Dus daar hebben we een opvang voor opgericht, want dat waren beestjes die je niet in huis kunt hebben, maar die ook niet redden om op straat te overleven. Zeker tegenwoordig niet meer met al de bouwen, slopen, verkeer, niet veilig. Dus we hebben een opvang in Velsen Noord waar we onplaatsbare katten opnemen.
0: Ze zijn te schuw om een nieuw huisje te vinden, maar te lief om op straat te overleven.
2: Ja, klopt. En we krijgen ook katten aangeboden van asiels. Kijk, een asiel wil natuurlijk zo snel mogelijk een kat herplaatsen bij een baasje. Dat is het doel. En dit zijn katten die soms jaren blijven zitten omdat ze onzinnelijk zijn, gedragsproblemen hebben. Ja, en dat kost gewoon tijd. Ja, dus vandaar de opvang.
0: En jij doet dat met heel veel liefde. Aan huis zelfs, hoeveel katten heb je op dit moment?
2: Nou, we hebben plek voor ongeveer 70 katten. We proberen een beetje af te bouwen, omdat ik ook een beetje een dagje ouder word. En het toch wel, het is werk wat je gewoon 24/7 doet.
0: Ja.
2: Dus ja, dat is best wel pittig. En het is aan huis inderdaad. Achter mijn huis hebben we een groot terrein met meerdere binnen- en buitenverblijven.
0: En gaat de opbrengst van de collecteweek naar gewoon de dagelijkse verzorging, of is er nog een speciaal doel?
2: Nee, het is echt wel een speciaal doel. We hebben de afgelopen maanden wel meerdere meldingen gehad van nieuwe zwerfkatten en dan met name moederpoesten en kittens. Het is echt wel opmerkelijk dat we steeds vaker weer zwerfkatten tegenkomen door de hele gemeente. Ja, die gaan we vangen, maar al die beestjes moeten gecastreerd, gevaccineerd, nagekeken. Vaak zijn ze ziek of gewond. Dus daar zijn echt beste kosten mee gemoeid.
0: Ja, dat begrijp ik. Hoeveel collectanten kan je nog gebruiken?
2: Nou, zoveel mogelijk.
0: Hoe meer, hoe beter.
2: Nee, absoluut. We hebben vooral in IJmuiden kunnen we nog echt wel een heleboel mensen gebruiken.
0: Ja, door heel Velsen, maar vooral in IJmuiden dus.
2: Klopt. Ja, en we komen alles brengen. We komen het daarna weer ophalen. Het enige wat we dus vragen is of mensen een paar uurtjes de komende week tijd hebben om lekker even langs de deur te gaan, een praatje te maken met mensen. En je krijgt ook een QR-code mee voor degene die digitaal willen overmaken. Dus het wordt allemaal geregeld.
0: En als iemand nu luistert en denkt ik wil wel, dan krijgt hij dus de collectebus thuis. En krijgt hij dan ook een soort kaartje met welke straat hij moet lopen?
2: Jazeker. En mensen mogen het ook zelf aangeven als ze een voorkeur hebben.
0: En het maakt niet uit of je 2 uur gaat lopen of elke dag?
2: Nee, natuurlijk zou het mooi zijn als mensen elke dag op pad gaan. Maar ja, alle beestjes zijn gewoon welkom. Dus zelfs al heb je maar 2 uurtjes de tijd, zijn we er ook hartstikke blij mee.
0: En ik kan me ook wel voorstellen, maar misschien is dat niet zo, maar ik kan me voorstellen dat aan de deur mensen best wel gul geven, omdat het gewoon een concreet doel is in de buurt. Klopt dat?
2: Ja, nou, ik vind het altijd wel heel verrassend. Soms dan krijg je zulke mooie reacties en dan zeggen mensen ook echt van nou, we hebben erop staan wachten en dan geven ze zomaar een €51.
0: Wow.
2: Ja, maar het leuke is wel dat je eigenlijk ziet dat in, een beetje lullig gezegd, maar in de wat moeilijkere wijken eigenlijk het best gegeven wordt.
0: Echt waar?
2: Ja, dat vind ik elke keer wel heel verrassend, ja.
0: Mensen die het zelf niet breed hebben, dat zijn de gulste gevers.
2: Klopt, ja.
0: Nou, interessant. Wat zou daar nou voor psychologisch principe achter zitten? Misschien weet je zelf hoe het is om het niet makkelijk te hebben en help je daardoor graag een ander, ja.
2: Ja, of misschien word je wel heel rijk als je gewoon je geld in je zak houdt.
0: Ja, dat is zo.
2: De andere kant.
0: Nou ja, in afval worden jullie daar beter van de gullegevers. Dus dat is de positieve kant. Het is van 7 tot 13 juni, dus komende week. Mensen kunnen zich melden via jouw oproepje op nahelp.nl. Wil je nog even direct tegen de luisteraar iets zeggen? Waarom moeten ze zich allemaal aanmelden?
2: Nou ja, weet je, wij proberen met het vangen van al die zwerfkatten ook de buurt zelf te helpen. Hè? Want die katten die ongecastreerd zijn, kunnen overlast geven, kunnen ziektes doorgeven aan elkaar met het vechten. Dus indirect helpen we ook de buurt. Dus als de buurt ons wil helpen, heel graag.
0: Nou, ik zei het al, van 7 tot 13 juni de collecteweek voor de stichting Zwerfkatten Havengebied IJmuiden. Heb je een beetje tijd over de komende week en draag je katten een warm hart toe? Kijk even naar de oproep van Marija op nhhelpt.nl. Marija Dekker van de stichting Zwerfkatten Havengebied IJmuiden, dank voor je toelichting en heel veel succes gewenst de komende week.
2: Ja, en jullie ook hartstikke bedankt en een fijne dag.
0: Fijne dag, doeg!

0: Robert Cray, Don't Be Afraid of the Dark. En straks na het NOS Journaal nog een heel uur Anna Helpt. Dan gaan we het hebben over een bijzondere inzamelactie van de organisatie Because We Carry. Rugzakken voor kinderen deze keer. En we zoeken een krant uit de maand mei. En we geven natuurlijk weer die overheerlijke Anna Helpt taart weg.
1: Last van lekkage, dakpannen gebroken door stormschade of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
2: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
3: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50. Nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Corsuizen en Van Wouwen in Hoofddorp.
6: Dit is een uittip.
7: Ben jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar. Tijdens Kaaskoppenstad. Op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
6: Dit was een uittip.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mahlers hemelse vierde symfonie. En meesterpianist Ronald Brautigam soleert in Mozarts verleidelijke 17e pianoconcert. Op 14 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest, samen investeren in vastgoed.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
12: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
11: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
13: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
14: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater... tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
16: Hallo! Ik ben Tonia Agata en kom uit Groet.
17: Ik ben Wim en ik kom uit Amsterdam, Gaasperdam.
18: Ik ben Corrie en ik kom uit Uithoorn.
19: Hallo, ik ben Vera en ik kom uit Purmerend.
20: Thuis in heel Noord-Holland.
21: Het is 1 uur.
22: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot... met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten... toen het op een Israëlisch checkpoint afreed in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend... op een auto bij checkpoint en start een onderzoek. In het zuiden van Libanon zijn enkele Libanese militairen gedood bij een aanval door het Israëlische leger. Volgens media werd enkele tientallen kilometers ten zuiden van Beirut de auto van een generaal onder vuur genomen. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval volgens de Libanese overheid 5 doden. Oekraïne heeft opnieuw een groot aantal drones afgeschoten richting Sint-Petersburg. In die Russische stad is de slotdag van de internationale economische conferentie, die woensdag ook doelwit was van de Oekraïners. Vandaag zou een Russische militaire basis zijn getroffen. Met een advertentie in het Parool heeft zanger Harry Styles Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in de stad heeft gegeven. Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou, schrijft Styles in de advertentie. Hij trapte zijn wereldtournee af in Nederland met 10 concerten. Een oproep van de gemeente Rotterdam over een vergeten erfenis heeft veel reacties opgeleverd. 110 erfgenamen hebben zich gemeld voor een stukje grond aan de Hillendijk. Het stukje van 144 vierkante meter was eigendom van een vrouw die in 1955 overleed. De gemeente wil de grond hebben voor woningbouw, maar weet niet wie de huidige eigenaar is. Volgens Omroep Rijnmond is de zoektocht nog niet klaar, omdat ook bij het kadaster nog veel onduidelijk is. Het weer, langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, daarna wat vaker zon en dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Smits Keukencentrum uit Uitgeest alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
20: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
21: Dit is een uittip.
23: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
24: Dit was een uittip.
25: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
26: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
27: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bakkum & Krook Tegels en Sanitair in Uitgeest.
28: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
29: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
30: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
31: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
32: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
33: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
32: Hoe dan?
33: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
1: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
31: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
3: NH helpt.
4: Met Rachel Morsink.

0: Hij wacht al sinds 1984, die arme Robert De Niro. Bananarama met Robert De Niro is waiting.
1: NH Helpt.
0: Goedemiddag, welkom bij NH Helpt op deze zaterdagmiddag 6 juni alweer. Je luistert naar het programma waar je terecht kan met je hulpvraag in Noord-Holland. Ja, we zijn een soort programma die ervoor zorgt dat ook je verre buren je dicht bij je vrienden worden. Misschien woon jij in Zandvoort, ben je op zoek naar iets en misschien luistert er dan iemand in Den Helder die het antwoord voor jou heeft. Aan mijn zijde Marcel. Marcel, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Je bent hier voor productie en redactie. Jij neemt de telefoon op als mensen jou bellen, ons bellen op 088-850-51-52. En om hulp vragen is eigenlijk wel jouw sterkste punt, hè?
2: Jazeker.
0: Nee.
2: Nee.
0: Wanneer heb jij voor het laatst om hulp gevraagd? Durf jij om hulp te vragen?
2: Ja, jawel.
0: Ja?
2: Jij? Dit is de laatste keer.
0: Ik kan geen voorbeeld bedenken.
2: Nee, wanneer, sowieso voor iedereen wel even om over na te denken. Wanneer is de laatste keer geweest dat je om hulp vroeg?
0: Ja, en wat is moeilijker? Een ander helpen of zelf om hulp vragen? Ik denk toch stiekem dat laatste.
2: Ja, dat laatste zeker.
0: Dat is niet zo makkelijk, hè?
2: Nee, is niet zo makkelijk.
0: Nee, maar het mag hier.
2: Ja.
0: 088-850-51-52.
2: Nou,
0: en als je belangst hebt, dan mag je ons gewoon appen op datzelfde nummer. En dan kan je aan ons iets vragen. Noem eens een leuk voorbeeld waar mensen ons voor mogen benaderen, Mars.
2: Ja, wat mij betreft alles, als er maar toch wel iets met een vraag in zit natuurlijk. Hè?
0: Het mag een ding zijn, het mag advies.
2: Van alles.
0: Een recept.
2: Liefde.
0: Wie wil mijn gordijn even ophangen?
2: Nou, bijvoorbeeld.
0: Bijvoorbeeld.
2: Ja, dat kan ook wel.
0: En liefde, zeker een goeie.
2: Ja.
0: Je vindt ons met NH Helpt op de radio, op Facebook en op nhhelpt.nl. En waar gaan we het tot 2 uur over hebben? Nou, de telefoon gaat meteen.
2: Ja, dat is
0: woensdag,
2: waar we die plint hebben gemaakt, weet je
0: nog? Oh, die belt even. Kijk of die nog goed zit, die plint.
2: Ja, gaan we nu even...
0: Ja, kom ik zo op terug. Ja. Ik vertel even wat we gaan doen het komende uur. We geven natuurlijk een taart weg. We zoeken een krant uit de maand mei, het Noord-Hollands Dagblad. Dus heb jij die nog op voorraad liggen en nog niet bij het oud papier gedaan, blijf dan even luisteren. En we gaan het hebben over gevulde rugzakken. Maar eerst natuurlijk is het tijd voor de taart.

0: is een taart waard.
1: Ja, er is er weer, de NH Helptaart van deze week. Elke week maken we iemand blij met een lekker taartje. En, goed om te weten, ook jij kan iemand aanmelden. Dan ga je naar nhnieuws.nl/taart. Daar vind je een heel klein formuliertje met een paar vragen. Dat vul je in en zo kan je iemand aanmelden. Iemand waarvan jij zegt, die doet zoveel voor anderen, die verdient een taart. En vorige week zei ik hier bij NH Helpt dat mijn lijstje bijna was opgedroogd. En dat heeft gewerkt. De aanmeldingen die stroomden binnen deze week. Maar goed om te weten, er is nog plek. Dus meld vooral iemand aan. nhnieuws.nl/taart. En dan kom je, zeker in de top 10 terecht. Dus dan kom je binnenkort wel aan de beurt. En wie vandaag op nummer 1 stond, is, als het goed is, Gert van Diemen uit Hoofddorp. Gert, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Klopt het? Heb jij van ons vandaag een taartje ontvangen?
2: Ik heb net een mooie taart gekregen, ja, dat klopt.
1: En heb je al geproefd?
2: Nee. Wij gaan... Dat doen we zo meteen.
1: Eerst even lunchen.
2: Ja.
1: Ja, maar wat dacht jij?
2: Nou, ik wist niet, ja. Heel erg verrast gewoon.
1: Heel erg.
2: Ik heb er eigenlijk geen woorden voor, want ik heb juist niet praat. Dus.
1: Nee, en je hebt geen idee wie erachter zit, achter deze verrassing?
2: Nee.
1: Nee.
2: Nee. Totaal niet.
1: Totaal niet. Ik hoor een hoop gezelligheid op de achtergrond, klopt dat?
2: Ja, dat zijn jullie zelf.
1: Oh, dat zijn we zelf. Misschien kan je even aan je vrouw vragen of ze de radio even wat zachter zet. Want anders krijgen we een echo.
2: Wat zachter wil zetten, want we krijgen een echo.
1: Of helemaal uit. Ik snap dat ze mee wil luisteren. Maar Gert, mag ik vragen hoe oud je bent?
2: Ik word 85 van het jaar.
1: Je wordt 85. En ik heb begrepen dat jij heel erg van breien houdt.
2: Ja, nee. Ik ben eigenlijk begonnen voor een paar jaar terug.
1: Ja.
2: En... toen kwamen we ook kennis eigenlijk, die waren verbonden aan degene die dus in Sarajevo, heel open goede dingen doen en helpen. En ik zeg, nou ja, ik kan ook al wat doen. Wat willen jullie? Nou ja, voor de kinderen heel graag. Dus ik ben eigenlijk begonnen gewoon met kindermutsen, dus ijsmutsen.
1: Ja.
2: Met zo'n pom erop. Gaan breien. Dus dat is 2 jaar geleden. En toen heb ik er al een stuk of 150 ook. Zijn er naar Sarajevo toe gegaan.
1: Jeetje.
2: En ik heb foto's gekregen van ze. Want ze houden daar Sinterklaas. En Sinterklaas niet met Pieter, maar Sinterklaas met engeltjes.
1: Ja.
2: En hebben al die kinderen mochten. Want ik maak mutsen in alle kleuren. En varianten. Maar wel allemaal in een ijsmutsmaat. En... mochten ze zelf uitgezoeken. Iedereen had dus eigenlijk zijn muts op zijn hoofd. Toen Sinterklaas kwam,
1: dat doet
2: die vereniging waar ik dus bij zit ook. Hè. Er zijn een paar mensen die speciaal daar allemaal. Dus, ja.
1: Wat een prachtig gezicht. En leuk om die foto dan even te zien.
2: Ja.
1: En Gert, dat vele breien. Er is iemand die ons heeft ingefluisterd. Ik wil Gert daar graag een keertje voor belonen. Die zit achter deze aanvraag. Je hebt geen idee wie het is, hè?
2: Totaal niet.
1: Nou, ik ga de aanvrager er even bij halen. Beste aanvrager, ik zet je microfoon open. Wil jij aan Gert vertellen wie je bent en waarom hij deze taart verdient?
3: Hi Gert. Ik ben de buurvrouw, hè? Marie. En hij heeft je van harte gegund. Je zit altijd zo hard te werken. Het lijkt wel of het een opgave is. Iedere dag 2 mutsen. Maar ik heb daar heel veel bewondering voor.
1: Nou,
2: ik vind het heel mooi, heel mooi. Ik heb dat niet verwacht.
3: Dus ik vond dat jij die taart verdiende.
2: Ja.
1: Had je niet verwacht, Gert? En brei je er echt 2 per dag?
2: Nou, het wil wel eens. Het gebeurt wel eens, ja.
1: Ja.
2: Maar ik zit er ongeveer, toch wel in de week, een stuk of 8 à 10.
1: Jeetje. Nou, ik ben onder de indruk. En dat was jij ook, hè, Lily, van al die mutsen.
3: Ja, dat was ik zeker, ja.
1: Ja.
3: Ja.
1: Ken je überhaupt veel breiende mannen?
3: Nee. Maar hij doet het heel goed en het wordt heel mooi. En hij koopt ook al de wol zelf. Dus ik vind dat bewonderenswaardig.
1: Ja, ja, jeetje. 8 tot 10 mutsen per week. En ja. Heb je nog andere hobby's, Gert? Of doe je dit gewoon de hele dag?
2: Nou, nee. Ik bedoel, ik puzzel ook een beetje. Dus kruiswoordraadsel. Of je gewoon lezen.

0: Want ik moet wel af en toe er tussendoor wat anders doen. Want dan, wordt het niet leuk meer.
1: Nee, dat begrijp ik. En hoeveel mutsen heb je nu al in totaal gebreid? Weet je dat?
0: Oeh, ik zit al over de 250, denk ik.
1: Oh ja.
2: Er zijn 600, hoor.
0: Oh, 600
2: ook. Totaal heeft hij er wel 600 gebreid. Ja.
1: Kijk, Lily houdt de tel bij, Gert.
0: Er zijn in het begin van dit jaar zijn er weer 55 weggegaan.
1: Ja.
0: En ik heb er nu weer een stuk of 50, 60 klaar. Dus.
1: Jeetje.
0: Ja.
1: En jullie zijn dus buren, doen jullie veel voor elkaar ook?
0: Nou ja, wel, want mijn vrouw en ook Lily, maken poppen. En we zijn laatst bij zo'n winkel geweest waar ze al leuke dingetjes af. Of hoe noem je het ook eens? Daar zijn we poppen gaan zoeken, allemaal gebruikte poppen, hè? Dus zo'n kringloopwinkel.
1: Ja.
0: En Lily is degene die de poppen aankleedt. Of ik heb met een breimachine, die kunnen dus er heel goed voor. En een ander. Mijn vrouw die me wassen en die maakt ze schoon en eventueel reparaties.
1: En dat is ook allemaal voor het goede doel?
0: Allemaal voor hetzelfde doel, want het gaat allemaal naar dezelfde kinderen.
1: Ja.
0: Dat zijn er over 1000 kinderen die daar dus profijt van hebben.
1: Ik hoor het wel, die taart is meer dan verdiend, Gert. En ik denk dat je Lily en je vrouw ook een stukje moet geven, want jullie doen het met z'n allen. Lily, wil jij nog iets tegen Gert zeggen? Wat wens je hem toe voor de toekomst?
2: Nou, dat ik hem nog heel lang als buurman mag houden. Want hij helpt me ook altijd als de poezen pilletjes moeten hebben en dergelijke. Dus daar is hij ook heel goed in. En dat we nog lang buurtjes mogen zijn.
1: En dat hij nog lang doorgaat met breien.
2: Ook dat.
0: Dat hoop ik ook hoor, Lily.
1: En Gert, wil jij nog iets tegen Lily zeggen om haar te bedanken voor de taart?
0: Ze komt straks hier dus. Ik wil het ook wel via de radio doen hoor. Lily, hartstikke leuk dat je dat gedaan hebt. En helemaal hartstikke bedankt voor de taart.
2: Nou, ik ben blij dat Noord-Holland het ingeregeld heeft. En dat je die taart hebt gekregen, want je had hem verdiend.
0: Dankjewel.
1: Nou, zeker. En je komt zo een stukje taart eten, zo te horen, Lily.
2: Ik ben gluten- en lactosevrij.
1: Oh jee. Hadden we een ander taartje moeten bestellen.
2: Ik ga wel even naar ze toe.
1: Ja, gezellig. Nou, dank jullie wel beiden. Dank voor de mooie aanvraag, Lily. En fantastisch dat je zoveel mutsen breidt, Gert. Ik wens je heel veel succes daarmee in de toekomst.
0: Hey, dank je wel. Dank je wel.
2: Dank je wel, Rachel.
1: Fijne dag.
0: Met het programma, dag.
1: Dank je wel. Lekker genieten van de taart.
2: Gelijk.
1: Doei. Ja.
3: Wie is een taart waard?

0: Johnny en Mary van Robert Palmer. En we gaan eens even luisteren naar het NH Helpt antwoordapparaat. Want er zijn een paar berichten binnengekomen.
1: Dit is het antwoordapparaat van NH Helpt. Er zijn twee berichten.
2: Namens Dierentehuis Het Schuthok en Het Blije Buitenleven, de tijdelijke opvang voor de hanen van het dierentehuis, doen wij een dringende oproep. De opvanglocatie voor de hanen zit volledig vol. En ook in het asiel wachten nog meerdere hanen op een geschikte plek. Daarom zijn we met spoed op zoek naar mensen die een nieuw thuis kunnen bieden. Heeft u een koppel kippen en ruimte voor een haan? Of bent u eigenaar van een erf, stukje land of boomgaard? Met voldoende schuilmogelijkheden waar een aantal hanen samen rond kunnen scharrelen, dan horen wij dat heel graag. Kunt u helpen? Of kent u iemand die kan helpen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met Dierentehuis Het Schuthok of kijk op de website van Het Blije Buitenleven. Samen kunnen we ervoor zorgen dat deze hanen een veilige en passende plek krijgen. Dank u wel.
3: Morgen organiseert de E-Foundation een bijeenkomst in Hilversum over ouderverlies. Misschien kennen jullie de E-Foundation nog niet, maar de E-Foundation verzorgt lotgenotenprogramma's voor jongeren tussen de 14 en 24 jaar waarvan één of beide ouders zijn overleden. Morgen is er dus een bijeenkomst op 7 juni in Hilversum. We beginnen om 1 uur. En ben jij een jongere tussen de 14 en 24 jaar en wil je graag met ons kennis maken? Of heb je gewoon belangstelling voor het onderwerp ouderverlies? Dan ben je van harte welkom. We gaan een documentaire laten zien over jongouderverlies. En we hebben diverse workshops en natuurlijk gewoon een hele gezellige bijeenkomst. Wil je je inschrijven? Dan kan dat via efoundation.nl. Dan vind je daar het aanmeldformulier voor onze bijeenkomst morgen. Het lijkt ons heel leuk om je daar te mogen ontmoeten. Tot ziens. Dag.
1: Heb je geen computer? Dan kun je ook een bericht achterlaten op ons antwoordapparaat 088 8505 303.

0: Live Together van Lisa Stansfield hier op NH Radio.
1: NH helpt.
0: Een bijzondere inzamelactie door heel Nederland en dus ook in Noord-Holland. Esther Signet uit Hilversum, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij bent een van de inzamelpunten voor de nieuwste actie van de organisatie Because We Carry. Wat zamel je in? Vertel.
2: Nou, Because We Carry zamelt rugzakjes in, gevulde rugzakjes. Voor kinderen, voor 7000 kinderen in noodopvang in asielzoekerscentra in Nederland.
0: De noodopvang?
2: Ja, de noodopvang in Nederland. Ja.
0: Dus mensen mogen een gevulde rugzak bij jou inleveren?
2: Jazeker. En dan heb je twee categorieën. Uiteraard een beetje jongens-meisjes verschil. En van 2 tot 9 is een leeftijdscategorie en van 10 tot 17.
0: Oké, het klinkt alsof je onderweg bent, klopt dat?
2: Ja, ik ben buiten, ja. Dat was even niet anders, sorry. Ik ben ontzettend aan het proberen om uit de wind te staan.
0: Om te multitasken. je zei al, Because We Carry zet zich in voor vrouwen en kinderen op de vlucht op allerlei manieren. In Griekenland, in Nederland, op allerlei plekken waar de hulp nodig is. Wat maakte dat jij dacht, ik meld me aan voor deze actie, ik word inzamelpunt?
2: Nou, ik volg de actie al een tijd. Ik heb wat mensen in mijn omgeving die ook inzamelacties voor hun hebben gecoördineerd in de afgelopen jaren. 11 jaar geleden zijn ze begonnen in Griekenland. Voor kinderen en moeders in Griekenland. En ik zag dat er voor deze actie, toen ik in ieder geval keek, nog geen inzamelpunten in Hilversum waren. En toen dacht ik, dat vind ik gek. Want dat zou wel moeten.
0: Ja.
2: En toen dacht ik, nou, ik geef me op.
0: Ik spring in het gat.
2: Ja.
0: Ja. En deze actie brengt een beetje liefde in de wereld, zou je kunnen zeggen. Hoeveel rugzakjes zijn er in totaal nodig?
2: 7000.
0: Zo, in heel Nederland, hè?
2: Ja, in heel Nederland. En we zijn met 225-230 ongeveer inzamelaars zijn we druk bezig. En de ene doet dat op deze manier door rugbaarheid hier aan te geven. En een ander hangt posters op school en et cetera.
0: Op allerlei manieren kan je ervoor inzetten.
2: Op allerlei manieren kun je ervoor inzetten, ja.
0: Ja, en jij dacht ook van, nou, ik vind dat belangrijk, een beetje liefde in deze tijd te brengen.
2: Ja, heel erg. Ja, heel erg. Het is nu meer nodig dan ooit in mijn optiek. En op deze manier kun je heel concreet helpen. Je geeft een rugzakje en ik kan je bij deze garanderen dat het ook daadwerkelijk datzelfde rugzakje terechtkomt op de juiste plek.
0: Op een goede plek. Ja. Je mag dus rugzakken vullen voor kinderen en voor tieners, en zowel voor jongens als voor meisjes.
2: Ja.
0: Heb je zelf ook rugzakken al gevuld?
2: Ja, zeker. Zeker. Ik zit nu denk ik op 15 rugzakken staan nu in mijn woonkamer.
0: Oh,
2: en nog losse spullen die er ook in kunnen. Het is de bedoeling dat er mooie spullen in gaan. Het mag ook tweedehands. Een hele goede graadmeter is, zou ik het zelf aan mijn kind of aan mijn kleinkind geven?
0: Wordt er iemand blij van? Ja.
2: Wordt er iemand blij van? Je doet 5 tot 7 leuke items. Een spelletje en iets om te schrijven. En je moet ook opletten dat er niet te veel Nederlandse taal in de spelletjes zit. Want je kunt je wellicht voorstellen dat de kinderen niet Nederlands zijn. Dus dan hebben ze daar niks aan.
0: Nee.
2: Ik heb mijn papierbak geleegd van de week. En die heb ik niet meer volgemaakt. En die staat nu voor mijn voordeur. Helemaal versierd met slingers. En iedereen kan een tasje doneren bij me.
0: Daar mogen mensen de rugzakken in doen als jij niet thuis bent.
2: Als ik niet thuis ben. Je mag ook aanbellen voor een praatje. Dat is geen probleem.
0: Ook gezellig.
2: En op www.becausewecarry.org is een link te vinden met alle pinpoints op de Nederlandse kaart van plekken waar mensen inzamelen.
0: Ja, dat is goed om te zeggen, want jij doet het in Hilversum, maar door heel Noord-Holland en door heel Nederland kan je inzamelpunten vinden. Dus als je denkt, nou, ik wil wel een rugzakje vullen. Het hoeft dus geen gloednieuwe rugzak te zijn. Je mag er nog mooi uitziende tweedehands rugzak vullen met allemaal leuke dingen. Speelgoed, spelletjes, knuffels. Ja, waarvan je denkt, van daar wordt een kind echt blij van als hij het openmaakt. En ik kan me ook voorstellen, want dit zijn mensen op de vlucht, die hebben niks. Hoe waardevol het dan is als je als kind zo'n groot cadeau krijgt.
2: Maar ja, voor ons is het een rugzak voor school en voor hun is het hun hele leven. Ha. En dat is wat me de kippenvel van geeft.
0: Ja.
2: Ja.
0: Dat jij er een kind heel blij mee maakt.
2: Ja.
0: Ja. Ja.
2: De actie loopt tot 18 juni. Moet
0: 18
2: ik er even
0: juni.
2: Bij zeggen.
0: Ik zei net 19.
2: Ja, 19 en 20 zijn de dagen dat we kunnen dat we naar, naar de opslag kunnen waar we het heen mogen brengen.
0: Oh ja, dan ga jij ze inleveren.
2: Ja, dan ga ik ze weer inleveren. Ja. Ik hoop dat ik 3 keer moet rijden, maar zover ben ik nog niet. Maar kan me niet schelen.
0: Elke rugzak is er weer één.
2: Elke rugzak is er één.
0: Precies. Ja. Dus de vraag is, vind je het leuk om een rugzak te vullen met mooie schatten voor een kind in de noodopvang? Kijk dan even naar de oproep van Esther op nhhelpt.nl. Daar vind je alle details. Esther, yes. Onwijs veel succes gewenst met deze mooie actie van Because We Carry. En heel leuk dat we je even gesproken hebben bij NH Helpt.
2: Hartstikke bedankt voor de aandacht. En fijne uitzending.
0: Fijne dag. Doei.
2: Oké, dag.

0: Mika hier op NH Radio met A Big Girl. You are beautiful.
1: NH helpt.
0: Een opvallend oproepje uit Purmerend. Tini Kool, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Rachel.
0: Vertel, waar ben je naar op zoek?
2: Nou, ik zoek een stukje krant. Regio Zaandam van het Noord-Hollands Dagblad. En dat er eigenlijk wel recent ingestaan zal hebben een interview met dokter Klaas van de Hem.
0: Ah.
2: En die was wel 30 jaar dokter, hematoloog, oncoloog in het ZMC.
0: Het Zaans Medisch Centrum.
2: Ja, ja. En vorige week vrijdag is er afscheid geweest, want de dokter gaat met pensioen.
0: En jij zou dat krantenartikel graag willen hebben?
2: Ja, want mijn man heeft 10 jaar bij dokter van de Hem gelopen, omdat hij de ziekte van Kaler had. En dokter van de Hem is een hele betrokken, verschrikkelijke, lieve arts.
0: Nou, als hij dit hoort, dan is hij vast blij om dat te horen.
2: Ja, dat weet hij wel, hoor. Ja, zo dachten heel veel mensen over hem.
0: En de ziekte van Kaler, wat is dat precies?
2: Beenmergkanker.
0: Ah, oké. Okay. En daar heeft hij lang mee gelopen.
2: Ja, dokter van hem heeft gelijk al gezegd, ja, ik kan je niet helpen, het gaat nooit over. Maar ik heb wel medicijnen en als die niet weer helpen, zijn er nog weer andere. En zo zijn we 10 jaar bij dokter van de Hem en zijn hele team geweest voor infusen en botversterkende infusen.
0: Ja, dus en, heeft het leven van jouw man... Jouw man is inmiddels overleden.
2: Ja, 3 jaar geleden.
0: Ja, maar heeft het leven van jouw man nog heel prettig gemaakt en misschien ook wel verlengd?
2: Ja, zeker verlengd. En ook was het altijd heel prettig om daar te komen met een infuus aanleggen met Paulien en alle andere zusters. Ja, grote klasse.
0: Ja, dus jij bent heel dankbaar voor alle zorg die jullie gehad hebben.
2: Ja, verschrikkelijk. Heel erg.
0: Ja, en nou zou je dat krantartikel graag willen hebben, een beetje als aandenken.
2: Ja.
0: Ik heb het even opgezocht, want online kan ik het wel vinden. Het is van 24 mei.
2: Oké.
0: Okay. Ik moet toch even advocaat van de duivel spreken. Want heb je niet het Noord-Hollands Dagblad zelf al even gevraagd?
2: Ja, maar dat gaat heel moeilijk. Dat is allemaal met de computer.
0: Ah. Dus je hoopt eigenlijk... Ja?
2: Ik kom daar niet tussen. Ik weet niet goed hoe ik dat moet doen. Ik had een mail aan de redactie gestuurd, kreeg ik ook terug. Ja, mijn heel erge hulp eigenlijk, wat ik hoop dat jullie eventueel iemand hebben die het daar in Zaandam nog hebt of zo.
0: Ja, je zoekt dus eigenlijk iemand die de krant gewoon thuis heeft liggen?
2: Ja, die dat stuk nog wil pakken voor mij.
0: Ja, nou het was online op 24 mei. Dan weet ik niet of het de krant van 24 mei of de dag daarvoor of daarna dan in de krant heeft gestaan of dezelfde dag.
2: 24 mei was op zondag.
0: Oh ja, nou dan zal het misschien wel of de zaterdageditie geweest zijn of de maandagkrant.
2: Ja, precies. Ik verwacht zaterdags, maar dat weet ik dus niet zeker.
0: Beetje een achtergrondartikel is het, hè? Meestal is daar op zaterdag wat meer tijd voor.
2: Ja, precies. En dan is de krant heel dik.
0: Ja, precies. Nou, we zoeken dus de krant, het Noord-Hollands Dagblad en dan de Zaandam-editie. Misschien staat dit artikel trouwens wel in de hele editie door de hele provincie, dat weet ik eigenlijk niet.
2: Nee, want Rachel, ik lees regio Waterland.
0: Ja?
2: En ik weet zeker dat er hier ook al patiënten waren in deze buurt die daarheen gingen. Maar hier stond het er heel jammer genoeg niet in.
0: Oh, oké.
2: Okay. Nee, daarom, ik las het op internet en net als jij zei, dan moet je inloggen. Ken ik allemaal niet. Maar zodoende weet ik het ook.
0: Ja.
2: En hier stond het er heel jammer was dat niet in.
0: Nee. Dus we zoeken iemand die nog een stapeltje oude kranten heeft liggen van afgelopen maand. En de vraag is of diegene even wil speuren in, nou, waarschijnlijk de zaterdagkrant dan van 23 mei. En het gaat om het artikel van de internist Klaas van der Hem.
2: Ja, oncoloog, hematoloog was hij.
0: Ja, ik zal de titel nog even noemen. De titel is Die witte jas droeg ik alleen als het moest. Internist Klaas van der Hem van 67 vertrekt bij het Zaans Medisch Centrum met een tevreden gevoel.
2: Ja.
0: Ja. Nou, ja. We speuren heel graag met je mee, Tini.
2: Nou, geweldig.
0: We gaan ons best doen.
2: Ik ben heel erg benieuwd.
0: Tini, mijn collega Fieke die heeft jouw oproepje al online gezet op nhhelpt.nl. Dus daar kunnen mensen reageren. Er staan alle details bij. Maar mensen mogen ook direct bellen nu op 088-850-5152. Tini, heel veel succes gewenst met deze leuke speurtocht.
2: Ja, dankjewel, Rachel.
0: Fijne dag.
2: Fijne dag ook.

0: prachtig nummer Breathe In van Lucy Silvas.
1: NH helpt.
0: Ik blik nog even terug op een aantal van de oproepen die hier vandaag voorbij kwamen. Libellentellers gezocht in heel Noord-Holland. Vandaag of morgen kan je je waarnemingen nog doorgeven op tuintelling.nl. Esther uit Hilversum, we spraken haar net, die zamelt goed gevulde rugzakjes in voor kinderen. In dit geval is een rugzakje een positieve term. Dat is de actie van Because We Carry. Door heel Nederland kan je inleveren. Dus kijk even op hun website voor de punten in Noord-Holland. Marija uit IJmuiden zoekt mensen die komende week een rondje willen lopen met de collectebus voor haar stichting voor zwerfkatten. Prachtig initiatief. En in Alkmaar kan Wim nog wel wat vrijwilligers gebruiken. In Cultuurpark De Hout komende zomer op een van de 7-8 festivals die hij daar organiseert. Alle oproepen van vandaag die kan je nog eens rustig teruglezen op nhhelpt.nl. En hiermee, Time Flies, zijn we alweer aan het einde gekomen van deze uitzending van NH Helpt op zaterdag 6 juni. Straks luister je hier naar de broers Nico en Leo in het programma De Duizend van Driessen. Marcel, dankjewel weer voor vandaag.
2: Ga je nog wat leuks doen, Rachel?
0: Even denken, wat ga ik ook weer doen? Ja, naar een kinderfeestje.
2: Barbecuen, oh.
0: Nee, een kinderfeestje en mijn dochter heeft kooruitvoering vanavond.
2: Oeh, nou, heel veel succes.
0: Twee leuke dingen.
2: Toi, moet je dan zeggen.
0: En jij?
2: En wat voor koren hebben we het over? Ja, kinderkoor natuurlijk.
0: Een kinderpopkoor.
2: Oeh.
0: Bij gebrek aan kinderen voor kinderen is er weer even eentje opgericht in Hilversum.
2: Oh, zo. Ja, nou ja, wie weet komen we daar weer nieuw uit. Kan
0: ja,
2: toch?
0: Ja, wie weet wordt ze ontdekt.
2: Of is het helemaal weg, dat kinderen voor kinderen? Nee, toch?
0: Volgens mij is het in Amsterdam tegenwoordig.
2: Oh, nou natuurlijk.
0: Ja, ja. En jij? Lekker naar buiten?
2: Lekker naar buiten, waar de vogeltjes.
0: Fluiten. En misschien nog even libellen tellen.
2: Ja, nou, als je toch buiten bent, kan dat makkelijk natuurlijk.
0: Moet je wel even
2: een
0: kwartiertje in je eigen tuin op een stoeltje gaan zitten.
2: Ja, ik ga even zitten.
0: En dan turven.
2: Ja, nou, er belt ook nog iemand. Kijken wat dat is.
0: Misschien die krant. Misschien lossen we dat op de valreep nog op. Volgende week zaterdag is NH Helpt weer tussen 12 en 2. Ik heb er nu alweer zin in. En wij sluiten hier af met de groeten van Rozemarijn.
3: De groeten.
4: NH Helpt.
1: De groeten.
5: Ik ben Rozemarijn en ik doe de groetjes aan mijn oma in Huizen, omdat ze de allerliefste oma van de wereld is. De groeten.
1: De groeten.

0: Spuittip.
1: Ben jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar tijdens Kaaskoppenstad op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
0: Dit was een Uittip.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Kloosterman, badkamers en keukens in Huizen.
3: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
4: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
5: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
6: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714-352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
7: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
0: Dit is een Uittip.
8: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
0: Dit was een Uittip.
9: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
10: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
9: Echt?
10: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
11: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
12: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
13: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
14: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Ik ben Klaar, SL Noord.
20: Ik ben Wim Hemkeren en ik kom uit Amsterdam Oud-Zuid.
21: Ik ben Nel en ik woon in het prachtige Haarlem.
22: Ik ben Ron uit heerlijk Egmond aan Zee.
23: Thuis in heel Noord-Holland.
24: Het is 2:00.
25: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders die liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma van de baby dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren van het leger. Het leger zegt dat er inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint. En er wordt een onderzoek gestart. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd. Ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die als paddenstoelen uit de grond schieten. En Zeeland wilde strenge regels voor de hele provincie. Ze mogen er geen nieuwe minicampings meer open aan de kust, maar bijvoorbeeld wel in gemeenten die niet aan het strand liggen. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J gevraagd het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Daarmee zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Hij wordt bekritiseerd vanwege antisemitische uitspraken. En Diederik de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Casto. De Groot was als 4e geplaatst voor het toernooi. Het is al haar 6e titel op het Crevel in Parijs. En in totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer dan nog. Langs de oostgrens is er nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe. Steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht dan blijft het grijs met soms wat regen. Morgen overdag eerst wat buien, later vaak wat zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
2: 2 grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
3: Hallo Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM-dealer en nu zijn er ook diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische pick-up met 5 zitplaatsen en een ongelofelijke trekkracht van 18 tot 2300 kilo. En een actieradius van 420 kilometer. Rijklaar van 43,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Door de week met de KGM Muso pick-up aan het werk. En met dezezelfde pick-up in het weekend met 5 zitplaatsen met de kinderen naar de sportvereniging. Kijk op bandgarage.nl.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Urs en Barten in Alkmaar, Amstelveen of Amsterdam.
23: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
24: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
26: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
24: Nu bij Dirk, Red Band Cola Twist. 89 cent, verdraait lekker.
26: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
27: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
28: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
27: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
29: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Op het heetst van de dag hier op Saba zitten wij dadelijk nog hier radio te maken.
5: Nico Driessen. Ja, we mogen wel praten met Harm Hals.
0: Joachim. Joachim.
5: Hals van Beinbroek.
0: Joachim.
5: Joachim.
0: Hals van Beinbroek.
5: En dat is de coach.
0: Wie is dat?
5: Dat is de coach.
0: Bondscoach.
5: Bondscoach van het elftal van Saba.
0: Zuid-Saba.
5: Zuid-Saba, wat afgeschreven.
0: Wat die bestaat. Maar die bondscoach is er wel.
5: Maar die bondscoach is er wel?
0: Ja. En die zet op Saba, vrienden en vriendin. Het is hier 10 uur in de ochtend. En we zijn hier dus tot 1 uur vanmiddag. Op Saba. Weet je wat Saba Day is, Arend? Vertel ik zo, Reinoud.
6: Oh, wat leuk.
0: Zeg, Reinoud, dan zijn we een week verder.
6: Ja.
0: En heb je nog steeds diezelfde geelkleurige...
5: Bananenbroek aan.
0: Lange broek aan.
6: Ik bleek niks anders meegenomen te hebben.
0: Nee, maar je kan toch wel... Hoe verschoon je je dan?
5: Ik verschoon mijn eigen Sanderen daags.
0: Ja.
6: Nou, even het zwembad in.
5: Even het zwembad in.
0: Oh, dan ga ik daar ook niet mee.
5: Alexander Curly.
0: De Makkers en Makkakarta.
7: NH.
8: De Duizend van Driessen met Leo en Nico Driessen.
9: Heel erg leuk. Ik vind het zo fantastisch.
10: Nou, ik heb het gemist.

0: Ja, wat u op de achtergrond hoort, is de training. Er wordt getraind hierdoor. Maar dit is toch niet de selectie? Ja. Zuid-Saba.
1: Ja, wel.
2: Ja hoor, dit is hem.
1: En de leeftijd varieert van 14...
0: Weet je wat het is, Saba, nee? Wat de leeftijd verschilt van?
1: 14 tot 61.
0: Maar ze zijn inmiddels wel achter. Ze hebben nu contact gehad met Infantino.
1: Ja.
0: Want dat rijtje wat Zuid-Saba kon overleggen van ongeslagen zijn, was wel indrukwekkend. Aangenoemd nog eens een paar landen.
1: Nou, ik had Spanje.
0: Ja, niet van verloren.
1: Niet van verloren. Portugal hebben ze
0: niet van verloren.
1: Van verloren. Honduras.
0: Niet van verloren.
1: Australië.
0: Niet van verloren.
1: Chili.
0: Niet van verloren.
1: Peru.
0: Niet van verloren.
1: Denemarken.
0: Niet van verloren.
1: IJsland.
0: Niet van verloren.
1: Noord-Ierland.
0: Niet van verloren.
1: België.
0: Niet van verloren.
1: Hongarije.
0: Niet van verloren.
1: Bulgarije.
0: Niet van verloren.
1: Bulgarije.
0: Niet van verloren.
1: Hebben ze allemaal niet van verloren.
0: Nee.
1: En dat is toch wel... Dat staat.
0: Indrukwekkend.
1: Dat staat. En dat moest
0: even... Kan nog wel even zo doorgaan.
1: Ja.
0: Chili.
1: Uruguay. Niet van verloren.
2: Indrukwekkend hoor.
1: Hebben ze wel
0: toch mogen ze niet naar het WK.
1: Nee. Ze hadden zich niet geplaatst.
0: Want, zei Infantino.
1: Jullie hebben nooit gevoetbald.
0: Ja.
1: Nou, daar heeft
0: hij wel een punt.
1: Had die punt.
0: Ja.
1: Maar hij heeft wel geantwoord. En dan moest Hals en Beinbrug moest daar toch wel een beetje om griffelen.
0: Ja.
1: Zo hij gaat straks...
0: Ga dadelijk uitleggen wat de Saba Day is. Want het is wel lekker weer, in ieder geval. Hè? Toch? Gerard Wendland. Stills.
1: De Stills Young Band, ja. Long May You Run. En Corrie Brocken.
0: Corrie Brocken. Dat is het tipje van Archer.

0: neem wat plaatjes mee.
1: Keuzes die je maakt.
2: De tip van Ad.
3: Advies. 6 juni alweer. Nou, daar hadden we het vorige week over. Over slechte treden. Slechte treden. Heb je ook al eens een goede treden meegemaakt?
4: Ja hoor, best wel eigenlijk.
3: En?
4: Theo heet die, mijn achternaam ben ik even kwijt. Maar die was ook sportinstructeur in de gevangenis.
3: Ah.
4: En dan zou je denken, het is er eentje die de zweep eroverheen gooit. Maar het was juist iemand die heel goed aanvoelde. Een beetje zoals, ja, ik wil hem er niet mee vergelijken. Maar zoals Correa bij Telstra doet gewoon, die weet wat hij heeft. Hij maakt ze beter, omdat hij ziet wat ze goed en slecht in zijn. En niet zozeer denkt van, ik ga 4-3-2 spelen of 5-8-3. Of weet ik wat ze allemaal verzinnen en het moet allemaal zo. Terwijl de jongens amper hun veters kunnen vastmaken. Dus dat was voor mij een goede trainer.
3: Nou, dus hij maakte geen brokken.
4: Zeker niet.
3: Corrie wel. Brokken.
4: Ja, van waar deze voorkeur? Nou. Ja, tweedehands Jet. Kijk, Corrie Brokken kennen we natuurlijk van Milord, La Mama, Mijn Ideaal. Dat is trouwens op zich wel een fenomeen, Corrie Brokken. Want de eerste Nederlandse winnaar van het Songfestival, maar net als toen, 1957. Ze mocht verschrikt totaal 4 keer meedoen dan ook, maar 1 keer maar gewonnen. En, maar ja, dat is andere tijden. Toen was er nog een liedjesprogramma. De jury mocht niet even meekijken. Het ging om de liedjes en ze hoorde het ook eigenlijk.
3: Precies.
4: Ja, daarom. Maar goed, Corrie Brokken, dus carrière gaat als tv-presentatrice, ook in Duitsland. Allerlei talen, liedjes gezongen. Maar op een gegeven moment ook in 1974 gewoon advocaat geworden.
3: Hoppa.
4: Ja, die tenminste. En daarna zelfs.
3: Al uw brokken.
4: Ja, al uw brok opruimen. Maar daarna ook gewoon rechter.
3: Zo.
4: Dus met het kopje daarboven staat het ook wel goed. Dus die heeft dus een hele mooie carrière na haar carrière gehad. En naderhand wel weer wat comebacks gedaan enzovoorts. Maar gewoon een hele fijne zangeres. En ja, nou, ik zeg al, de bekende nummers kennen we. Maar deze tweede Hans Jet, die is er een beetje tussendoor geglipt. Want dat is, zoals sommigen misschien al aanvoelen komen, Second Hand Rose van wat Barbara Streisand in 66 had uitgebracht. Dit nummer trouwens ook uit 66. Maar de grap is, het nummer is eigenlijk al uit 1921.
3: Zo!
4: Ja.
3: En toen dacht de rechter.
4: Voor een,
3: Ga je gaan. Nee, sorry.
4: Ja?
3: Nee, toen dacht de rechter, laat ik linker wezen. Ik trek hem naar 66 toe.
4: Ja. Ja, nou inderdaad. Nou ja, dat had dus eigenlijk Barbara Streisand gedaan, hè, uit de film Funny Girl. Dat ging over een zangeres. En die naam ben ik even kwijt, moet ik zeggen. Die uit de jaren 20 was en een carrière. Die speelde ze erin. Maar goed, Corrie Brokken heeft er een heerlijke Nederlandstalige versie van gezongen. Overigens vertaald door Pieter Goemans. Die we dan weer kennen van de Amsterdamse grachten.
3: Ja.
4: Dus wat dat betreft is het een hele mooie combinatie bij elkaar. En het is een verdomd grappig nummer.
3: Nou, je hebt ons nieuwsgierig gemaakt. Zoals elke week.
4: Ja.
3: Dat kan ik best wel zeggen vanaf deze stoel. Of vanaf welke stoel dan ook.
4: Graag gedaan.
3: Maar ik zeg het vanaf deze stoel. En ik wens je een hele fijne zaterdag.
4: Jij ook een fijne zaterdag en nog een fijne uitzending. Tot. En tot volgende week.
3: Doei.
4: Doei.

0: vriendin van de radio. We zitten op Saba. Zit dus niet als je op een eiland zit, Reinhard. Ja. Je bent niet in Saba.
1: Nee, je bent op Saba. We zijn op Saba.
0: Oh ja.
1: Toch?
0: Helaas ben jij er ook, ja. Nou, vind je het gezellig dan?
1: Ja, ik wel.
0: Denk jij dat wij het gezellig vinden met jou?
2: Nou, weet je wat...
1: Nou ja, dat moet wel.
2: Leo, weet je wat ze hier heel veel eten? Tenminste, heb je gemerkt de afgelopen week. Toch?
0: Saba kroketten.
2: Nee.
0: Saba saté.
2: Gegilde kreeft.
0: Oh ja,
2: ja, die wordt,
0: heel erg
2: die wordt uit de Caribische Zee echt dagelijks vers gevangen.
0: Oh.
2: En het is echt een gerecht om, om je handen bij je af te likken, hoor.
0: Je moet wel goed kijken of die kreeft nog leeft. Weet je hoe dat doet, Reinhard?
1: Nou, geen idee.
0: Tik op zijn hoofd. En als je dan open doet, dan leeft hij nog.
2: Dan leeft hij nog, dat klopt.
0: Snap je?
2: Snap je nou een beetje?
1: Ja.
2: Oké. Okay. Genesis, BZN en Judy Sill.
0: Zeg u?
2: Judy Sill van...
0: Ja, zeg maar. Ja, dat gaat niet zo goed, hè? Stip van Ron.
2: Ja.

0: breng wat plaatjes, mijn
1: keuzes die je maakt.
2: Goedemiddag, Ron.
3: Ja, hele goede middag.
2: Hoe is die nieuwe van Paul McCartney?
3: Prachtig.
2: Ja?
3: Het is wel zo'n album wat op je gaat groeien. Oh. En ik merk dat ik nu pas echt Egypt Station kan beoordelen op wat het is. En dat vond ik in het begin wel een hele goede plaat, maar die ben ik wat minder gaan vinden.
2: Ja.
3: McCartney 3 was ook niet het allersterkste album. Er stonden wel een paar hele mooie nummers op. Maar dit vind ik weer een ongevals mooi album.
2: Alles klopt. Wil je er volgende week iets over vertellen? Een eentje uitpikken?
3: Tuurlijk.
2: Doen we
3: dat. Zeker.
2: Maar nu heb je eerst... Jesus was a crossmaker. Van wie?
3: Judy Sill.
2: Judy Sill, ja.
3: Ja.
2: Vreemde keuze misschien, maar leg eens uit. Waarom?
3: Nou, je had twee artiesten. Je had het Asylum label van David Geffen.
2: Ja.
3: En Geffen contracteerde eigenlijk twee mensen die een beetje in dit gebied zaten. Of, maar wellicht zat het op hetzelfde een ander label. Dat kan ook nog wel geweest zijn. Mm-hmm. Reprise of zo. Maar in ieder geval, daar zaten Joni Mitchell en Judy Sill.
2: Allebei.
3: En die deden allebei singer-songwriters die net even anders zijn dan de rest van het veld. Maar ja, dan zul je altijd zien dat de aandacht uitgaat naar de ene en niet naar de andere.
2: Ja.
3: En het was Joni Mitchell die de strijd won, zeg maar. En Judy Sill heeft zo'n tragisch leven gehad. Zij was aan de heroïne verslaafd. Toen schreef ze het prachtige... Om zo te luisteren, Jesus was a crossmaker. Ontelbare keren gecoverd. Van de Hollies tot Mama Cass. Ah.
2: Heeft zij het ook echt geschreven?
3: Ja.
2: Ja.
3: En zij raakte van de heroïne af. Maar uiteindelijk liep haar carrière niet, niet goed. En is het tragisch en een overdosis overleden.
2: Ron, wist jij of die twee ook ruzie hadden? Of hadden ze geen contact?
3: Volgens mij niet.
2: Nee. Oh, nee. Oké, niet zo.
3: Maar het was Graham Nash. Dat is ook weer heel ironisch. Graham Nash was het die Jesus Was a Crossmaker produceerde.
2: Mm-hmm.
3: En zijn voormalige band nam het nummer ook op. Dat is toch ook wel weer grappig.
2: Hey. Dat zijn mooie wetenswaardigheden. En mensen schrijven thuis mee, hè?
3: Dat kan allemaal in het grote boek, hè?
2: Kan allemaal in het grote boek. En het komt rond Sinterklaas uit. En het is allemaal nadat we met z'n allen een schnitzel hebben gegeten.
3: Oh, heerlijk.
2: Dat zal toch wel een keer leuk, mooie tijd zijn, hè?
3: Nou.
2: Rond volgende week pop elkaar niet. Dat heb je beloofd, hè?
3: Ja, dat komt helemaal goed.
2: Oké, en weet je al welk nummer je eruit gaat kiezen?
3: Nee, want er zijn zoveel mooie nummers. Ja. Ik denk het wel, maar ik hou het nog even. Ik hou mijn kaarten nog even, zoals men dat in vaktermen noemt, tegen de borst.
2: Ja, nou, heel goed. Ron, heb je al een nieuwe diëtiste?
3: Nee.
2: Ga je op zoek naar een of vind je het wel goed zo?
3: Nou, ik zou er wel eentje willen hebben.
2: Ja. Maar je wandelt toch vaak?
3: Ik wandel elke dag 15.000 stappen, ja.
2: Ja, dat is toch fantastisch?
3: Ja, maar het bourgondische leven. Ik moet iemand die strikt met de zweep erop
2: geven. Ik weet niet of dat verstandig is.
3: Gaan ze s'morgens... zwepen, niet letterlijke zweep.
2: Nee, maar die mensen gaan s'morgens vroeg een stukje fruit en dan smidden ze een yoghurtje. En dan hebben ze zo horen gaan ze vijf zakken chips opeten. Kom op, man.
3: Nee, dat wil ik dus niet. En
2: nee, precies.
3: Duurzaam zijn.
2: Ja, nou, oké, dan duurzaam ook nog. Nou, Ron... Ik zou zeggen, stop een struik andijvie in je thee. En
3: nou, daar heb ik helemaal nergens meer zin in.
2: dat helpt.
3: Ja.
2: Ron, dankjewel, hè.
3: Graag gedaan.
2: Volgende week Paul McCartney. Oké.
3: Ja, doen we.
2: Oké, top.
3: Tot volgende week.
2: Doei.

0: nu, hè, van de radio. We gaan dadelijk in de tweede uur praten met de... Ja, dat, hij schijnt dan toch de bondscoach te zijn van Zuid-Saba. Het niet bestaand elftal. Dat overigens nog steeds ongeslagen is. Wie kan het zeggen?
1: Ja.
0: Maar we mogen niet, ze mogen niet naar de WK.
1: Hij neemt ook twee spelletjes mee, even, hè, de studio in Heerenveen.
0: Ja, maar het is Joachim Houtman-Beinbroek, ja, waarmee we gaan praten. Hier de Duitse trainer. Die ook nog de eigen Sabaanse voetbalmars heeft geïntroduceerd. Laat hier eens even horen.
1: Ja, de eigen Sabaanse
0: ja,
1: dat is leuk.
0: Laat me even horen.
1: Dat heb ik de afgelopen week veel gehoord.
0: Dat is hem. Een beetje Duitse invloed hoor je. Je ziet die spelers opkomen.
1: Ja, alle acht.
0: En afgaan.
1: En afgaan. Acht spelers.
0: Reinhard, doe jij eens even alsof je opkomt. Want jij bent even het Sabaanse elftal. Want jij komt nu op. Zet de muziek maar hard.
2: Ik ga lopen.
0: Ja.
1: Borst vooruit. Ja hoor, gele broek aan. Ja, dit is top.
0: Kijk eens van de paal.
2: Oh. Ja, verdorie.
1: Nou, ik ben benieuwd wat hij te vertellen heeft zo.
0: Het is wel een goed lied.
1: Het is een geweldig lied. Aan de muziek ligt het niet.
0: Nee, het ligt aan een heleboel niet.
1: Mr. Big Romeo, mijn tip.
0: En mijn tip.
3: Nou, ik dacht naast zullen we krijgen hoor. En ja.

0: Somebody to Love, Queen. Daarmee sluiten we het muzikaal het eerste uur af op Saba, vrienden en vriendinnen van Radio Arend.
1: Ja.
0: Zou Reinhard nog een grapje hebben?
1: Ik weet het niet, want hij is nu al 8 dagen in de zon en het gaat niet beter met het brein.
0: Nee.
1: Maar goed, wie weet.
2: Waarom legt een kip op de
0: kooi? Waarom kijk je dan weer naar Arend?
2: Ja, die weet dat soort dingen.
0: Ja, wat voor dingen?
2: Nou, die weet...
0: Maar ik doe toch ook mee? Nou, zit toch ook in het programma?
2: Leo, waarom legt een kip een ei?
0: Vraag even naar Arend.
1: Waarom legt een kip een ei? Om zijn voortbestaan te garanderen.
2: Nou, als hij hem stuk gooit. Hey, als hij hem gooit, gaat hij stuk.
0: Reinhard.
2: Ja?
0: Waarom zou hij hem gooien?
1: Zonnesteek. Dit is nou typisch zonnesteek.
2: Daarom legt hij hem.
0: Ja.
1: Ja, hey Leo. Leo, en een borreltje. Hè? 2 glazen rum vanmorgen.
0: Grijpen moet afgelopen zijn.
1: Ja, in de zon. Borreltje.
2: Mag dat niet?
0: Nee hoor. Hey, en nog eens wat, Reinhard. Ja? Wat was er eerder? Kip of ei?
2: Doen we na de uitzending.
1: Ik denk dat jij beter een uurtje kan gaan liggen. Of je roest uit slapen.
0: Nou, een paar jaar gaan zitten. Eerst even lekker gaan liggen. Oké, dadelijk in 2 uur de Sabaanse vlag. En het gesprek met Joachim Hauser-Beinbroek.
3: Dames en heren, op NH Radio bij de 1000 van Driessen.

0: restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
1: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
2: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
3: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
4: Dit is een huittip.
5: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzee Museum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
4: Dit was een huittip.
6: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
9: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
10: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
9: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
11: Ik ben Mario uit Velsenbroek.
12: Ik ben Irma en ik kom uit Kallenhoog.
13: Ik ben Johnny uit Amsterdam.
14: Ik ben Anna Hendrika Huismanschagen en kom uit het mooie Wochnum.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Het is 3:00.
17: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een Groningse glycerinefabriek heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf zijn zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is zijn eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis in Madrid bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn kritiek op de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. En dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, een moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij de checkpoint en start een onderzoek. Zanger Harry Styles heeft Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in die stad heeft gegeven. Op de achterkant van het Parool heeft hij een advertentie geplaatst waarop staat: Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou. Amsterdammers konden gisteren, de dag van het laatste concert in de arena, op een paar plekken een gratis kopje koffie krijgen. En die drankjes werden betaald door de zanger. Het weer, langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, wat vaker zon en dan wordt het 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
16: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Wenkenbachweg 99. Welkom.
18: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Westen Keukens uit Heer Hugo Waard alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
19: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
20: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
21: Dit is een uittip.
22: Ben jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar tijdens Kaaskoppenstad op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
21: Dit was een uittip.
23: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters.

0: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
1: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
3: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
1: Van Driessen.
5: Met Leo en Nico Driessen.
6: Is er een automatiek op Sawa?
7: Is er eentje?
6: Aard?
7: Ja.
6: Jij zei iets over het eten.
7: Ja, kreeft. Op de grill.
6: Ja, maar was dat het? Is het alleen maar kreeft?
7: Ja, meer kon ik niet vinden wat ze aten. Maar wat hebben wij gegeten van de week? Ja. Crackers, tukkies. Heel veel crackers.
8: En meegebracht een
9: scheepsbeschuit.
7: Scheepsbeschuit en leverworst.
6: Leverworst.
7: Ja.
6: Wat verdacht veel... Denk aan die gele onderbroek van Arnoud.
7: En we
6: kregen, geur van smeerleverworst.
7: We kregen nog een beschimmelde boterham met slaolie van hem. Had hij ook nog even meegenomen.
6: Oké, Saba Day of Flag Day gaat het dadelijk over hebben. Begin eerst even in gang te zetten het elftal van deze week. Als je daar overigens in mee wil doen, dan stuur je vragen of je tips naar...
7: Nico.Driessen@nhmedia.nl.
6: Op 14 de Pokes. Dirty Old Town op 11 de... 10 David Essex.

0: Saba. Een eiland dat we weer gaan verlaten. Hoofd ook. Want er is een tijd van komen.
1: En er is een tijd van gaan.
2: Juist.
0: Waarom heeft een vrouw 2 borsten? Eiland?
2: Ja, kom maar op.
0: Nou?
1: Ja, waarom 1? Waarom niet 2? Waarom,
0: een tijd van komen.
1: Oh, een tijd van gaan. Oh, oké, dat is leuk zeg.
0: Heel leuk. Ja. Komt uit Friesland die mop.
1: Oh, wat goed. Ja.
0: Ja.
1: Heel goed. Had je nog iets over de Flag Day?
0: Ja, Sabaanse feestdag. Die op eerste vrijdag van december. Dan herdenkt de officiële lancering van de Sabaanse vlag. En het wapen en het volkslied. Nog een stukje van het volkslied even, Reinoud. Alsjeblieft.
2: Gaan we er even bij pakken.
0: 6 december 1985, zo kort geleden, hè? Dat was echt een mooi liedje. Beetje in het Engels. Kom maar. Je kunt de tekst opzoeken zelf.
1: Nou,
0: dan laten we het even uit.
1: Ja, we laten die mensen het juist opzoeken.
0: Nee, het is toch mooi.
1: En alle informatie die jij... zal ik nog even kijken of ze iets meer eten dan kreeft op de grill?
0: In navolging van buureilanden werd eind jaren 60 op Sabah op 5 december... de naamdag, want daar komt het dus op neer, de monnik Sint Sabas... die leefde van 439 tot 532, nationale feestdag te maken. Het is wel oud geworden, zeg. Monnik Sint Sabas. 439 tot 532. Nee.
1: Ja, verdraaid.
0: 5 december 1975.
2: Zo.
0: 5 december is een mooie dag, Arend.
1: Ja. Nou, Leo, wil je nog meer weten eten wat ze eten daar?
0: Eerst dadelijk de bondscoach. Maar eerst nu...
1: Drukwerk, Jan Akkerman en de Amazing Stroopwafels.
3: Nummer 9.
4: Het moest er wel eens waar een keer van komen. Je was niet meer zo jong en niet zo kwik.

ik laat je nu nou maar alleen. Ik moet vanmiddag toch weer aan de slag. Voor het laatste eerbewijs aan je hondje.

0: Vrienden en vriendinnen van de radio, we zitten midden in het elftal van deze week op Saba. Waarom ben je op een eiland, Reinhard, en niet in een eiland?
1: Dat zou ik eigenlijk niet weten.
0: Nee, dat weet je eigenlijk wel, Reinhard.
2: Maar dan heb ik een vraag.
0: Ja, Arend.
2: Als je nou bijvoorbeeld in Spanje bent, Spanje-Portugal,
0: ja.
2: Schiereiland,
0: ja.
2: Ben je dan op Spanje of in Spanje?
0: Ja.
2: Ja.
0: Schiereiland is geen eiland. Schier is bijna. Namelijk.
2: Schier, ja. Voor... Een vierde deel zit het vast aan.
0: Het woord voor schier is bijna.
2: Ja.
0: Schier onmogelijk. Weet je nog? Bijna?
1: Ja.
0: Wat nou ja.
1: Ik weet het.
0: Ik leer jouw taal.
2: Leo, zie je dat hij aangeschoten is? Hij kan niks meer verwerken. Het is op zijn laatste benen. Laat hem even met rust.
0: Sabaan zuiplapje,
2: ja. Rum.
0: Zo sta je hier bekend, hè?
2: En kreeft en rum de hele dag door. Dan krijg je dit. Kreeft en rum.
0: Maar wat was het andere eten nou weer hier op Saba?
2: Zeevruchten. Kreeft.
0: Lekker, Reinhard. Zo ziet het ook wel uit naar zeevruchten.
2: Kreeft en rum. Kreeft en rum.
0: Reinhard is een aangeschoten anemoon.
2: Een aangeschoten anemoon. Zeevruchten, ja. En ze zijn gek op citrusvruchten. Dus dat ook.
0: Ja, dat zou ik ook zijn.
2: Nou,
0: daar loopt die bondscoach.
2: Oh, meneer Halsen Buinbroeg. Ja, kom eens even zitten.
3: Jawel.
2: Oké, even kort. Ze zint,
3: ik ben Joachim Halsen-Buinbroeg.
2: Ja.
3: En ik ben zeer vroeg dat ik de bundesmeister ben van
2: Saba.
3: Saba Süd. Saba.
2: Dus ik vertaal het even naar het Nederlands.
3: Mijn jonge manschaft zit nog volop in de ontwikkeling.
2: Ja.
3: Maar ik kan Ihnen zeggen, bisher hebben we nog geen Nederlandspiel verloren.
2: Als ik even naar uw selectie kijk...
3: Voor tegen Hongaan, heb je niet verloren.
2: Zie ik niet met een achtman.
3: Tegen Engeland, heb je niet verloren. Gegen Schotland, heb je niet verloren.
2: Reinhard, die man is niet goed.
3: Gegen Denemarken, heb je niet verloren.
2: Heb je niet verloren. Ja, dat weten we wel. Heeft u een keer gespeeld?
3: Het is mijn nachtsepras.
2: Met uw achtman.
3: Het is mijn nachtsepras.
2: Ja, ik zie uw nachtsepras hier. Ik zie de selectie van u. Ik zie daar een man van in de 60 en een jongetje van 14.
3: Dat is zeer talentvol.
2: Ja, u bent er geen opbouw met 64 jaar. Ach, meneer, schijt er uit. U bent helemaal geen bondscoach van Saba.
3: U bent een beetje praatjesman.
2: Nee, ik ben er helemaal klaar mee. Weg met die man. Oké, we waren gebleven. Oh, nummer 6.
3: Mijn naam is Joachim Halsen.
2: Ja, ik heb niet verloren van Engeland. En ik heb niet verloren van Schotland.
3: Oh, dat is het niet. Dan kan ik nog zaken.
2: Ja, ik kan heel veel zaken, maar niet hier.
3: Nee. We hebben ook niet verloren van Portugal.
2: Heeft u wel eens gespeeld tegen Nederland?
0: Ongelooflijk naar het toilet.
2: Op 6.
0: Die Sabaanse volksaard hier is met vele slaolie.
2: Ja, en kreeft.
0: En dat rampt alles wel snel door die damen.
2: Op 6 de Beatles. Op 5 Etten.
0: Voor je dit weet, heb je het diarree in je oor.
2: En op 4 de Carpenters met Sweet Sweet Smile.
0: Snel scheis noemen we dat in Afduits.
2: Snel scheisen.
0: Snel scheis.
2: Geen zin, maar snel scheisen. Ja.
0: U?
2: Ja.
0: Kan ik hier nog een balletje bekomen? Nee, meneer,
2: ja, ga maar gezellig naast die man staan. Die drinkt, zit aan de rum.
0: Meneer Reinhard, u drinkt zo lekker. Kan ik met u meedrinken?
1: Ja hoor.
2: U drinkt zo lekker.
1: Kom maar mee.
0: U bent echt zuidplapje, hè?
3: Ik ben bondscoach. Mijn naam is Joachim Halsen-Buinbroeg. Hoe heet u?
1: Ja, muziek.
3: Muziek?
1: Ja, we gaan muziek doen.
4: Nummer 6.

0: zitten.
1: Nou jongen, dat is je vak toch?
0: Dan leg ik ze bijtend in mijn bed. Heb ik de stoomkraan uitgezet.
1: Hotzee! Staat mijn pijlglas wel op pijl?

0: Carpenter, Sweet Sweet Smile, Willem Beef en Ed ook.
1: Trouwens.
0: Ja. Ik vind Ed zing een tikje vals altijd.
2: Ja, ik vind het zo schillig lied. Als met manometer.
0: Het doet mij een beetje denken aan, zeg maar, om 8 uur in de fabriek.
2: Oh ja, snippersnap. Wie staat op 2, op 3, Leo?
0: Golden Earring,
2: oh, ja.
0: Dat is voor de moment, hè.
2: En de zusters Karamazov van Dr. Anders P. op 2.
0: Ja, we gaan dan zijn koffers pakken, want dan gaan ze een beetje weer terug.
2: Ja.
3: Het elftal van de week, nummer 3.
4: Wauw, geweldig.
5: Song called Another 45 Miles to Go.

elkaar. Eén was hardhorend, de andere brilde. In doorsnee waren zij 70 jaar. In Overveen telden zij hun dagen bijeen. Niet meer zo koket als voorheen, maar nog altijd vlees.

tweeling deed. Met terpentijn en een snufje rotten venijn en gesloten keukengordijn moest het wel uitvoeren.

als één blok. Sedert die tijd droeg Constance in eenzaamheid de Japonnen die tot haar spijt tot één drama hadden geleid.

0: Ja. We gaan aftellen. Het 11e van deze week. Vanaf nummer 14. Het vleisje had je vorige week ook al.
1: Ja, maar er is niks anders hier op het eiland.
0: Welk eiland?
1: Op Saba.
0: Goed geregeld weer, hè?
1: Ja, hè?
0: Dan gaan we volgende week heen?
1: Ja, daar hebben we een hele vliegreis om over na te denken.
0: Nou, help jou toch niet.
1: Oh.
2: Het elftal van de week.
3: Ja, dit is een goed stel hoor.
2: Nummer 11. Nummer 10. Nummer 9.
4: Zonder jou gekwispel en gebor.
2: Nummer 8. Nummer 7.
5: Oude Maasweg, kwart voor 3.
2: Nummer 6.
6: Oh,

0: ik moet zeggen, dat heb je prima in elkaar gerot. Hè, Arend?
1: Keurig.
0: Hij kan niks.
1: Mooi overzichtelijk.
0: Ja. Dat staat op 1.
1: Morningside van Neil Diamond.
0: Eerst nog een grapje.
2: Wie woont er naast Superman?
0: Waarom zit kijk je weer naar Arend?
2: Nou, Leo, wie woont er naast Superman?
0: Moet bij Arend zijn, weet ik
1: niet. Buurman.
2: De buurman.
1: Ja.
0: Hè?
1: De buurman.
2: De buurman.
1: Superman, buurman. Ja, Leo, ik geef hem nog één rum en de hele uitzending stort in elkaar.
0: Ja.
1: Het is echt niet te geloven. We gaan gauw derde uur.
0: Wat doet Superman en zijn boodschappen?
1: De supermarkt.
2: Supermarkt.
1: Ja. Wat denkt hij?
2: Super.
1: Super.
2: Ja.
1: Ja, goed.
0: En wat zegt hij als hij lekker gescheten heeft?
1: Dat zegt hij niks. Dat is zo.
0: Nee, het is Superman die lekker scheidt. Lijkt me,
3: Het elftal van de week.
4: Nummer

0: op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bakkum & Krook Tegels en Sanitair in Uitgeest.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Ursen Barten in Heemskerk, Purmerend, Schagen of Zwaag?
3: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
7: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
8: Ik ben Fred en ik kom uit het gezellige Amsterdam-Noord.
9: Ik ben Dorcas en ik kom uit Hilversum.
10: Ik ben Meadow en ik kom uit Schagen.
11: Ik ben Dylan en ik kom uit Kortoel.
12: Ik ben Alicia en ik kom uit Huizen.
13: Ik ben Willemijn en ik kom uit Horen.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 4:00.
16: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een glycerinefabriek uit Groningen heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf het zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. De leden van de ChristenUnie staan achter de strengere asielkoers van de fractie in de Tweede Kamer. Dat bleek op het partijcongres in Harderwijk. Een aantal leden is kritisch op dat asielbeleid. Ze vinden dat de fractie te veel naar rechts gaat, met de steun aan het asielbeleid van het kabinet Jetten. Een motie om de steun in te trekken voor het afschaffen van dwangsommen voor de IND werd echter verworpen. En dat was ook een achterhaalde motie, omdat de fractie er afgelopen donderdag mee instemde. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza, Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Diede de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Chasteau. De Groot was als 4e geplaatst voor het toernooi. Het is niet de eerste zege voor de Groot in Parijs. Ze won eerder al 5 titels. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer langs de oostgrens nog wat zon. Maar verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. In de regen een paar graden koeler. Morgen eerst wat buien, later wat vaker zon. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is een uittip.
14: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz-gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
11: Dit was een uittip.
15: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
17: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
18: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
19: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
11: Dit is een uittip.
20: Ben jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar tijdens Kaaskoppenstad op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
11: Dit was een uittip.
21: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
22: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
23: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
22: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
26: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
25: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
27: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
28: Een heel boek? En de kinderen dan?
27: Die zijn veel te druk met spelen.
28: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat
27: het... Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
28: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
27: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
28: Proost.
27: Op sunweb.nl.
29: De duizend van Driessen.
30: Met Leo en Nico Driessen.
31: Domme.
32: Koffer gepakt. We gaan zo weg.
31: Ja.
32: Even nog een uurtje. Triootjes doen.
31: Moeten we met dat kleine
32: watertapvliegtuigje. Ja, dat is precies.
31: Eerst een hele kleine... Waar gaan we nu eerst heen?
32: Naar Curaçao. Dat is het grootste vliegveld wat we...
31: Nee joh, we zitten bovenwinds.
32: Ja, we moeten eerst...
31: Sinds Maarten, denk ik.
32: Nou, dit heeft geen groot vliegveld.
31: Nou, Reina, zoek jij het even lekker uit.
32: We zijn ook hier gekomen, via Curaçao, dus we gaan terug.
31: Nee joh, we zijn helemaal niet via Curaçao. Kan helemaal niet.
32: Tuurlijk wel.
31: Nee, natuurlijk niet. Het ligt aan de andere kant van de wereld.
32: Ja, met het vliegtuig.
31: Nee. Arend, Reina, zoek het even uit. Wat
32: staat op je
31: ticket? Wat staat op je ticket?
32: Naar Sint Maarten. En van daaruit gaan we weer terug naar... naar Saba.
31: Saba, en dan wippen we naar Sint Maarten.
32: Ja.
31: Met je Curaçao.
0: 100% Curaçao.
31: Nee.
32: Nou, dat is ja, wel enorm
1: ontwikkeld. Kijk de Rijnoud.
32: Nou ja, mijn ticket staat Sint Maarten. Dus ja, jouw ticket. Bij jou staat. Maar...
0: Mijn ticket staat dat we eerst naar Curaçao moeten.
31: Waarom?
0: Omdat het dichtstbijzijnde grote vliegveld is.
31: Wel, nee.
0: Wat dan?
31: Sint Maarten?
0: Hè? Diemen?
32: Ja, daar gaan we daarna heen.
31: Oh, Sint Maarten. Oké. Okay. Okay. Traffic.
0: Ja.
31: Three Jackets. Sailor. Toby Rix. Allemaal met een T. Behalve Sailor.

0: en H.
1: De 1000 van Driessen met Leo en Nico Driessen.
2: Nee, dat kan er me nog precies tussendoor.
3: Dat kan niet, dat kan niet.

0: Ina kan door. Ja. Ina, je kan door, hoor.
1: Ina kan door.
0: Ja, als je zelf een idee hebt voor een triootje of een viertalletje. Mag er ook vijf zijn?
1: Nou, vier is echt een max, want we moeten drie aanhouden. Nico Punk is
0: een max, want we moeten drie aanhouden.
1: NHmedia.nl. Arno van Leeuwen heeft een heel raar triootje, maar wel een heel verrassend triootje. Met de Contours, Willy Walker en Radiance.
0: Ja.
1: I'm glad I'm the...
0: Gaan we nog even afscheid nemen van Saba met een gesprekje met...
1: Ja, maar als hij hier komt, weet je dat hij weer allemaal landen gaat opnoemen waar hij het niet van verloren heeft?
0: Wie?
1: Ja, als we Brian doen.
0: Nee, maar hij is de bondsvoorzitter, meneer Bobbel. Komt hij niet even...
1: Ga ik op het toilet weer. Meneer Bobbel.
0: Meneer Bobbel heb ik net gezien. Misschien heb ik die nog even...
1: Ik haal hem wel even.
0: Ja.

0: Ah, meneer Bommel.
1: Jawel.
0: Blij dat u zich even kunnen losrukken uit het toilet.
1: Het was een hele eer om de Nederlandse delegatie, behalve die gele bananenboot hiernaast mij, om die te mogen ontvangen.
0: Ja.
1: Dat heeft Saba op de kaart gezet. En als ik naar die meneer kijk, is van de kaart geveegd ook weer.
0: Ja, geveegd ook, ja. Maar dat komt omdat u heel veel sterke drankjes schenkt.
1: Ja, meneer Geelbroek. Ja. Er staat voor u nog een indrukwekkend mannetje.
0: Een monument van de bon.
1: Dus ik weet niet hoe u denkt het eiland af te komen.
0: En hoe denkt u dat te gaan betalen?
1: Ligt u trouwens via Sint Maarten of via Curaçao?
2: Nou, mijn ticket zegt Sint Maarten.
1: Mooi, roeien ze.
0: Meneer Bommel, als u zich wil ontfermen over deze meneer, dan...
1: Nou nee, we nemen hem lekker mee.
0: Want wij gaan weg. Nee, wij gaan echt weg.
1: We gaan echt weg, ja.
0: Die monument van de rekening...
1: Nee, het was een hele eer. En ik denk over 4 jaar misschien niet, maar over 8 jaar misschien ook niet. Maar op een gegeven moment staat Zuid-Saba op de kaart van voetbalminnend de wereld.
0: Voetbalminnend, dankjewel.
1: En ik kan nog wel even zeggen, ik heb hier nog een rijtje indrukwekkende uitslagen... Tegen Rusland, niet verloren.
0: Niet verloren.
1: Tegen Bulgarije, niet verloren. Tegen...
0: Nee. Paraguay staat er?
1: Paraguay ging niet door.
0: Oh, ging niet door. Oké. Okay. Uruguay?
1: Afgelast.
0: Uruguay?
1: Rellen.
0: Rellen. En Mexico? Mexico?
1: Te warm.
0: Te warm. Maar ging ook niet door. Canada?
1: Ja, te ver weg.
0: Te ver weg. IJsland?
1: Ja hoor.
0: Ja, ook niet gespeeld, zeker?
1: Nee. Het is allemaal in onderhandelingen staat.
0: Noord-Korea?
1: Zullen we Rain doen?
0: Ja, Rain. Door Els...
1: Zeg, meneer Bobbel de Massel, hè?
0: Ja, meneer Bobbel de Massel, oude pik. Elsbeth van Vlierwijk. Barry White, Rowan Hersen en Travis.
1: Waar gaan we heen volgende week, Reinoud?
2: Nou, dat...
1: Zullen we eens naar het Scheepvaartmuseum gaan?
0: Dat hebben we toch net voor... We moeten elke keer
2: naar het Scheepvaartmuseum.
1: Oh, nou ja. Dan naar het Openluchtmuseum.
0: Wie nooit gevaren heeft, weet niet hoe een zeeman leeft.
1: Zullen we naar het Openluchtmuseum gaan?
0: Ja. Goed idee, jongen. Reinhard gaat het helemaal uitzoeken.
2: Ja.
3: Everyone's trying to get out of the rain. Oh, it feels so good. The rain and thinking of you. As soon as I get home, I'm gonna call you and tell you how much I love you. Oh, I feel so good.

0: De 1000 van Driessen bij NH.
1: Tot slot nog even dit. Zoals ik net al even aanstipte, er wordt al tegen mij gezegd van... waarom wil je met alle geweld zo leuk zijn, Vinkjes? Ik bedoel, kijk eens naar de wereld om je heen. Bezuinigingen overal, allerlei toestanden in Suriname. Verschrikkelijke toestanden in Salvador, Polen. Zet Gijken maar, breng nieuwe LP uit. Waarom dan toch met alle geweld zo leuk zijn, Vinkjes? En dan weet ik ook wel. Ik weet al wat allemaal aan de hand is. En ik weet ook al wat ik hier gedaan heb. Dat er van meligheid en flauwekul aan elkaar hing. En van... Ha, ha, ha. En wat hebben we dan weer een lol met elkaar. Hey, maar Dino zegt van... Ik ben van dit programma ook wat wijzer geworden. En dat ik ook niet. Maar toch vind ik, als je dit programma even terughaalt, dat er best wel momenten in zitten waarvan je kunt zeggen... Hé, daar zit wat in. Daarvoor al mijn excuses.

0: en vriendinnen van de radio. We laten Saba achter ons. Laat nog even een klein stukje van het volkslied horen, Arend. Mooie, mooie volkslied. Zing even mee, Arend. Dat moeten wij uit respect luisteren. Mooi, hè? Ik vind het echt mooi, liedje.
1: Dat is mooi, ja.
2: Mooi. Nou,
0: je kan opzoeken waar dus de naam Saba vandaan komt. Dat is van een monnik. Die 90 jaar is geworden, of bijna 100 of zo. Je kan hier wel oud worden.
2: En ze eten hier heel veel kreeft.
0: Ja.
2: Ze drinken hier heel veel rum.
0: Ja. En ze hebben een hele vreemde bondscoach.
2: Ja.
0: De heer Joachim Hals.
2: Een laatste triootje Leo is van Theo van het Sluisje.
0: Die wil even het sluisje.
2: Ja. Die heeft het over de
0: ILO, Dion Warwick en Pieter Gordon.

0: Oké, vrienden en vrienden van de radio. Reinoud, we gaan eruit met een knallende wiet.
1: Alweer? Waarom kan je geen mosselen
0: eten? Kijk je dan weer naar arend?
1: Of kreeft? Die kreeft. Kijk hier. Maar, waarom kan je die niet eten in het weekend?
0: Waarom kijk je niet hier?
1: Nou, waarom kan je die niet eten in het weekend?
0: Moet je wel arend zijn.
2: Het zijn weekdieren.
1: Ja.
0: Komt-ie na?
1: Ik bel de man met Noord-Hollands product.
0: Wat is dat dan? Noemen ze Noord-Hollands product?
2: Artiesten die uit in Noord...
0: Nee, vraag het aan Reinoud.
1: Nou, iets met kaas. Enzovoort.
0: Kaas. Beemsterkaas dan?
1: Bijvoorbeeld.
0: Ja, ja. Tenenkaas.
1: Ja, dat kan ook.
0: Nou, ga jij via Curaçao, Arend?
2: Ja.
0: Wij gaan via Sint Maarten.
2: Goed zo, jongen.
0: Wie het eerste thuis is.
3: Wie het eerste thuis is.
0: Wie het eerste thuis is. Wie het eerste thuis is. Heel veel plezier met...
1: Nick Velderman. Weet je dat nou nog niet? Nou ja, u kunt gaan luisteren naar Nick Velderman. Maar voordat u dat gaat doen, hebben we nog een liedje te gaan. En ik dacht, we zitten in een vliegtuig. Dus we gaan iets met vliegen doen. Airport. De motors. Tot volgende week. Hoop dat we dan terug zijn.

0: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend... en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen... Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Bussum.
3: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is... breder is en sneller is... Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
4: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert WST Keukens uit Krommenie alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage... en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
8: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
9: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit... krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
12: Peugeot.
13: Ik ben Ron uit het mooie De Kwakel.
14: Ik ben Ans en ben geboren en getogen in Amsterdam.
15: Ik ben Willem B., de straatacteur uit Hoofddorp.
16: Ik ben Aad uit Dijk en Waard.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: Het is 5:00. Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij chipmachinefabrikant ASML wordt intern kritisch gereageerd op het plan om Elon Musk uit te nodigen als spreker op een interne conferentie. Volgens het Eindhovens Dagblad leidt de uitnodiging intern tot veel discussie. Medewerkers dreigen met een boycott van de conferentie. De strekking van de reacties is dat ASML de controversiële Amerikaan geen podium zou moeten bieden. De denkbeelden van Musk staan volgens medewerkers haaks op de kernwaarden van ASML. Musk zal te horen zijn tijdens een besloten technologieconferentie voor ASML-medewerkers donderdag in Den Bosch. Paus Leo is in Madrid voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering... die kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Trump... om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid. Volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer.
12: Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. De rit van vandaag, de koninginnenrit, was uit voorzorg met 30 kilometer ingekort vanwege een gevaarlijke ijsplaat. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros in Parijs met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Glawinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer, het is ongeveer 19 graden. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670-6067. Smitje met DT.
19: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bandgarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Taurus EVX. Een station met de ruimte van een SUV. Elektrisch, 460 kilometer, trekgewicht 1500 kilogram. Vanaf 41,250, 10 jaar garantie, 1 miljoen kilometer op het accupakket. Het is een geweldige auto.
20: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
19: Hallo, Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een echte stationwagen? Nou, die hebben we toevallig van KGM. Stoere stations voor een goede prijs. Kijk op bandgarage.nl.
21: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
22: Vakantie!
21: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
25: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Oh yeah. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
26: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
27: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
28: Helemaal NH.
29: Met Nick Velden.

0: schat.
1: Vorige week vrijdag was hij nog bij mij te gast. Maxime Vroger bij NH met Dit is Liefde. Goedemiddag Noord-Holland. Het is de zaterdag van NH tussen 5 en 7. Staat in teken van Noord-Hollandse artiesten. Zoals deze. Dries, My Own Little Bubble.

Mijn Hart en Ziel bij NH. Heb jij een liedje waarvan je denkt, dit past perfect op de zaterdagmiddag tussen 5 en 7? Wel een Noord-Hollandse artiest, dan mag je die doorsturen naar helemaal NH@nhradio.nl. Komt jouw favoriete Noord-Hollandse artiest misschien zometeen wel voorbij? Karel en Manot, Yves Berendsen, hoor je zometeen naar René Vroger en Waylon. Hoe de liefde gaat.

Er is BZN bij NH Ruben Heijn. Hoor je zo meteen ook Akda en de Munnik. Het regent, zonnestralen. Eerst nieuwe muziek van Wesley Bronkhorst. Ik drink rosé.

0: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Dit is een uittip.
3: Ben jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar... tijdens Kaaskoppenstad op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
2: Dit was een uittip.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Corsuizen en Van Wouwen in Hoofddorp.
4: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie... die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
6: Die pakken het dak heel goed in... zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
5: Hoe dan?
6: Nou... met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert... en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan... en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen... onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland... en exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht... nu op elizawashere.nl.
10: Ik ben Benita uit Amsterdam.
11: Ik ben Bas, uit Egmond aan den Hoef.
12: Ik ben Ron, uit Hello.
13: Ik ben Glaya en ik kom uit Uithoorn.
14: Ik ben Joost, uit Opdam.
15: En ik ben Ellen, uit Stompetoren.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Het is 6 uur.
18: Clemens Peters met het NOS Journaal. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht... aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers... wil huisvesten in een sportpark, is het dan onrustig. Er is niemand aangehouden gisteravond. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in omdat ze het visum nog niet hebben. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager, de persvoorlichter en de vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de 4e plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog 1 etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in Parijs de finale van Roland Garros... met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992... toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
19: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
20: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
21: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
22: Oh, heerlijk hier, hè?
23: Ja, eindelijk even niks.
24: Het is echt nice.
25: Hola, le pongo dos cervezas.
26: Hola, señor. Sí, twee bier.
24: Voor mij?
22: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
25: Por favor.
24: Proost. Proost.
12: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
27: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
28: Get ready for the OG.
29: All y'all bitches wanna look like me.
30: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: TikTok, TikTok.
1: Donnie.
2: Papa, waar blijf je nou?
1: En Sarah, bij NH. Waar blijf je nou? Nou, ik weet waar je blijft. Je zit lekker te luisteren naar helemaal NH op de zaterdag tussen 5 en 7. Staat in teken van Noord-Hollandse artiesten zoals deze, Dennis. Gewoon een vrolijk liedje.

Mountains. Zijn er niets bij NH met In the Dutch Mountains. En in the Dutch Mountains, daar moet je zijn, zeker in de zomer. Kun je lekker een stukje wandelen. Heerlijk, toch? Goedenavond, Holland. Dat is NH met Blanco. Dit is Sophia.

Jeroen van der Boom met luchtballonnen bij NH. Kelsey Verbrugge hoor je zo meteen met gouden lach naar deze van Suzanne en Freek. Dit is Halverwege bij NH.

Het is echt een heel leuk liedje geworden, hè? Gordon Replay bij NH met Me Loving You. Mickey van Wijk hoor je zo meteen onderweg naar jou. Naar deze van Lois Lane, Amsterdam.

0: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
0: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Urs & Barton in Alkmaar, Amstelveen of Amsterdam.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
3: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
7: Ik ben Ron uit het mooie De Kwakel.
8: Ik ben Ans en ben geboren en getogen in Amsterdam.
9: Ik ben Willem B., de straatacteur uit Hoofddorp.
10: Ik ben Aad uit Dijk en Waard.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 7:00.
13: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Dat komt erop neer dat iedereen die zijn pas vergeten is niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 van deze noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 documenten per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. De politie bevestigt dat er vuurwerk is afgestoken. Er is niemand aangehouden. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in, omdat ze hun visum nog niet hebben. Dat meldt het persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager en de persvoorlichter. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Van der Breggen eindigde op de 4e plaats in dezelfde tijd. En daardoor veranderde er in de top van het algemeen klassement zo goed als niets. Morgen is er nog 1 rit en Van der Breggen heeft dan nog 48 seconden voorsprong op Vollering. Het weer. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt al maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Non-stop muziek.
12: De NH Muziekmix.

0: tekst en uitleg.
1: Vissers in het strandstoppenbied. Bertje Vissers. 2 weken geleden speelde hij nog in de C1.
2: Wie is toch die Dekselse Bertje Vissers die de winnende maakt in de finale van het WK? Hij is de gast en komt ook vertellen over alle mooie liedjes die hij maakt met zijn groep Bende.
3: En ik droomde van het jeur.
2: We hebben weer een mooie vertaalplaat.
3: Met de Nederlandse leeuw.
2: En natuurlijk de vergeetmeliedjes.
1: Jongen, wat een wedstrijd.
0: Zondag van 10 tot 12. Tekst en uitleg.
4: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.
3: Take me

0: Ik ben Dea uit Zaandam aan de Zaan.
1: Ik ben Judith de Lange en ik kom uit het mooie Indische buurt Amsterdam-Oost.
2: Thuis in heel Noord-Holland.
3: Het is 8 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij de Gelredome in Arnhem wordt gedemonstreerd tegen het concert dat rapper J daar vanavond geeft. J, voorheen Kanye West, leed in het verleden onder meer antisemitische uitspraken. In sommige landen is hij dan ook niet welkom. Maar de Nederlandse overheid zag geen aanleiding om zijn concerten te verbieden. Burgemeester Marcouch van Arnhem nodigde J uit om naar het Holocaustmuseum te gaan. J heeft daar niet op gereageerd en het Holocaustmuseum heeft gezegd daar niet aan mee te werken. De twee concerten die J in de Gelredome omgeeft zijn uitverkocht. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hanta-virus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Terug in Rotterdam werd het schip schoongemaakt en op 30 mei veilig verklaard. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Het komt erop neer dat iedereen die zijn pas is vergeten niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 noodpaspoorten uit en dat komt neer op ongeveer 40 per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland gedaan worden. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek Mix.

0: Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol er alweer.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
2: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
3: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
4: Allemaal vrienden aan tafel en Leo.
5: Zo. Ik heb een hele fijne tafel. Op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: Hallo, ik ben Tonia Agatha en kom uit Groet.
1: Ik ben Wim en ik kom uit Amsterdam, Gaasperdam.
2: Ik ben Corrie en ik kom uit Uithoren.
3: Hallo, ik ben Vera en ik kom uit Purmerend.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 9 uur.
6: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. De politie heeft gisteravond niemand aangehouden. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het Waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan 1 graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersik tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij 1 uur korter dan gedacht over de hele tocht. Het besmette cruiseschip Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix. NH.

0: Kerk in het Centrum. Pieter, Frank, Anne, June, Maarten en Francis, ze zijn er allemaal.
1: Allemaal.
0: Loop hier langs, zwaai even of kom gezellig langs bij onze mobiele studio. De Vier van Alkmaar volg je natuurlijk vrijdag op de radio, maar ook online en op tv bij NH. En Jelmer, die loopt mee.

0: Ik ben Joshua uit Heilo.
1: Ik ben Emeline uit Alkmaar.
2: Ik ben Hans-Peter uit Enkhuizen.
3: Hey, ik ben Ellen uit Amsterdam.
4: Mijn naam is Walter Lagerwey en ik woon in Hoofddorp.
5: Ik ben Jip uit Amsterdam-Oost. Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 10:00.
7: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 14:00 en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, luchthaven Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemde het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast de beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Bij een kringloopwinkel in Arnhem is gisteren een bijzondere donatie gedaan. Medewerkers vonden bij de ingang een bak met daarin een slang van ruim 1,5 meter lang. De slang lag in een glazen bak met zaagsel met aan de bovenkant luchtgaatjes. Medewerkers van de opgeroepen dierenambulance waren verbaasd over de grootte van de slang, mogelijk een netpython. De reuzenslang is met de ambulance weggevoerd. Wie het beest bij de kringloopwinkel heeft neergezet is tot op heden onbekend. Het weer, het blijft op veel plekken af en toe nog regenen. De temperatuur daalt vannacht naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: William van der Locht.
1: 1966.
0: 1986.
1: 1976.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: En 80 muziekmiddag.
0: Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: Hallo, ik ben Andrea en ik kom uit het prachtige Zaanstad.
1: Ik ben Henk uit Castricum.
2: Ik ben Irene uit Heemstede.
3: Ik ben Anne en ik woon in Beverwijk. Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 11 uur.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het concert dat rapper J vanavond gaf in de Gelredome is zonder grote incidenten verlopen. Enige tientallen demonstranten waren naar Arnhem gekomen, maar dat leidde niet tot problemen. J mag in Nederland 2 concerten geven, ondanks zijn antisemitische uitspraken uit het verleden. Maandag is zijn 2e concert, ook in de Gelredome. Beide evenementen zijn uitverkocht. Waarnemend burgemeester Doornbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook al hadden ze spandoeken bij zich met beledigende teksten. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Een man van 54 heeft met alleen een zwembroek aan een rondje rond het Duitse waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Op sommige plaatsen was de temperatuur niet hoger dan 9 graden. Door een storing heeft de marechaussee de hele middag geen noodpaspoorten kunnen uitgeven. Wie op Schiphol of een ander vliegveld stond in Nederland en zijn pas was vergeten, mocht niet vliegen. Rond 7 uur vanavond was de storing weer voorbij. Gemiddeld geeft de marechaussee elke dag normaal gesproken zo'n 40 nooddocumenten uit. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondag aan in Mexico. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: You're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: De Agenda.
2: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in De Agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
3: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
2: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
3: 088-8505-707.
1: De Agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Ronald en ik kom uit Amsterdam. Joppie.
1: Hoi, ik ben Rita en ik woon in Wetelingbrug.
2: Lidwien en ik woon in het mooie Heemstede.
3: Ik ben Ger en ik kom uit Heemskerk.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 12 uur.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het concert dat rapper J afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van J, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden twee mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette-Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose, dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens, en daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Als de prinses niet op tijd een transplantatie krijgt, dan kan ze binnen 2 jaar overlijden. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenis. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona, zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondagochtend aan in Mexico. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziekmix.

0: Nova Muziekmix.
1: Hang in there.

0: Ik heet Jan Pieter. Ik ben echt niet geboren, maar woon wel al 30 jaar in Uithoren.
1: Met de radio in mijn oren en ik lekker de Purmer door. Groetjes Rita.
2: Thuis in heel Noord-Holland.
3: Het is 1 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van een staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Het concert dat rapper Jay afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van Jay, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden 2 mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Exemplaren van het Parool van zaterdag worden op internet voor grof geld aangeboden. Dat komt door de advertentie die zanger Harry Styles op de achterpagina heeft laten zetten. Daarin bedankt hij Amsterdam, waar hij de afgelopen weken 10 concerten heeft gegeven. Het is een handgeschreven boodschap waarin hij ook in het Nederlands zijn liefde betuigt. Op Marktplaats en Vinted wordt hier en daar meer dan €20 voor een krant gevraagd. Styles zet zijn Together Together Tour volgende week voort in Londen. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek Mix.

0: Lilian van der Locht.
1: 1966.
0: 1986.
1: 1976.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: En 80 muziekmiddag.
0: Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: Ik ben Enrico van Lammeren uit Haarlem.
1: Ik ben Lotte uit Alkmaar.
2: Ik ben Ver Kok uit Amsterdam.
3: Ik ben Jolijn uit Amstelveen.
4: Ik ben Lester uit Heemstede.
5: Ik ben Tanja uit Enkhuizen. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 2:00.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn en hoe zij eraan toe zijn. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De politie is nog op zoek naar één of meerdere schutters. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Waarnemend burgemeester Dornebal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook hadden ze spandoeken met beledigende teksten bij zich. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting...